Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9.

Jawel, Aisa mama wina mofina wan bijo di urme barko na dorosi. En dat wan taki ala de lobby wan sa de afgestemd via rakoki.nl. Wan bonjuiti monde manting. En natuurlijk zijn we voor nu even niet te beluisteren via de saltofrequentie, want ik sta de leg me uit werkzaamheden. Maar probleem naar de ongwento.nl. En dat want ik al de lobby wan sa de afgestemd wan boom boom boom boom boom zonnige maandag. De senioren burgers, maakt nu uit waar jullie zijn. Zorg ervoor dat je niet in de zon zit. Genoeg water bij je hebt. En in de schaduw zit. Dan kan het toch nog weg voor even. En vooral afgestemd zijn op rakoki.nl. Zo weet je dat je niks mist. Zolang je door iemand te kwam wordt toe. Ja, en natuurlijk doe ik het met proberen. En ik ga proberen gewoon door laten rollen. Want proberen, ik heb al lang binnen de arkie proberen. Maar voordat ik verder ga, natuurlijk een groet aan alle zieken. Alle zieken die ook op luisteren zijn. Natuurlijk namens de hele team van Rakoki. Want boongen, natuurlijk een beterschap. Wensen wij jullie die zich niet zo lekker voelen. En dan stem gewoon af op rakoki.nl. Wij zijn ook een soort van remedie. Try us, then you're gonna see it. En natuurlijk van harte beterschap aan het ieder. Maar doe even wat ik gezegd heb. Weet je, gewoon rakoki.nl. Dan zie je beter automatisch. Ben je in rouw gedompeld? Iets dat ons allen achtervolgt. Natuurlijk namens de hele team van Rakoki. Onze condoliance. En natuurlijk veel verlichting in deze moeilijke tijden. En natuurlijk wensen wij de familie veel kracht en sterkte. En dat gaan jullie zeker vinden. Per lobby de alla sanide. Ben je jarig, heb je iets te vieren en dan zeggen wij oké, piep, piep, piep, piep, piep. Ja, was je van de week, ben je van de week jarig geweest? Was je gisteren jarig, vandaag, morgen of een van die dagen? Dat wil zeggen ook namens ons gezellige mixen team. Hiep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, hoeré, hoeré, hoeré. Ja, gisteren had je ook een paar jarigen, natuurlijk een paar bekende mensen die ik ken. Walla malabaya, alleen maar een kracht, wijsheid en natuurlijk veel kennis en bogo bogo blessie. En ina blessie na nga krak ti sa yabi nam de zeker je wakamiti alla bonsan di giyu tapuna pasi. Jawel, en teken na nga tuano, jawel. En natuurlijk kan heb je een baby gefeliciteerd, heb je iets speciaal te vieren. Ook gefeliciteerd, mijn lieve mensen. En we gaan een tussen boren voor even naar gaan proberen. Dan ben ik er zo weer terug, maar je blijft lekker afgestemd. Want tien en een pokoe die.

Ik krijg hier natuurlijk een appje. Odi, Bayagona, Aladdin provincies, Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord. Niet te vergeten Centrum, Zuid, Oost, Vaud, Vaud, Suriname, People, Fawaka, Alassani, Boom, Donis, Panto. En we waren ook toe aan Boom, Sweet, Odi, Gona, buiten Amsterdam. Alle provincies die opluisteren zijn. Maar jullie weten toch altijd die Express Route, Wanto. Arnhem, Passie, met Baarden, dat we wel Boom, Sweet, Odi. En niet te vergeten de Wana Rotterdam, met Baron, dat we wel Boom, Sweet, Odi, Vos, Alassani, Boom. En we waren de lobby Wana Almere, ook toe aan Boom, Sweet, Odi, Zaandam. Een hele lekkere groet. Odo die go naar Alassi. En natuurlijk, zoals ik van de lobby Arkiman Sabi. Zatra die ik kon hier in een, de kit. Hebben we een kitty-kotty herdenken. En zoals ik het gevraagd had, nu hoop ik meldo aan. Hoe meldo ik hem goed schreef je op. Want dat precies no biggie. Daarom ik heb het belangrijk voor hem schreef je op. Maar ja, goed. Wie komt die eerst maar en zorg ervoor dat je gekleed bent? Want mijn ondek was maar zo lang als pikrikroosjes. Ja, zodat we trouwens naar pangen mooi mooi korte. En nee, ook zo. Dus wie is op de hoogte? De verandering zijn kap. Maar we gaan lekker verder genieten van proberen.

Natuurlijk, die lobby arki manga Ilse, daar hebben ze nu over gekocht, dan mijn potje, maar Ilse is aan de brokers. Je hebt het al dat want ik naar jong kon klaar toch in een kompot, maar ook toch nog zo'n ami brokken, maar doe toch zus, die begrijpen, Tori.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Zij beoogden hetzelfde als de groep in Middelburg. Zij richtten zich echter meer op aan- en verkoop van goederen en producten. Dus nu bij de wang van producten uit de koloniën. En op de volksverhuizing van de protestanten in het bijzonder. Je ziet dat alle de man bij de een pot naad. Want je ziet dat de kerkie op, want apiste die de man creëert Jezus toch? Dat die ineens wat we dat zo boem die wat de wat de wat de stap dat na vistitori toch? En ik bedoel, alle de man zou bij dat na een vistitori op een kerkie in een ding. Want dat moet protesteren, dat moet doen die zeer zolang ik kon aan een wanneer naar een kerkie op een dappe des asana wat heer bende bij de. Wat gevaarlijke bende bij de. Ja, maar wat aan het tak dat voorzien bij de zodat ineens zo die de travasie. Goed, de stad Amsterdam, het vorstenhuis van Oranje-Nassau en de Staten-Generaal der Nederlanden namen de West-Indische Compagnie tot dan een overtuigend Zeeuws belang over van Middelburg. Je ziet dat hij eigenlijk is, ja, zo tang in een rol zou hebben play, want je ziet de man die ziet, dat is greedy money en hij heeft zuchtig. En hij tekst maar zijn en hij trangen. De libi mindri sma sano jer su dei sasabi. Wan san dem bi sma funu san e libi moro de mut fe drai link tra ki tak masa pusu dem san pasa san ken ki so maya. Son te san ef se na libi sa pi be tak ni fo ti later ba kwantu yari tak ya ga sem sa te be tak ni. So ego in na libi. De West Indische Compagnie verhuisde naar Amsterdam onder druk gezet door de progressieven van de wereld. Schafte Nederland als laatste land in Europa de slavernij af. Dus Nederland, hoe kan het dat je zo was en dat je in Nederland bent veranderd? Want toen de wang van de bij de bribiba. Maar hoe denk je, ik ben de zodafak kan dat ik, of je nog kom over, dan ben ik eigenlijk dat pistool die zou weten, dan ben ik dat ik moet, want ik heb we zijn weg in cellen zoals we zijn bij kon veranderen. Maar zolang je het de rover, dat want dat niks nog veranderen. Na gewoon weer, want nu ja, dat in Amerika ja, nu zodanig.

une bribida che ki skande wallo to fa sandati mek une sha sanso di pimoro des ibarika fudra you for stande na master good sole fami takinik daso no be one stop as la fo nei se wilde goed lekker doorgaan. Zij zijn ook het langste doorgegaan met het illegaal invoeren van slaven. Dan moet je nagaan wat Nederland gedaan heeft. Hè. Dus eigenlijk alles wat wij recht vragen, hebben we recht op. Weet je wat deze mensen eigenlijk inhoudelijk demanden is naar Terminators. Terminators, iwan brief dat wan volk, dat wan taki. Toch weer brief dat... Maar goed, dat we aan het takken bij je naar Pokémon hebben. Want je voelt me dat verkeerde, Sani.

Er boven, dus mij taki, de wiwiri van de watrana, sem die dat hij pori. Dus mij denk ik daarom ik dit soort poko dies de. Maar ja, mijn lieve mensen, die de lobby wang. Zandi nono die afgestemd dat want ik dis na jura koki.nl. Meestal weet die ook tot op de monde tapo saldo te beluisteren. Maar ik va ujere dat want taki saldo ab saldo abibun voor werkzaamheden. Dus in Amerika na alasie dis skippa. En dat kan, want die doen voor de radio-uitzending de moro shop. Geloof de moro boom, en dat is mij voor de moro comfortabel. PDA zender uit. Maar wij zijn van Rakoki. Wij zijn hier in Amsterdam-West. Boselommerweg 380. PW Miki Moiti Nangawi Srevi. Ja, mijn lieve mensen, met Takipjus, Abraham Middelburg en dat die Luko de Bakermat van de slavernij in Suriname vanaf 1640, comité 1873. Deze dat die Middelburg play one big role. En enkelijk alle de consequenties samsa in a piste en dat die. Na de sand dat die het draai control in een soort trauma gibon voeru. Deze dat die wabif do, dat wabif do en... na werking, dat je hebt gedaan, dat je enkelijk boem voor zani, pasa, dat na allemaal na de consequenties in ina, onmenselijke ting. En ik denk je of want ten bij de pedes man op is je nek libis, maar des maar bij je gewoon kwam product. Ayo, zo durven ze. Eh? Hoe durven ze dat de man die zo enkelijk in was hier? Jongen, de man die jongen weet wie de man is. Ik kan zien dat de man borok in de unie. De man schoppen rot zo ik inhoudelijk boendipi. Eigenlijk de man die ziet de snamme tegen elk jaar en na bijum go. En unebribi dat eigenlijk onder wan die ze unaf ab noa wapen aan de sand dat ze ons zo weten kuritulit. No, teno de. Me bribi dat die unu krakt die in haar woord toe. Want die is een woord toe trouwens, mana Uno. Jawel. En unab nou wat vrienden van Udo Sademeki. Of un denki boom. Dat weet je dat die ula yang a krakti, maar ja, im de sofara voor zich den krakti. Nanga so abi allemaal. Ja, mijn mensen, voeten mij een luku na pistori, ja, zo go moro faran Alexa, mitakito. Dat eigenlijk of je lukusa als slavernij Libi na Baka. Ja, of je lukusa als slavernij Libi na Baka. Dat ik samitak ik ba de consequenties voor als slavernij. En tirena die na trauma's, getrouwa na lichter, die getrouwa na zware. En getrouwa op erkenning problemen. Want mi el kan takke vakan, kwa somo ding dat na unu, dat zo voorzien mit unu. Dat zonder wang psychiater, zonder een psycholoog, zonder een doding, dat wel allemaal in de Eurocoboon. No, no, man, zo zijn ik ook diep en dat is zo duidelijk tegen abikratie van de moeilijk van de schrijven dus zo, is lang geleden dus het hoeft niet, die je kan de aanhaven, maar die boom voor aan mij is dat in het eens zou willen binnen nu de, a onno bijna na een tjawalo waka. Maar dinsref no sab dat na onno. Om dat dinsref no no. Hai boy sam tachi. Ja, mijn mensen. Dat want taki dis na you. Rakoki.nl. En mijn naam is nog steeds Urmi B. De consequenties van het trauma. Dat de slavernij een bron van trauma is, moet wel duidelijk zijn. Het ging in de slavernij niet alleen om het lichamelijk bezit van een mens die door economisch gewin zorgde onder grote dwang en vernedering. Maar men wilde ook de macht over diens geest hebben om die geest geheel naar eigen willekeur te kneden. Je ziet daarom ik gewoon enkele zeiden met de bewandel op pistool dat hij want in haar tempo doen, want je ziet dat hij de no kneden, de no fenoen kneden. Ik vond hem maar toch. Want of je luko een resultaat die daar die dat met tegen elk dat je niet denkt nee doen nu ja want je begrijpt toch want weet tante maar af en toe nee move een move hebben we maar af en toe nee move en je ziet dat af en toe een move als dat de man dit doet ja
Dus de manje dat enkele omsamarke den bijis ma bota kenan dat me bedoelen positief jere. Want alles aan sa mitono, dat tok je chi dat ook napete en uwango, en uwango natuurlijk door ma sa de mandu, de mai sorgo dat i, want ook atak so wani moni de fanoudu fuset, i wat ikap ome.

na da pudoro da seding dodo. Ben na de mandi suante go no abun kuli basanda ti makut undeng bung. Maar voor komba katapu de trauma's voor de consequentie voor a voor a slavernij teki libisma dry libisma duza say one nanga libisma ano gods do ino wansma kuru krosi je zie dat enkelijk as ansa de kari DNA dat toch want to smal tak ja maar dit jongen mino man begreep je re want vaak kan dat ibidisma kier so furu kiri. Mada di yuko no da yu DNA na ba ina ba kiri ni DNA no. Okay. Ni da me bakrebo and that we bribi to. Akiri no de kande. Akiri no de tapa fasi dat ma kiri de ina DNA ite man. Na sabun mahut. Fugo moro fara na na consequences fu na trauma. Gevolgen in het gedrag van de tot slaaf gemaakten zijn onontkombaar. De tot slaaf gemaakte werd ontkracht en geestelijk verkracht, waardoor hij vrijwel niet meer over zijn eigen bron van kracht kon beschikken. Is je pette de go, die snap brokkie, de brokkokrozie? Bij hij verloor de waardigheid van zijn eigen oorsprong. Is je samit den bijiwang? De ingeprente normen en waarden van de slaven, crimineel, konden niet anders dan bewust worden doorgegeven aan de volgende generatie. Hier ligt natuurlijk even kijken. Want eigenlijk, in een heer pisdisi, je ziet een pisdisi, daarom heb ik eigenlijk een verhouding tussen Nederland en Suriname. Weet je wel, je ziet dat een pisdorie die niet, want eigenlijk of we sap de troe dom tak de troe er en de was man af. Denk de ik compleet loop nu aan. Mij hoop dat de blanke moesman beseft me dat het takataki gewoon hier aan mijn hoor misreef voor de gek. A blanke moes sabi no wans man loop je ook. Loop ons reefie. Te woon loop ons reefie. Want mij net ake uno dawa hier aan. Mij na last one so takasanda dat wan o wang. Tuurlijk. Uno na wama solanga ino loop is reef dat yo erken dat jongen wan. Solanga yo takwan bonsani ko inarekte sa yo yerefie gibradangasa. Ma una eenheid, tap je tingi mo voor dat je begin zorgen ga eenheid. Want alle die tingi mo voor wang welen om het jan botak unchobo mo voor. We wisa bere moranga moro. Una wang boom bij draag ba. Voor lever, voor kontot wang. Mek we lor kraf wang zo'n takie voor potu tingi mo voor ini. Voor tak dat, oh ma unotro wang, show them bitter op you. Snap je? Show them bitter op je aan mij takso. Weet je, want dat zo alle den zo denken die zijn attackru denken en de denken die is de gepland en daarom ik de man zorg of queen zijn mind voor nu voor ab den zo denken die is altijd dat we zei o zet je op wang zijn aan note prakseer moro ne koka nga pistool dat denken boon zijn die en te denken dat uno zei de mek uno kawan zei du voor un kawan. Ja toch? Weet je, dus ja, dus daar zo wie zie. Maar goed, een voegemoor of waren de ingeprente normen en waarden van de slaven, de criminelen, ik zou het konden niet anders dan bewust worden doorgegeven aan de volgende generatie. En zo is je dat hier van, zij de Mickey eigenlijk was spanning die de tot slaafgemaakten werden gebruikt om andere slaven te bespieden. Daarom ik nog meer krap naar Assisi. Assisi. Want ik nog no, meer krap naar Assisi. Want wat los maar die Assisi. Alles aan Sambeb Samisi Besabi. Want ik begrijp dat nu, weet je, want dat kan dit hebben de minder dan trouwen. Den bakagrond, den noemen, den tonosie, den alawan dat die. Dat kan dit hebben die tratori, matadori, na misigar, gadri. Dan mek ik spotu. En daarom ik en samino man begrijp. Vaak kan dat langa, un konanga, un bigisma. Langa, na tapsrana, die den kek napunu, de tekwanga, ala den bigisma. En is want to bigi broki wetma, also wetma, sam beladu nu so. Founu du alasani, da you so go krima misi pupa, da do tak da kia sisi. Huh? Da de kar you sisi, aso neki, for de kado wang, de.
De wat zij weer aan wet een pinang aan zout aan wet dat die man alle bere de zo'n bere op de man dat die wacht die me kon alle tapan in dat die dat je alles maar moet knap in de houding terwijl na die tiri maar we knap in de eeuw die voor u wikere want mijn tena tegen mij de teken de pistori dat die en te in a structuur voor na wacht die kompo toe aan pokoere want misschien dat moet akkoan toe sansa nee pas nee goed.

story voor before. Want we hebben over de consequenties voor zading weet die boeba doen dan aan wie voor die boeba voor uno bedier die voeding. Jawel. Dat want dat de angst van de tot slaafgemaakten voor de slavenhouder was zo enorm, zo diep ingekerfd, dat men al zijn gevoelens als haat en woede moest onderdrukken, terwijl men gewoon heel hard door moest werken. Als in onze huidige maatschappij de verhouding tussen draagkracht en draaglast zo uit balans zijn, spreken we van een stress, tuurlijk. En natuurlijk na die dat je ziet dat die boemvoerder die bezig dat op een gegeven moment die bezig maar die is tegen lukt tegen bezig die bereik maar niet die bezig of minder die bezig. Dus bijna alles aan ik kon jersey, maar die lukt boem dat die jersey, maar dat die lukt boem vinden die je dat aanas hem en dat de man dat dat want dat bovenkamer ook op tussen in de war. Je begrijpt. De persoon is dan niet meer in staat normaal op zijn levenssituatie te ageren. Maar onder zulke extreme omstandigheden wordt de wil tot leven, beter gezegd tot overleven, zo groot dat men de stress als het ware uitstelt tot er een gelegenheid voor is. Of dat er, dat gebeurt vaak, men geeft de stress door aan de volgende generatie. Dus na die zie je, ze zeggen, ik heb stress begin. En mino wa hier een nek, zoma no abe no abe, of zoma leergo om nange, leergo om nange. Want zei je kisi, je moet nagaan dat kotaki, dat die amma de bezig, amma abi bijvoorbeeld. I ati wanbron kan de man bijvoorbeeld, kan de a slaven crimineel. Toch, een houder, een crimineel kan dat gebruiken, vrouw. En ino atino mag bron. En nog erbij, je tjara vrouw go lever ge a crimineel. Kan de if you neti, dat kan dat crimineel tegen hem koteken voor je romant. En dus hem sap dat tegen, te kan vrouw voor je romant. En je sap dat boy sap het man dwangen. Tewani, i ati kan bron. Tewani na flafanga man. Dem gona, dat toch im lafanga so wa man. Ges a man sap sa mei doangai a mei dat wan taki. Ey broki pis pisi. Ey broko yo pisi pisi. En da seif sa wanda, i ati no mag bron moro. Yes da seif sa da ati bron dati, da i gwe ni de na gogos don. Des da te i meki so amti na, en i so amti op a kifo moment. En dat u abja dat ons mas refe bigi e brokanga de wet man. Dat ja gedrag is moeilijk terwijl na de wansane erken sampasa. Want dat ben je ook dat je als een ego voor herdenken. Zolang je nog erkent bepaalde sanitams, je nog maar lusa knoppen, zijn blusu. En de feit ook constant in een visie. En dat je van je ego om naar een feit, zijn ik in een visie. Het tweede en derde generatie traumaprobleem is bekend geworden na de Tweede Wereldoorlog. Maar die nog best op dat de rest boekuit, want of den dat die akon bekend. En uno doe niks na, dat zo wan dan. Yes, dat de man die zie, yes, die zie dat die de bezig is. Luku, de be, luku, of ara wap des ma dis edete. Yes, alasansa de man die beskrifi, de beskrifi in den voordeel. Not no be den uno voordeel, as an na den zien. Want alla de soort san die zie, yes, hier, hier, talk. Tweede en derde generatie, yes, hier, yes, dat dat dat den komik den dat ede dat hee. Zijn we in bereken op de Tweede Wereldoorlog? Na zo, alle den begismen van nu de Libië naar de wetman. In een pistorie dat in een oorlog. Den op beter Holland op oorlog, de beter Uno op oorlog. Hè? Dan denk ik, de bet. Maar goed, snap je? Yes, yes, Assan bed is zo diep dat des maar beter alle de mooie aluminium sansa de be abinde osa zo de beetje aan den gogo smelten. Want vliegtuig make if kom bombardeer voor je de wit man ja zo pure uit de penitentie. Terwijl den op de penitentie de man is bij de hossel man. De man is naar hossel man. Taylor swore one de man is naar de man. Adoop naar de man is zo. Oh sorry dat. Kijk bijvoorbeeld, Eerste Wereldoorlog. Vaak kan dat Janov het weer Eerste Wereldoorlog. Maar dan maak ik zo voor money. Vader man maak money. Omdat de man bij dat vliegende dealer. Maar goed, nou een trattori. Hoi, maar goed. Voor contapuna PC tori die zie je dat die eigenlijk een mens toch, een mens ontwikkelt zich vanuit de erfelijke vastgelegde mogelijkheden. Die in ieder uniek zijn. Hij doet dat in wisselwerking met het milieu waarin hij zich bevindt.
Doordat een mens opgroeit in een bepaald milieu, ontwikkelt hij meestal ook de eigenschappen die hem in staat stellen aan de eisen van het milieu te voldoen. Omdat de tot slaafgemaakte opzettelijk dom gehouden werd, voelen de nakomelingen zich zo vaak ook minderwaardig, met als gevolg dat er bijvoorbeeld geen geschiedschrijving van het eigen volk heeft plaatsgevonden. En of ononongan vier zo, dat behalve dat we tak den tot pisto dat hij dom sabi dom trekken aan de bel. Ik blijf het zeggen, ik heb wel een schriftman en een schrift om en om in drie. Dan nu de, dan ik hoop dat we een groep de samengesteld, zij is dolon tafra, want anders zo te weet man dat tafra gaan nu, dat we pleit tafra sma, dat we pleit schriftman kambra sma. Weet je, maar in die zin doms doen nanga u egi soort, nanga de wansa abasabi, nanga de wansa de mindri fa sabi, nanga de wansa e meka no sabi kontron sabi, da we forum wan bigi sabi, da pe da we potsana ta papira, gi de wansa muskoite. Ma nono ik de wansa muskoite, kade de wansa muskomba ka tiari, da de komi de sem sam sande, mek we takanga omofu wan, wins not ishi taki ma o. Te ezu ku taki ma na mindri srana ma imkong. Un sap taki ere. Jezus man.

Un sap taki trawe tak tak hier di dat ei takip sens revisolisi. Jawel. Dus je ziet nou wel die bij iemand tegen voor alle den pistori dat hij en of we doen dus aan dat hij dat brief me dat wordt daar herhaal go. Maar kenki nou kenki en dat demand is lobby. Toen dan demand is weer herhaal. Want demand is hebben ook via een programma dat want dat hij uno doorete. Want we blijven herhalen en unetek actie. Goed. Zodoende is er een achterstand ontstaan in diverse maatschappelijke en economische richting. Voor natuurlijk ablakasma, doordat we in Chido, dat ze den doangen den bijisma voelen. Met asan go zo diep in hun DNA, dat een backup team, wat lofu den, no aba bribi structuur, en werkelijk a confident no de in den moro, want a jers nek wan broeia, en daarom ik te weet taki, te weet team dip dicht bij weet taki. Uno tak broko saka over ons revenik of ipti no tip ki fora des masala en apching na des ma dat ne ba dem ti moro furu go dribi te de gitori wanda yo gi want to tori pe ai ba ya dam be go na so en sati des ma da pe the square of des ma da pe so mi no go na pe moro yup ki arti yu yo ma ke kent angstig fo sa do ra lif te dat ye met lu kent angstos fo sa do ro da pe want to is not is a bun tori de ne on to me si de so tori dis de on to en na so mi e be kre da ki fru fru ke sa da pe no kan go de ke begin ko kapchi na ngwan en ke lo kwang wa achterstand voor een eigen fase voor ontwikkeling. Weet je, een luke fase in over zo begrijp, zei de met Bigisman op een bepaalde toer in officie. Zei de met Bigisman op een neko aishi bepaalde sani. De Bigisman ben let op dat de woorden zeg moet uit u mofo. De be protect unu, de be bescherm u ai, u mofo, u jesi. Want later tobo taki tak vanuit u eigen zin. Maar nu we begin fura jong wa edanga ome rotzooi sa unu mek mee. Snap je? En unegia antwoord zeiden me komiek, me ke mee, broke voor de kan, de moro trangen, moro zelfverzeker. Den dat de minder zelfverzeker, moro you. Dus enkelijk voor bigi jeep krijg de soort sandici. Bepaalde takis a juist refno op een fasi voor tjare waka. En is op dat e broko you. Nog op een pep kiwan de, sano man jeep you ook to one enkelijk voor altijd na you egi. So de es waki de moro. Disa no mitaki na alibi na nga amaskapei e sorunu se epsa na nga den pisi itori. Disi, desa a achterstand ku bepaalde wan daram ek dene gung kanstok. Dan desa bidat of den gung kans fu weka wan, wan of u bedebe. Wan ko bousref deno wan junu, luko langa desma disabunu. Dom denki dat wan ko bousref i hebi junu, dom sap suman unu tok akman. Heer die we wan de sakafasi, sakafasi. En dat we wat vrij tegenover ons refie. Op een knap op een edel kons refie man. Kons refie wat aan kons zet roko. Na dat me verstaan of go tak tak atantap langa langa ban. Ja, begin setting. Maar we worden steeds afgeleid voor gehoor om bezig aan het rasani. Maar goed, voor gomoro fara. Dus je ziet dat die enkelijke adreiging naar een angst. Sang de in de backup chain dat adona unu en unka ala sang de fa unka pour de sani adona un sawe taki sawe denki sama un de belangrijk ko hebben elkaar nodig no wants ma ja so no falk of un denko bigi moro want trawa u abusre fo no want sondro you sondra dati sondro disi sondro dati na so so olo so so remte en un euro kan remte moro wat tapala sani so. Dit des te meer omdat er nooit een platform is geweest waarin deze mensen zich konden uiten en hun emoties, hun reacties konden blootgeven ter verwerking. Dat na de katorza met taki toch is dat want taki na den smafu unu de wan santana baka. Na bewust dene du de san dat die omdat de wansje un so so weten het, maar aangezien wij dat ook weten, so wat doen we dan ermee? Dat we wachten te, dat mijn man begreep. Want san mi bri dat mi na op telefoon yere. Want of was ma be kon bel mi ja tegen mi in nonsens. Huh. Ayo. We zien dat hedendagen nog in allerlei gedragspatronen. Je ziet dat die twee communiceren aan de smafoon dan. Ja, dan merk je veel dingen. En daarom ik unu zei merk dat die. Dat wabif kenki bepaalde sani. Umofe waka waka, umofe tak tak. Una geheim, alle geheim je hier het op radio. Mi edanga unu yere. Als we een individu zijn grond ontnemen, zijn wortels doorsneden, hem bovendien nog wreed behandelen, dan zijn de gevolgen onuitwisbaar. Nadat ding ding ding

0: Mambesa Bafesi. En aangezien dat ons sabi dat den doodisi voor a uiting dus kon dat want ik ook op alle rime die voor betere ons revi. Une bribi dat ununa gado lievelings, no? Of ununa jahowa lieveling, no? Une bribi. Ununa de lieveling thing. Of u arki there's a care, a mystic wind is blowing. Listen carefully, you will hear. Zo ook op collectief gebied, wanneer men een heel volk ontwortelt. Weet je wel, en dat die de man sa deporteert en mishandelt. Je ziet dat de man doet aan wie man ondete. Al deze traumatische belevenissen gedurende de slavernij zijn er nooit erkend en nemen ter discussie gesteld. Want steeds in prevoen discussieer of het ook over zijn zaken met koetrangen. We gaan dikke dikke zijn niet zijn de ver van bedje. Ah ja. Trouwen van gogoli zijn niet voor gogo tedape gogo biki baka. Ah ja. Men heeft verzwegen als het graf en zelf in de Nederlandse historie worden deze zwarte bladzijden weggemoffeld. Tuurlijk, wie is nou niet een soort voorrotak en koeitingen, maar wij, uno de naast, wij die dat toch wel hoe dan ook op een ander soort manier weer beleven. Dat ontdekt, dat ligt het aan ons hoe wij ermee om.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week

0: open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Den Haag richting Amsterdam, 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lissende en 207 door de afsluiting van de A44, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op A4 Den Haag richting Amsterdam, 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lissende en 207 door de afsluiting van de A44, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam, 12 kilometer file tussen Zoeterwoude-Dorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister, iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Carolien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen...

0: is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het Hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een sitting bar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderem, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donda. Alhoewel, Jari net donda is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers, een Surinaams exotisch restaurant.

0: Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: legendarische Carlos Santana, Samba Party. Luisteraars, goedemiddag, welkom. Vandaag, wegens technische werkzaamheden van KBN, die hebben ons overgezet op glasvezel, maar het heeft iets langer geduurd dan ze hadden geschat. Dus vandaar dat we niet in de uitzending waren. Anderhalf uur, misschien ietsje langer zelfs. Gelukkig was Sejan hier om de zaak te begeleiden. Je kan, om de zaak te begeleiden en het is goed gekomen. Glasvezel, dat doen ze hier en daar en overal. Als je goed oplet, zit je in bijna alle woonwijken. Dat we strijden tussen ding, providers, wie als eerste glasvezel bij u thuis neer kan zetten. Dat is goed voor de techniek. Die dingen worden steeds geavanceerder. Dus de snelheid van internet is ook bepalend. Zo is mij ook geïnformeerd door Ryan vandaag dat gelet op AI de computerspullen duurder zijn geworden. Harde schijven, SSD en alle dingen die worden duurder. Dus computers, dus vooral die grote tegenwoordig gebruikt bijna iedereen een laptop. Maar die computers die we hier gebruiken in de studio met, hoe noem je die, desktop-achtige dingen, die zijn duurder geworden. Alles is duurder geworden. Dus een computer van €400 van vroeger kost €600 nu. Die kant gaan we op. Alles wordt duurder. Dus bij deze praat ik ook rechtstreeks tegen de donateurs, de stofvoetoe. Voor Maart, voor Sabi, dat Maart moet gaan investeren. Ja, wat dingen moeten veranderd worden. We moeten ingrijpen. Anders lopen we achter. We lopen al achter. We liepen al achter. Maar nu, dan een AI erbij. Dan een computer voor een bolwerk. Een situatie. Zijn tegen nu. Mooi. Ik ben er. En ik heb een studiogast.
1: Ja.
0: Een bekende. Hij komt niet zomaar. En straks heb ik ook een telefonische afspraak. Okay. Een interview met de heer Poupon van Radio.
1: Dankjewel.
0: Jamurike. Hij heeft een mededeling te doen. Maar dat gaat hij straks doen na de heer Liefeld. Dan komt hij in en vertellen wat de bedoeling is. Ik ben jullie wel te lang niet gezien, maar u ziet er nog even jong uit.
2: Nou,
0: ik zie dat u zich goed onderhoudt. Qua gewicht bent u aardig op gewicht. U lijkt niet op een broertje van Norman. Dat zeker niet.
2: Nee. Ja. Maar de verleiding is wel erg groot als je met pensioen bent.
0: Ja.
2: Maar het zijn nog wat naar binnen te werken.
0: Dat is waar.
2: Ja.
0: Maar hoor eens, zeggen ze.
2: Ja.
0: Goed, wie is Edwin Liefeld? Die naam is bekend, ook bij Reas Renang, maar altijd goed om de luisteraars te laten zien van nou was zomaar maar kon ze doen in de studio.
2: Ik ben nou in de...
0: Ja,
2: moet ik nog op telefoon opzetten?
0: Ja, straks. Het hoeft niet direct. Maar als we bellers gaan hebben, interactie, misschien sterren vragen, dan moet u hem wel op hebben, ja.
2: Ja, wie ik ben? Een Surinamer die in 71 naar Nederland gekomen is. En de bedoeling was studeren en teruggaan. Maar zoals met zoveel gebeurd is, ben ik er nog steeds. En ik ben een voetballiefhebber. En in die hoedanigheid had ik aan het begin van de jaren van het Kwaku-toernooi had ik een team dat best wel goed georganiseerd was. En ik denk dat die ervaring ertoe geleid heeft dat ik gevraagd ben om bij Reas Renang iets te gaan doen. En zo ben ik bij Real Sociedad terechtgekomen. En als je eenmaal bij Real bent, dan word je besmet met het virus. En dan ga je niet meer weg. Vooral ook omdat Real Sociedad een van de weinige dingen is die wij nog hebben als Surinamers.
0: Zeker.
2: En ik heb me altijd voor ingezet

0: dat de, vanuit de Nederlandse kant werd altijd gezegd... ach, ze kunnen niet organiseren, ze hebben het niet op orde. En ik wilde me daartegen verzetten, want we kunnen dat wel. Het probleem is wel dat de witte man zo naar je kijkt... maar intern krijg je niet de steun van je eigen mensen, van je leden... die je altijd zou moeten hebben. Maar gelukkig, we hebben alle stormen die we hebben mogen meemaken doorstaan... En ik ben ontzettend blij en trots dat het nu heel goed gaat met de club.
1: Ja.
0: De club heeft bestaansrecht. Real heeft een goed team als dat de club leidt. Onder de bestuurende leiding van Gerald Linger en Lilian Panka. En als je kijkt naar een voetbalclub, dus het gaat in eerste instantie om voetballen. We hebben geloof ik 16 of 17 jeugdelftallen in bijna alle leeftijdscategorieën. Dus het gaat goed met de club. En daar ben ik blij, omdat ik in het verleden daar een bijdrage aan heb mogen leveren. En zo ben ik van lieverlee ook verzeild geraakt bij het comité 30 juni in juli Amsterdam. En Vincent Koot heeft mij zover gekregen om daarbij te komen. Samen met Roy Risti. En nu beide heren niet meer onder ons zijn... zie ik het eigenlijk als een taak van mij... om ervoor te zorgen dat het comité 30 juni in juli Amsterdam... dat het een goed en sterk comité wordt en blijft... zodat we dat in ieder geval aan de generaties na ons kunnen overdragen. En in die zin ben ik ontzettend blij en trots... dat er inmiddels in 23 andere steden ook een comité 30 juni 1 juli is... Ja. Die in navolging van wat we in Amsterdam gedaan hebben... zich bezighoudt met de herdenking en viering van het slavernijverleden. Dus dat is, dat is mooi. En nog steeds komen er... dit jaar zijn er twee nieuwe comité's bijgekomen. Zoetermeer heeft een comité... nu onder leiding van Farina Jonathan. En Breda heeft ook een nieuw comité. Dus dat is goed. En het zijn met name... in die gemeente... waar er minder Surinamers wonen... maar meer witte Nederlanders... dan gaat het erom... dat met name de witte Nederlander bewust wordt van wat de slavernij eigenlijk betekend heeft. Ja. En daarom is het goed dat ook in die plaatsen we heel actief zijn.
1: Zeer zeker. Laatst las ik een verhaal gisteren of eergisteren over Alkmaar.
0: Ja.
1: Ja, daar zijn ze nu bezig om te kijken wat voor rol stad Alkmaar heeft gespeeld. En ze schrikken zelf ervan. Ja. Wat ze allemaal hebben gedaan daar, klopt. In Suriname, waar er ook een stad is genoemd.
0: Alkmaar.
1: Naar Alkmaar. Ja, Alkmaar. Ja. Dus, het spreekt zich
0: laatst
1: langzaam.
0: Bij Alkmaar geweest. En ik heb daar met de voorzitter van het comité gesproken. En die hebben een goed contact met de gemeente. En die willen heel veel doen om dat allemaal uitgezocht te hebben.
1: Ja.
0: En het comité daar heeft ook heel veel steun van de gemeente. Er zijn gemeentes die heel erg meewerken. En die ook vinden dat alles goed moet worden uitgezocht. Omdat, als men gaat beseffen wat er gebeurd is... kijk, het is natuurlijk niet niks. Hè? Mensen zijn gedehumaniseerd, je had geen rechten. Je was eigendom van een eigenaar, van iemand die zich je baas noemde. Ja, het is onvoorstelbaar wat er in de slavernij gebeurd is.
1: Ja.
0: En daar kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan.
1: No, zeker niet. Goed, u bent hier om ons te informeren over 30 juni, 1 juli, Amsterdam,
0: ja.
1: Surinameplein. We gaan aandachtig naar u luisteren.
0: Sinds 1993 organiseert het comité 1 juni, het comité 30 juni 1 juli Amsterdam op het Surinameplein de ceremonie van besef. Op de avond van 30 juni staan we stil bij het koloniale en het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Wij herdenken, reflecteren en verbinden ons met de gezamenlijke geschiedenis van de landen die onderdeel zijn of waren van het Koninkrijk der Nederlanden. De ceremonie van besef is een plechtige bijeenkomst met toespraken, rituelen, zang, gebed, het voorouderritueel, het leggen van bloemen en kransen, het hijsen van de vlaggen en het gezamenlijk zingen van de volksliederen. De presentatie is zoals gebruikelijk in handen van Riek Karg, hier zeer bekend. En sinds vorig jaar hebben we ook een jongeman bij.

0: Jorge Lambert. Op de ceremonie van besef zijn er toespraken. We beginnen overigens altijd met een optreden van een inheemse groep. En dat doen wij. De inheemse hebben een prominente rol bij onze ceremonie, omdat zij de eerste groep zijn die door de kolonisatoren zijn bruut zijn aangepakt, van hun land zijn verdreven, vermoord. En nog steeds zijn ze aan het vechten voor hun rechten. Daarom vinden wij dat de inheemsen een belangrijke rol moeten innemen in de ceremonie.
1: Ja.
0: Dus we beginnen altijd met een optreden van de groep. We hebben dit jaar de groep Wayamu. Die hebben we sinds vorig jaar. Dat is een groep bestaande uit vrouwen. Die bespelen dan zelf de Sambura. Er zijn dan toespraken. Volgende week komt de loco-burgemeester Pels van Amsterdam. De directeur van het NINSE, Bianca Groen-Galland, zal spreken. De scheidend voorzitter van Stadsdeel West, Fenne Ulisci, zal het woord voeren. Monique Sanchez als vertegenwoordiger van inheemse. En de heer Kensley Vrede, kapitein der Saramakaners. Om 20:00 na het zingen van de volksliederen en het hijsen van de vlaggen van alle landen die horen bij het koninkrijk, of die hebben behoord tot het koninkrijk, staan we 2 minuten stil bij het slavernijverleden. En die 2 minuten stilte wordt voorafgegaan door de Last Post. Dit jaar, en dat is voor het eerst na vele jaren weer, zal het tijdens de 2 minuten stilte om 8:00 zal het verkeer worden stilgelegd. Het is een, we zijn vorig jaar begonnen met een petitie. Zijn we vorig jaar gestart, omdat wij elk jaar last hebben van het verkeer tijdens die 2 minuten stilte. Het Surinaamplein is een druk punt.
1: Ja.
0: En in het verleden was het zo dat het verkeer werd stilgelegd. Dus we vonden dat het nu ook moet kunnen. Gelukkig hebben we steun gehad van de fractie van Bijeen. Die heeft het in de raad gebracht. En op 27 mei konden wij inspreken. En vorige week is het besluit gekomen dat wij dit jaar, in ieder geval dat het maar 8:00 2 minuten stil is. We zijn ontzettend blij dat het zo is. En als het aan ons ligt, dan blijft dat zo. Dat het ieder jaar in ieder geval weer stil is om 8:00. Alleen moeten we dit jaar heel goed op toezien dat we met het programma niet uitlopen. Zodat de 2 minuten stilte echt om 8:00 is. En niet als je uitloopt, je kan het niet om 8:10 doen, want nee, om 8:00 wordt alles stilgelegd. Dus daar zijn we bijzonder trots op. Wat ik ook nog wil vermelden, de afgelopen jaren is wethouder Turja Miliani altijd bij ons geweest op het Surinameplein. Mm-hmm. En zij neemt afscheid. En helaas hebben haar ambtenaren haar afscheidsfeestje of receptie vastgelegd op 13 juni.
1: Okay.
0: Dus ze kan helaas niet bij ons zijn, maar ze heeft toegezegd dat zij op 30 juni begint met 2 minuten stilte om 8:00. En dan zal ze vertellen waarom ze dat doet.
1: Okay.
0: Zal ze ook vertellen van wat wij op het Surinameplein doen. En het is bij het Stadsschouwburg op het Leidseplein, daar is haar afscheid. En we hebben ontzettend veel plezier van haar. Ze heeft altijd meegewerkt.
1: Ja,
0: en
1: ze was zeer altijd betrokken. Altijd betrokken.
0: Bij ons, ja.
1: Ja, absoluut. Dus het is een.
0: Maar
1: ja,
0: ik ben begonnen met te vertellen over de ceremonie van besef. Ja. Maar we beginnen de avond daarvoor op 29 juni met de Tori Niti.
1: Mm.
0: En de Tori Niti, in het begin, in 1993, hadden we ook een Tori Niti. En dat was eigenlijk een brocodee tot de volgende dag. Op een gegeven moment is dat stopgezet, omdat de buurt ook ging klagen. Het was druk. En dit wordt de 4e keer dat we nu een Tori Niti nieuwe stijl houden. En dat doen we van een begin- en een eindtijd. We beginnen om 7:00 en duurt tot 10:00. En op de Tori Niti worden familieverhalen die bewaard zijn gebleven, die worden verteld. Het is de bedoeling dat we verhalen die verteld moeten worden, dat we die blijven vertellen. De avond staat onder leiding van de heer Dino Burnett en Wimpi-priesteres Marianne Markelo. Marianne is met name aanwezig om te duiden de verschillende rituelen die voorbij komen, het ontstaan daarvan en de betekenis daarvan. Het wordt een avond met gebed, zang, anekdotes en er worden traditionele lekkernijen zoals legtongo en sucreetje worden uitgedeeld. Er is ook zang van Patiëntie van Mary en de zanggroep Sankova. Totorinit is een spirituele avond ter ere van onze voorouders. En dan hebben we nog sinds 3 jaar. En dat is
1: ik hoor het met uw papiertjes, hè. Alles keurig bijgehouden.
0: Ik moet het wel bijhouden.
1: Maar de microfoons zijn ontzettend gevoelig, dus ik wil u vragen om rustiger te zijn met die microfoons. Okay. Ja.
0: Dit is het 3e jaar op rij dat we een vlaggenparade hebben op de Dam. Op 30 juni worden de vlaggen half stok gehezen om 9 uur. En op 1 juli worden de vlaggen om 9 uur half stok gehezen. En om 6 uur na de nationale herdenking in het Oosterpark gaan de vlaggen dan omhoog. Dat gebeurt tijdens het zingen van de volksliederen. En na afloop van de volksliederen 2 minuten stilte, voorafgegaan door de Last Post. Hierbij is ook aanwezig de lokale burgemeester van Amsterdam. En belangstellenden zijn van harte welkom. Vanwege het verwachte weer adviseren wij mensen om een parasol of zo mee te nemen. Want op de Dam zijn er geen tenten waar je kan schuilen tegen de zon. En de avond wordt afgesloten met een optreden van het leerorkest, tenminste de volwassen afdeling, wijktalentorkest Next Belmer en de zangeres Alicia van Ommeren. Dus dat is om 1 juli om 9 uur gaan de vlaggen dus omhoog, half stok worden ze gehezen, en om 4 uur na de nationale herdenking in het Oosterpark gaan de vlaggen dan nadat de volkslieden tijdens het zingen van de volkslieden worden ze gehezen en daarna eindigen we met een optreden van het leerorkest. Dat waren mijn mededelingen voor dit jaar. Er is ontzettend veel belangstelling voor het slavernijverleden. En dat is goed dat het aandacht krijgt. Ja. Er is ook veel weerstand. Van de week was er bijvoorbeeld op X, op het oude Twitter, werd bekendgemaakt dat wij dus op het Surinameplein, dat het verkeer 2 minuten wordt stilgelegd. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb van mensen gehoord dat de reacties uit de gemeenschap, de bagger die dan over je heen komt, dat is onvoorstelbaar. Van, moeten we na al die eeuwen deze onzin nog goed vinden? Zo wordt er gedacht hier over dit soort zaken. Dus we moeten aandacht voor blijven vragen.
1: Jazeker.
0: Want het is niet bij iedereen duidelijk wat er in al die jaren gebeurd is tijdens de slavernij.
1: Nee, het besef is nog niet helder.
0: Nee.
1: En we leven in een verharde maatschappij. Rex is nu hartstikke populair aan het worden in Europa.
0: Ja.
1: Dus je hebt een paar diehards en relschoppers ook, hè, die zijn er ook. Die dit niet zo leuk vinden. Die 2 minuten. Als het om Ajax gaat, of een andere voetbalvereniging, hebben ze misschien alle tijd voor. Maar het historisch besef is niet bij iedereen even duidelijk. Maar gelukkig.
0: Er is een verrassing in de maatschappij gaande. Ja. En dat merk je nu ook. Als je ziet dat de extreemrechtse partijen een grote meerderheid hebben in de Kamer.
1: Ja.
0: Dus we moeten waakzaam zijn en moeten aandacht blijven vragen voor dit soort zaken.
1: Ja. En daarom is het ook van belang om massaal daar aanwezig te zijn. Om het te laten zien.
0: We moeten de stem laten horen.
1: Ja. Dat het van belang is dat we dit koesteren ook. En ik vind het jammer dat die Torinetti's, die Brocodee, vanwege 5 of 6 buren die het leuk vinden, hebben geklaagd en zich hebben verenigd en de zaak zodanig hebben verstoord. Maar goed, we nemen voorlopig althans genoegen tot 10 uur.
0: Ja,
1: maar het moet terug, want dat is de traditie, Brocodee.
0: Nou, er gebeurt wel veel. En ik moet zeggen, in Amsterdam merken we dat het gemeentebestuur en het stadsdeel West, waar de Surinameplein onder valt, we hebben daar veel medewerking van.
1: Oké.
0: En dit jaar neemt de voorzitter van het stadsdeel West
1: afscheid.
0: Die neemt afscheid en ze komt voor de 8e keer een

0: herdenking met kinderen, waar de kinderen dan optreden. Dat is niet toegankelijk voor het publiek, dat is alleen voor de kinderen. En dat is een traditie. Deze stichting is, dacht ik, in 2007 in het leven geroepen. En ze hebben elk jaar een herdenking. En dat wordt ook gesubsidieerd.
1: Mooi.
0: En dat gaat goed.
1: Oké. Okay. Ja. Voor onze luisteraars, waarmee moeten ze rekening houden? Wat mogen ze daar niet doen op Surinameplein? Wat is storend voor de organisatie? Want dat moet ook worden gezegd. Die stilte, soms hoor ik jullie roepen om stilte, stilte, iedereen stil.
0: Ik vind het fijn dat de mensen komen.
1: Ja.
0: En onze mensen hebben de neiging, als ze ergens komen, dan moet er gegeten en gedronken worden. Op 30 juni hebben we een herdenking. We hebben geen kramen, het is geen confriari. Maar wat we wel doen, we faciliteren het publiek. We hebben broodjes, belegde broodjes. En we hebben water, wat we uitdelen. En de mensen, als ze elkaar zien, mogen ze natuurlijk met elkaar gezellig converseren. Maar als de toespraken eenmaal begonnen zijn, dan verwachten we dat de mensen wel luisteren of stil zijn. En waar we dat vooral willen, is tijdens de vlagparade en de 2 minuten stilte. Dat men stil is tijdens die 2 minuten stilte, dan toon je respect aan de voorouders die tijdens de slavernij zijn omgekomen. Dus je doet niet de organisatie een plezier, maar het is het respect dat je betoont aan de voorouders. En ik heb me in het eerste jaar heb ik me daar heel erg aan gestoord. Vlakbij de vlaggen en het monument van besef is het stil. Maar 50 meter verder hebben mensen toch de neiging om gewoon met elkaar te praten en te lachen. Ik denk bij mezelf, een paar minuten stil blijven moet je kunnen opbrengen voor zoiets gewichtigs als dit.
1: Zeker.
0: Maar dus als mensen dat, vooral, ze zijn van harte welkom, maar laten we een beetje respect tonen voor datgene wat ons bindt.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi. Natuurlijk zijn we blij dat mensen elkaar na lange tijd weer ontmoeten. Dus ze zijn blij en gaan praten. Hè? En ja. Wanneer ze eenmaal aan de praat zijn.
0: Ja, ja, ja. Nee.
1: Maar goed, de boodschap is gelanceerd, dus daar houden ze rekening mee.
0: Ja.
1: Ja. Mooi. Wat nog meer? Is er nog iets bijzonders mee? Een stevig programma trouwens. Hoor.
0: We hebben een mooi programma.
1: Ja.
0: En het is hard werken om het goed te krijgen. Want je werkt toch allemaal met vrijwilligers. Maar het is, je doet het voor de goede zaak. Dus dat is best wel leuk. Mm-hmm. En we hebben mensen, bijvoorbeeld Pasins Familie is een culturele groep. Die hebben een heel mooi repertoire. En dit jaar hebben we ook een nieuwe Sokopsalmengroep, Sankofa.
1: Mm-hmm.
0: En ik was gisteren nog bij de repetitie van de inheemse groep. Die beginnen het optreden. Zij beginnen met een optreden en zij brengen een plengoffer in hun inheemse taal. En wij hebben later in het programma, kort voor de vlaggenparade, hebben ook een plengoffer. Waarbij we dan in ieder geval kracht en respect vragen voor de voorouders. Dus we hebben een mooi programma en ik ben trots op dat. We zijn allemaal vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. En dat is een goede zaak. Wat ik ook wel wil vermelden. In heel Nederland zijn er inmiddels in 23 steden is er een comité. 30 juni, 1 juli. En die hebben zich verenigd. Niet allemaal zitten er, maar 17 hebben zich verenigd in een federatie van landelijke comité's. Een landelijke federatie comité's, 30 juni, 1 juli, Nederland. En de bedoeling is, ik ben voorstander van de federatie, omdat het de bedoeling is dat we alle comité's proberen te versterken en hun werk zo professioneel mogelijk te laten doen. Ik ben zelf voorzitter van een sterk comité. Daar ben ik heel blij om. Ik kom in een organisatie waar al veel mensen waren die ervaring hebben en verwanten weten. Maar er zijn comité's in de landen die soms moeite hebben om met de gemeente goed te overleggen.
1: Hmm.
0: Of worden tegengewerkt door andere partners in het gebied. Want er zijn mensen die denken dat Kitty Kutty van hun is.
1: Oh, dat ook nog.
0: Dus er zijn gemeentes waarin je dat soort toestanden hebt. En de bedoeling is dat wij, via de federatie de comité's allemaal gaan versterken. Zodat er overal op een goede manier de herdenkingen en de vieringen kunnen worden gehouden.
1: Oké. Mooi hoor, mooi, mooi, mooi. Ik ben blij, dit gaan we zeker een paar keer herhalen, dit gesprek.
0: Ja.
1: Zodat ze het ook opschrijven en vastleggen. Hoe laat begint?

0: De Torinetti begint om 7 uur, maar de inloop is vanaf een uur of 6. Kunnen mensen, als ze daar behoefte aan hebben, ze binnenkomen, hun handen wassen. Culturenfassie. En het eindigt om 10 uur. En de ceremonie van besef, die begint, die is op 30 juni en die begint om 6:15. We hebben een strak programma, we beginnen om 6:15. En het is een heel leuk programma, dus iedereen die belangstelling in die wil komen, is van harte welkom.
1: Oké, mooi zo. Hartelijk dank voor deze belangrijke informatie.
0: En bedankt voor de gelegenheid die mij geboden is om
1: graag, van te praten. Graag, maar ik kan u niet laten gaan om niet te praten over WK. Voetbal is ook uw ding. Wat ziet u om u heen? Wat gebeurt er nu? En wie is uw favoriet?
0: Ik zie de ene verrassing naar de andere. En ik ben ontzettend blij voor Curaçao dat ze het zo goed doen. En voor Cape Verde ook. En daarom vind ik het heel jammer dat Suriname er niet bij is. Want we hadden die boost aan publiciteit die we zouden krijgen goed kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: De hele wereld zou kennis maken met het land Suriname. Want heel veel mensen, niet iedereen in de wereld kent of weet waar Suriname ligt. Maar je zou een enorme boost aan informatie of publiciteit krijgen. En dat zou het land heel erg ten goede komen. Als je nu ziet wat er op Curaçao gebeurt.
1: Ja.
0: Maar wat denk je van Cape Verde en zo? Klein land. Die speelt gelijk tegen Uruguay. Ja. Het is onvoorstelbaar. Ja, het is. Ik zeg eens tegen iemand. De kleine landen. Er zijn niet zoveel kleine landen meer.
1: Mm-hmm.
0: Want ze komen steeds. Ze worden steeds beter. Ik zag gisteren Saudi-Arabië voetballen. En Nieuw-Zeeland. Ik weet niet dat ze daar ook voetbalden. Maar het ziet er verzorgd uit. Dus. Het groot, kijk, de echte voetballanden, die hebben ook meer ervaring natuurlijk. Die hebben een grotere selectie. De Engeland, Duitsland, dat zijn landen die altijd zullen verder komen. Maar ook Nederland, sinds afgelopen zaterdag moet je ook rekenen houden met Nederland. En ik ben heel blij.
1: Kanshebbers? Om het hier naartoe te brengen?
0: Ik denk dat ze de laatste 8 kunnen bereiken.
1: Oh.
0: Het heeft ook te maken met de vorm. En Nederland. Robbie had een goede dag. Maar. Nederland. Ze moeten de vorm van de dag hebben. En dat hadden ze afgelopen week. Het is alleen jammer. Ik heb van de week. Dan kijk je naar de commentaren. Kijk vandaag. En dan heeft Robbie 2 keer gescoord. Dan zijn er toch negatieve opmerkingen.
1: Ja, toch nog?
0: Ja, hij kan wel lui voetballen. Maar het is maar een dom mannetje horen die praat. Ik denk bij mezelf. Ik weet niet wat sommige mensen bezielt.
1: Sorry, Tori, zou ik maar zeggen.
0: Ik denk dat als voetballiefhebber kijkt natuurlijk ook naar de grote landen. En ik denk dat Frankrijk wel hoge ogen gaat gooien.
1: Ja? Is er een specifieke voetballer waarvan u zegt van die, daar moeten we op letten. Die wordt een grote of is?
0: Ik ben erg gecharmeerd van Olise. Die is speelt voor Bayern München. En hij heeft van de week 2 geweldige passes gegeven vanaf het middenveld in de tweede helft. Olise van Frankrijk, daar ben ik erg gecharmeerd van. En natuurlijk zijn we allemaal gek van Lamine Yamal. Dat is ook een mannetje.
1: Ja.
0: En laten we elkaar niet voor de gek houden, die oude Messi. Dat hij dat nog.
1: Hij kan het nog.
0: Ik vind het alleen jammer dat wij zijn opgegroeid met Brazilië.
1: Ja.
0: En als ik nu kijk, zo'n groot land, die komt nog met Casimiro, een man van 36 die het niet mee kan belopen. Ik vind dat wel jammer. En kijk, ze hebben 4 jaar geleden hadden ze een goede ploeg, maar geen goede coach. Ik weet dat tegen Kroatië maakte Neymar in de 88e minuut, geloof ik, de 1-0, een mooie goal. Dan zou je denken, we gooien de pot dicht, er gebeurt niks meer. Maar 3 minuten later was het 1-1. Omdat iedereen naar voren ging om nog te scoren. En bij een uitbraak stonden 2 verdedigers van Brazilië tegenover 3 Kroaten.
1: Zo.
0: En die maakten een goal. En de finale, de verlenging bleef gelijk. En Brazilië werd uitgeschakeld met penalties. Ik denk dat als ze toen Ancelotti hadden als coach, hadden ze die wedstrijd gewonnen. Maar dan zet je gewoon de boel vast. Je controleert de wedstrijd uit. En je gaat verder. Dus dat is het. En ik zie

0: Als ik Brazilië zie spelen, ik heb het gevoel dat het ook... Men doet maar wat. Hmm. Dat vind ik wel jammer.
1: Zo geen kanshebbers dus? Ze nemen het niet mee naar Brazilië, denkt u?
0: Ik hoop...
1: U moet wel voorzichtig zijn wat u zegt, want de Surinamers hebben Braziliaans bloed.
0: Ik weet het. Maar kijk, de nummer 1 van de pool van Nederland speelt tegen de nummer 2 van de pool van Brazilië en Marokko. Als ik naar Marokko kijk, dan wordt Marokko nummer 1 in hun pool.
1: Mm-hmm.
0: Als ik naar Nederland kijk, de pool van Nederland, dan wordt Nederland 1. Want Nederland moet tegen Tunis, geloof ik, Tunesië, en die gaan ze dik verslaan. Dus Nederland wordt 1 en Marokko, die gaat de laatste wedstrijd ook winnen.
1: Mm.
0: En met een grote doelsaldo. Want Brazilië heeft laatst met 3-0 gewonnen van Haiti. Ik denk dat Marokko meer doelpunten maakt. Ik kan me niet voorstellen dat ze minder dan 3 maken. Dan wordt Brazilië 2e, Marokko 1. En dan wordt het Nederland-Brazilië. Ik hou mijn hart vast.
1: Nederland-Brazilië.
0: Nederland-Brazilië wordt het dan. Dus na deze poolfase.
1: Ja, ja.
0: En ja, ik ben... Ik hoop dat ze me verrassen, maar ik hou mijn hart vast. En ze hebben een probleem nu ook, want Rafinha is geblesseerd.
1: Ja, ja.
0: En als het inderdaad een hamstring is, dan is hij lange tijd afwezig.
1: Okay.
0: Dus ik hoop dat ze een goede dag hebben, maar... Ik vrees... Laten we hopen dat het lukt.
1: Ik hoor die voorzichtigheid, toch wel. Ja. Ik hoor het. Die
0: ik weet dat heel veel mensen zijn natuurlijk... Ik hoop, wij zijn met Brazilië opgevoed. Dus,
1: maar ze doen het niet meer als vroeger.
0: Nee. Zeker niet. Okay. Zeker niet.
1: Mooiste doelpunt tot nu toe?
0: Ja, jeetje. Ik zou als Ajax iets willen zeggen, die eerste van Brobbey, maar natuurlijk niet. Dan moet ik zeggen, het doelpunt van Vinicius tegen Marokko.
1: Hmm.
0: Ja, dan in ieder geval om de Brazilianen toch een beetje een impuls te geven.
1: Oké. Mag ik u hartelijk bedanken en heel veel kijk- en luisterplezier toe te wensen. Want u kijkt graag naar voetbal.
0: Ja, ik ben
1: sowieso.
0: Ja.
1: En succes met de organisatie 30 juni 1 juli.
0: Ja.
1: Ah, mooi zo. Oké. Dat was de heer Edwin Liefeld namens 30 juni 1 juli comité.

minuten voor, we zijn 10 minuten voor 5. Dat is de tijd nu. Misschien als de heer Poupon luistert, dan kan hij bellen nu, Ramon Poupon. Ik denk dat hij in 10 minuten de tijd zijn verhaal kwijt kan. If hij eigenlijk zo niet, dan doen we het na 5 uur, want hij zit volgens mij op zijn werk. En een man belt zomaar tussendoor. Maar we lukken wel. Als hij in de gelegenheid is, gewoon nu bellen met 020-471-4291.

0: heeft gerinkeld. Ik heb opgenomen en we kijken wie dat is.
1: En hij is live in de uitzending.
0: Hij is live in de uitzending. Dat is mooi om te weten. Meneer Ramon Poupon. Jammer.

0: Oké.
1: Okay. De enige echte.
0: One more day. Heel goed.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Meneer Norma van Gogh, op deze plaats wil ik u bedanken dat u mij even de gelegenheid geeft om toch een kleine analyse te geven omtrent de verhuizing van Salto.
0: Ja, klopt. Salto is aan het verhuizen, dus u bent op dit moment een beetje gehandicapt. Hoe dan maar door ook wel ik voor Wani, maar toch.
1: Nee, klopt. We proberen toch.
0: Ja, toch.
1: Een oplossing te vinden.
0: Oké. Okay.
1: Om eerlijk te zeggen, door de verhuizing is alles zo een beetje chaotisch geworden. Qua organisatie, want de opening zou plaatsvinden vandaag. En woensdag zouden wij officieel in de uitzending zijn. En door de hitte nu momenteel is dat niet uit te houden. Ik ben afgelopen vrijdag langsgelopen bij de OBA, bij Salto. Want Salto zit nu in het gebouw van OBA. En daar heb ik ook gesproken met de directeur. En er volgt een hele analyse om toch alles weer in orde te krijgen door de dure apparaten van de computers. Heb ik ook begrepen, dus dat wij ook een cursus moeten gaan volgen. En ik dacht, weet je wat, door de warmte, laten we dan even toch een time-out nemen. Want de beste mensen, of laat me zeggen de luisteraars, die zijn meestal buiten en dan wil ik toch even 3-4 weken even eruit stappen om te kijken dus totdat alles weer genormaliseerd is. En ja, ik weet niet als meneer Norman nog vragen heeft. Dus aanstaande woensdag kunnen wij dan niet uitzenden vanwege de grote verhuizing van Zuid-Holland.
0: Ja, dus aanstaande woensdag. En meestal beginnen jullie om?
1: Nee, er is geen eisen.
0: Maar wanneer jullie er zijn, dan beginnen jullie om 4 uur. Hoe laat begint het, Jamoreke? Normaliter?
1: Nee, ik denk eind juli, we starten om 4 uur. En eindigen om 10 uur. Maar ik wil ook meegeven dat onze uitzending heel anders zal plaatsvinden. We hebben de inspiration weer kunnen bemachtigen. Oom Sweeteke, die is ook van de kaart. En nog vele anderen. Dus het wordt allemaal spannend bij Radio Jamoreke.
0: Hey, dus gedurende 4 weken lang zijn jullie niet actief?
1: Ja. Nee.
0: In die tussentijd gaan jullie in training?
1: Ook, want we moeten ook een rondleiding krijgen van Salto. En de vrije dagen die ik heb, wil ik ook besteden aan een stukje verantwoordelijkheid die ik op mezelf genomen heb om met planten, Surinaamse groenten, te planten in Almere en Apkoude. Dus daar wil ik even een time-out, of laat me zeggen, daarin gaan investeren.
0: Oh, dus u bent ook een planter, dus van Surinaamse exotische producten, ja, groenten en zo.
1: Inderdaad, maar meer voor
0: eigen consumptie.
1: Ja, eigen consumptie, ja. Want wat je nu allemaal koopt, is allemaal, ik weet het niet, waar vandaan moet komen. Kijk, als we nu even taaienblad bijvoorbeeld moeten kijken, €12 een kilo. Dat is te veel van het goede. Maar goed, ik ben op mijn werkvloer, dus daar mijn passagiers. Ja. Oké, bye-bye.
0: Aboom, dan kunnen we niet goed praten, maar dan de volgende keer zullen we dieper op zaken ingaan, want voetbal is uw ding ook. Voetbal, WK, no. Hier een analyse voor u, jong.
1: Nee, maar ik wil ook gaan genieten van die WK-finale.
0: Oké.
1: En ik heb mijn voorganger net geluisterd. Hij is vergeten over Caverdië te praten. Want Caverdië zal op een of andere manier een verrassing gaan worden in de voetbalwereld.
0: Hmm.
1: Ik ben zelf ooit eens naar Caverdië geweest. Ik heb ze zien voetballen. Dus ik ben geen Caverdiaan. Ik ben een trotse Surinamer, een trotse Surinamer. En ik ga u eerlijk zeggen, we zijn zo creatief, wij Surinamers, maar van dat stukje creativiteit maken we geen gebruik van.
0: Hmm.
1: En ik zal u zeggen, als ik iets ben, dan ben ik een verbinding op alle radiostations.
0: Hmm.
1: En dat moeten onze programma's even meenemen. Je moet niet alleen maar radio zijn voor jezelf, maar voor iedereen. Dat wil ik meegeven.
0: Mooie boodschap. Goed zo. We houden contact. En als er iets is, dan bent u altijd vrij om te bellen om door te geven. Hoor. Misschien.
1: Oké, okay, goed.
0: Ja,
1: meneer Norbert van Gom, nog bedankt.
0: Tambo.
1: Voor de openheid. En we spreken elkaar nog in de toekomst.
0: Yes, succes.
1: Oké, okay, thank
0: you. Dag.
1: Dag.
0: Ramon Poupon. Van Jamoreke FM. Via Salto. Salto is bezig te verhuizen, luisteraars. De studio's worden overgebracht naar Oba. De grote Oba daar, Centraal Station T. Bagasé Dapé. Ziet er modern uit, heel goed. Maar ja, u hoort het ook. Ook de programmamakers van Salto moeten omgeschoold worden. De nieuwe apparatuur. En dat doe je niet in één dag, heren. Nou, ik heb het gezien met de medewerkers van Mart hier in de Media Hub. Want toen was het een kreekje. Dan was het maar dat was zo tenminste. Wat lift dit op in mijn hand toen, hè? Ik kon alleen eens kopiep even lukken. Ik nou, dit is niet een zie. Luisteraars, Mart heeft jong bloed nodig. De jongeren van vandaag zijn ook nodig, toekomstgericht. We hebben zoek aan toe. Technici, jongboy, ook toe, zonder om de oudere generatie tekort te doen. Want die zijn van belang, die zijn gedisciplineerd. Dat moeten we ook zeggen. Ik zie eentje hier lopen in de studio, Henk. Discipline. Dat trouwens, net ook mijn boja. Etienne, Lloyd, die andere ook. Zoon.
2: Ah. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Lieve luisteraars, we zijn terug. Ik ben er. En u ook. Kijk ervan uit. Misschien zit u ergens op een terras, op een balkon met een oortje. En u luistert naar Mart. En u maakt het een en ander mee. Dat kunt u ook doorgeven hoor. Mart op straat. Heeft u niets meegemaakt? Ziet u niets op straat wat u zegt van... dit is dan Mijas Restrevi. Want met dit weer... als ik goed om u heen kijk, moet u dingen zien, man, zei Bovalli. Of niet? Ja, kijk u goed om u heen. Daar gaat u gewoon op een bank zitten. Daar loopt u zei, wak op staan en zei, go naar ik kom. Nou, dan kunt u daar ook verslag van doen, hoor. Kan. Ik, moet even iets doen. Met als gevolg dat maar weer zoek wel lang op pokoe. Ja, maar weer zoek wel lang op pokoe eventjes dan kom baka. Ja, hij vraagt zich af, wat gaat hij dan doen dan? En dan gaan wagi, tak wagi broko, hij moet gaan met wagi. En nee, hij moet ook niet naar... toilet of zo. Nee. Maar hij moet wat doen. Rara, wat moet hij doen? En we zelf even ver luisteren. Maar de ding go in one richting no more. One richting. Oh, hij van het laat hij doen naar dat hij. Zeker af en aan pretty. Die zou hij. Dat wat toe voor go in een richting. Dat maar minuut. Minuut tak next. Zou je moeten doen. En dit ga ik klaren in 5-6 minuten werk. Ja, dat is een mooie opdracht. Dus even geduld, nog niet bellen. Mij kom. En dan kan Godoro. Tap. Renaissance heeft zijn aan Grand Tap of Milanga U. Trump, oorlog, is volgens mij is een rustpauze. Althans, de Nassab Olanga, al duur. Maar die Trump heeft ook gedreigd dat if, Iran nog een akkoord gaat hij weer aanvallen. En volgens mij waren de, Iraniërs boos op een bedreiging dat hij. Dat hij een haarpoer ook baga stekker in de samenwerking. Maar het is niet goed voor de... wereldorde, ja, vrede. Want ik heb u net verteld dat alles duurder wordt, alles. En sommige bedrijfsorganisaties maken misbruik van de gelegenheid en drijven de prijzen zodanig omhoog dat ook toen in computers voor maar. Maar gelukkig is er iemand hier gekomen de studio in en Nevadon dadelijk toen meneer Liefeld hier was. Dus dan ga ik er even met u laten. Ze gaat u alles vertellen waarmee zij bezig is. Ongeveer 5-6 minuten tijd. Vertellen over Surinameplein. Herhalen.

0: Dus de dam, daar is ze ook mee bezig. Gisteren was ze op een boot. Ook dat gaat ze vertellen. Dus genoeg reden om ons te informeren. En niemand anders is in de studio dan Riek. Ze maakt ook programma's op straat. Ja? Dat heeft hij gemerkt. Hè? Dat doet ze ook. En ze gaat het vaker doen, heeft ze beloofd. Dus we horen in de gaten. Mevrouw Riek Karig, wees welkom in de uitzending.
1: Dank u wel, Norma van Gom. Die meneer die overvalt me weer, hoor. Ik kom net binnen.
0: Je bent goed in improviseren. Dat heb ik gezien, ja. Jaren. Je bent goed om snel tot actie over te gaan.
1: Boah, ja, zo is het.
0: Ik laat je alleen met de luisteraars even, terwijl ik iets anders moet doen.
1: Oké.
0: Okay. 5 tot 6 minuten. Ja, ga je gang.
1: Er is heel veel om aan het goede middag. Lieve luisteraars, mensen die me aanspreken van... ja, ik hoor je niet meer. Ja, dat zal vast wel, maar ik ben echt...

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

goed, maar het begin is er. We starten, dus dat gaat. En waar we heel blij mee kunnen zijn, is dat ook in de schoolboeken het een en ander komt te staan. Waarin leerlingen, hoe klein dan ook, meer komen te weten. Niet alleen over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over het slavernij en alles wat daarmee samenhangt. Het is een stap in de goede richting. Het gaat niet al te vlug zoals wij dat willen, maar we moeten geduld hebben. En ik denk dat het eindresultaat loont. Of wij erbij zullen zijn, dat weet ik niet zeker. Maar de handen in elkaar slaan en samen dingen doen, verdient prioriteit. En dat is dan op de Dam. Daar moeten wij om 8:30 zijn. 30 juni 8:30. En om 9:00 gaat de vlag halfstok. Dat is 30 juni. Op 1 juli hetzelfde, ook om 9:00. 8:30 verzamelen we. 9:00 gaat de vlag. En om 4:30 zijn we weer terug, zodat we de vlag gezamenlijk kunnen hijsen. En daar hebben we nog een verrassing bij. Dat is dus het eerste jaar waar het in het orkest, het muziekorkest uit Amsterdam Zuidoost, een 30 minuten lang ten gehore zal zijn. Ik hoop dat u daarbij kunt zijn om getuige te zijn van de eerste momenten. De momenten waar dingen gebeuren. Dat u kunt zeggen van, ai, mi ben drape. Mi ben drape. En zo hebben we ook nog de Tori 29 juni op het Surinameplein vanaf 6:00 middags. 30 juni officieel de dag van besef. En dat is ook om 6:00. En wat ik ook nog weet, er zijn nog wel wat activiteiten. Ik heb begrepen bij Alacondre zaterdag 26 en 27 juni, als het het goed zeg. En mensen, lieve mensen, overal Oosterpark, Museumplein, er zijn zoveel activiteiten. Zelf moet ik ook nog zeggen dat er tijd vrijgemaakt is voor zaterdag 27 juni, waar de Stichting Eer en Herstel samenwerkt met Radio Mart om een speciaal een Kitty Kutty Festival, laten we het zo noemen, gaan maken. En laten we met z'n allen kijken op welke kant wij dat kunnen brengen, maar dat

0: hoeft wat te worden. Ik zou zeggen, lieve mensen, stem af. Blijf op de hoogte. Doe mee. En u zult echt merken, we maken stappen. Wie is vaak? Kleine stappen, maar ze werken. En iedereen, echt iedereen die bezig is om hoe dan ook vorm te geven aan deze belangrijke zaken die Suriname aangaat, wil ik alvast bedanken. Want de inzet is groot. We onderschatten wat mensen doen, hoeveel mensen geven, wat ze enorm inzetten voor deze dagen. Lieve mensen, Grand Tanje voor alles wat jullie doen. Het is niet weggegooid. Denk niet van, ach ja, moeten we weer. Of, ach, datzelfde verhaal horen we weer. Nee, we blijven het verhaal doorvertellen, hè, lieve mensen. Ja, toch? Dat zullen we blijven doen totdat het gehoord wordt en ingevuld wordt zoals wij dat zouden willen. Zodat wij onze kinderen en onze kleinkinderen weten welke positieve dingen mensen gedaan hebben om dit voor elkaar te krijgen. Want zo makkelijk gaat het niet. Het is niet de eerste keer dat er organisaties gevraagd worden, waar zijn jullie mee bezig? Ja, moet dat nou weer? Of het is toch nu genoeg? En ook onze eigen mensen, hoor, die daar niet altijd achter staan. Maar ik kan u vertellen, geloof me, het is nodig. We moeten blijven strijden. En er zijn heel veel positieve dingen die gebeuren. Laten we ze blijven benoemen. Want dat is dus niet zomaar. En houd moed. Hou vast en zet door. Dat is mijn boodschap voor vandaag. Norman heeft netjes gegeten. Oh. En,
1: gegeten? Wie?
0: Nee, nee hoor, nee, nee, nee, hoor. Nee, nee, nee.
1: Nou, iemand heeft me gevraagd om je te vragen waar een lekkere dille wordt verkocht.
0: Ik heb begrepen dat het ergens in Zuidoost, maar ik weet niet precies waar. Maar het is alleen op een bepaalde dag. Als je gaat, is het er niet.
1: Oké.
0: Okay. En ik weet dat jij daar niet gaat.
1: Nee, nee, nee.
0: Je hebt geen tijd, hoor.
1: Ik weet niet eens waar het is. Maar luister.
0: Ja, vertel.
1: Dit wat ik net heb gedemonstreerd is om de luisteraars te laten zien welke talenten er rondlopen binnen de organisatie. Je komt van de straat met iets anders in je hoofd en je zit voor een microfoon een verhaal te vertellen. Niet iedereen kan dit doen, luisteraars. Niet iedereen, en kan ik ook niet met iedereen doen. Ik weet precies bij wie ik het kan doen en zeg van, ik vertrouw jou de microfoons. Van Maarten, je hebt genoeg inhoud, genoeg informatie. En ja, je zit gewoon te vertellen trouwens. Arik, je zit ook al jaren in het vak. En je werkt ook met kinderen, dus je moet vaak verhalen vertellen aan kinderen. Dus dit is een makkie voor je. Makkie.
0: Oh ja, dat denkt men hoor. Ik weet het niet. Ik heb er geen woorden voor, maar ja, goed. Sommige dingen ben je dankbaar voor.
1: Ja.
0: Hè? Zo moet je het zien. En je in staat stellen, in dienstbaar opstellen, dat is geen gave. Dat is iets wat van binnenuit komt. En dat je dienstbaar mag zijn voor de Surinamers en de Surinaamse gemeenschap. Dat vind ik wel, ja, dat is een pre. Dat is mijn voorkeur.
1: Ja, ik zie het. Ik
0: en
1: zie
0: en vooral, vooral de radio.
1: Ja, ja, ja, ja, laatst vertelde je, in een vergadering zaten we. En toen vertelde je dat je omringd was door 17 mannen. Of hoeveel waren
0: dat? Ja, we waren met z'n 18, ja. Maar dat was de tijd van Kankan 3.
1: Ja.
0: Kankan 3.
1: Joam, iedereen.
0: Ja, veel mannen. Maar het is, zijn mijn broers. Mm. En er zijn nog een aantal van. En die volgen mij gewoon. Hè? En ze zijn ook een beetje blij dat ik nog bezig ben.
1: Ja.
0: Want het is toch wel een aantal jaren. Hè?
1: Ja, heel goed hoor. Dus heel
0: een aantal
1: goed.
0: Jaren.
1: Heel mooi. Maar ik heb je gevolgd op afstand. Ik heb niet alles gehoord hoor. Maar vertel me nog eens een keer. En de luisteraars van Maart. Dam. Wat gaat er daar gebeuren?
0: Daar zijn afgevaardigde mensen die namens een bevolkingsgroep staan, waar de vlag gehezen wordt. En met name 30 juni en 1 juli halfstok. En 's middags, en dat geldt voor 1 juli, is heel erg belangrijk. Want daar gaat ook de halfstok.

0: Tok. Die gaat weg en daar wordt de vlag gewoon gehezen. Dus helemaal. En dat is een bijzonder moment. Ik vraag ook de luisteraars om te kijken of jullie kunnen om aanwezig te zijn. In juli om 3:30 verzamelen we.
1: 'S middags.
0: Ja, want om 4:00 gebeurt het exact. Er zijn mensen van de gemeente Amsterdam die daarvoor worden ingezet. Die komen en precies om 4:00 gaat het gewoon omhoog. Als je 2 of 3 minuten of 5 minuten daarna komt, is het voorbij.
1: Zo.
0: Ja, heel strak. En dat gebeurt ook 's morgens.
1: 'S morgens ook?
0: Ja, 's morgens om 8:30 verzamelen we en om 9:00 gaat de vlag half stok.
1: En hoe vaak hebben jullie dat al gedaan?
0: Kijk, het is 3 jaar afgewezen, Norman. Het was altijd aangevraagd door het comité. En het is 3 jaar afgewezen, maar vorig jaar hebben ze toegezegd dat het mocht. Er zijn op de achtergrond heel veel dingen, papierwerk, wat moet gebeuren. En dat wordt ook gedaan door het comité. En met name mensen die zich speciaal daarvoor inzetten. Er komt heel veel bij kijken, veiligheid, je moet namen doorgeven. Alles wordt echt tot in de puntjes uitgezet. Wij moeten zorgen dat we aanwezig zijn. Het plein wordt schoongemaakt. Want daarvoor zijn er activiteiten.
1: Mm-hmm.
0: En als er activiteiten zijn, dan wordt het een beetje moeilijk. Als dan de volgende dag of misschien een paar uur daarna wij er moeten staan. Mm-hmm. Dan staan we er. Maar dan komt die man te aanrijden met die vlaggen. En dan moet het hele plein schoon zijn. Daar zorgt de gemeente voor.
1: Ja, heel mooi. Daar
0: hebben we niets mee te maken.
1: Ja. Dus bij deze doe je een oproep om aanwezig te zijn. Ja. Bij onze luisteraars en iedereen die dit hoort.
0: Absoluut.
1: Praat aan Jong Soegomorofana. Ja. Want als er 5 mensen staan, zeggen ze ook van... Nou, het heeft geen nut. Ja. Volgend jaar doen we het niet meer, hoor. Ja, ja. Dus ze moeten zien van, kijk...
0: Ze moeten zien dat er mensen komen om dit te ondersteunen. Ja. Want dit is iets dat altijd gaat blijven.
1: Mm-hmm.
0: En de wethouder komt. Er worden waarschijnlijk scholen ingezet... waar kinderen ook betrokken worden bij het hijsen van de vlag. En wat voor het eerst gaat plaatsvinden... daar zijn we zo blij mee dat het een muziekorkest gaat zijn.
1: Zo.
0: Dat is ongelooflijk. Ik moet het nog zien, echt, voor me. Maar de voorbereidingen zijn in zoverre dat we zeker zijn dat ze komen.
1: Oké.
0: Ja, ja.
1: Mooi.
0: Mensen, u moet het echt zien. En laten we met z'n allen kijken. Want alle kleine beetjes helpen. Alles wat men doet, heeft een best wel een gevolg. Want de gemeente en al die ambtenaren, die kijken van, is er behoefte hieraan? En zijn het mensen die het ondersteunen? Waar zijn die bakamangs van die Surinaamse gemeenschap? Pelemande.
1: De Luku.
0: Isabi de Michael Luku.
1: Oh, dat is Ribete. Oh, dan liep de Meknesi.
0: Ja.
1: Trajari de
0: Trajari, ja. Of we zeggen van, nee, er is toch geen belangstelling. Ja, dus dan hoeft dat ding niet meer.
1: Ja.
0: Maar we hebben het nu wel al voor elkaar dat het gebeurt.
1: Oké. Wat ga je doen namens 30 juni? Nee, Stichting Eer en Herstel.
0: Ja.
1: Eer en Herstel 30. Aanstaande zaterdag. Ja.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Wat ga je doen?
0: Nou, wat ik ga proberen te doen... Kijk, mensen hebben het vaak over jongeren. En ik wil... er zijn al veel organisaties die het hebben over de nazaten en het slavernijverleden. Ik heb gekeken van, wat kan ik daaruit lichten om een bijdrage te leveren aan het geheel. En waar ik het over ga hebben zaterdag is over een stukje educatie. Educatie voor onze kinderen en kleinkinderen, jongeren met name. Want het lijkt wel een ondergeschoven kindje. Men roept vaak, ja, jongeren dit. En we moeten meer met jongeren doen. Maar als je uiteindelijk kijkt, zie je dat er weinig gebeurt. Er zijn wel organisaties die echt goed bezig zijn. Daarover heb ik het niet. Ik heb het over de uitvallers. Uitval, schooluitval.
1: Ja.
0: Daar wil ik het. Ik wil het eruit lichten. En ik probeer het op de kaart te zetten. Omdat er veel te veel jongeren thuis zijn.

0: zitten op het moment. Daar wil ik op ingaan. En als er mensen zijn die hierover wat willen zeggen, altijd welkom. Want ik weet natuurlijk niet alles. Ik ga proberen om te praten met jongeren. Ik kijk naar ouderen. Iedereen die met jongeren bezig is, Kakayesi, we moeten het samen doen, want onze jongeren, die kunnen het heus wel. Alleen, er spelen heel vaak dingen waar je niet de vinger op kunt wijzen. Laten we zeggen, minderwaardigheidsgevoelens komen aan te pas. Er niet bij willen horen, kunnen horen. Ik heb een meisje vaak afgelopen week meegemaakt die huilend thuis kwam. En na heel veel ondervragen, ja, is er wat? Nee. Is er iets gebeurd? Nee. Na lang praten kwam het eruit, huilend, dat ze op school een jongen wat tegen haar gezegd heeft. Nou, wat heeft die jongen dan gezegd? Ja, die jongen heeft gezegd, ik wenste dat je dood was.
1: Zo.
0: Nou, dat is natuurlijk niet mis. Dan moet je daarmee aan de gang. En dan kom je terug van, hoe is het gegaan? En wat is gebeurd? Ja, ik moest daarna opstaan, waar ik zat. En ik moest naar een andere plek en ik vond het niet eerlijk. Ik vond het helemaal niet eerlijk. Ik had niets gedaan. Hij heeft tegen mij gezegd, ik heb alleen... Ik zeg, wat heb je tegen hem gezegd? Ik heb tegen hem gezegd, hou je mond. En dat heeft de meester en de juf, weet ik veel, gehoord. En zij moest opstaan. En dat meisje was verdrietig. Het is wel een klein ding, maar de gevolgen kunnen groot zijn voor dat kind dat zo geweldig in de klas zit, lekker bezig is. Dus dat soort dingen wil ik dus gaan doorlichten. Met mensen bespreken en kijken waar we de oplossingen kunnen zoeken. Ik noem maar één voorbeeld, hè. Want er zijn er dus een heleboel. Ik ben vanmorgen naar een school geweest waar een kind geweigerd wordt. Ze willen dat kind dus niet meer op school.
1: Oh,
0: ja.
1: Waarom?
0: Ja, ze kunnen dat niet meer ondersteunen. Als ik heel eerlijk moet zijn, er is een 16 keer absentie. Dus hij is niet verschenen. Hij gaat uit de klas. Heeft

0: voeren.
1: Ja, ja, ja. En dan voeren. Gaat de scholen.
0: En dat is geen goed voorbeeld voor die anderen ook.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee. Dus dan kijkt men bijna niet meer naar de positieve dingen die die jongen doet. Ik heb net een bericht gekregen van een... ik heb het goed gedaan, hoor.
0: Mm.
1: Dus, maar het is nu... Hallo... Net te laat.
0: Mm.
1: We hebben nog 1 week school.
0: Mm.
1: En er moet een andere school gezocht worden voor die jongen. En de school verplaatst hem op een school waar de ouders niet happy mee zijn. Ik zal u zeggen, daar wil je kind niet hebben.
0: Mm.
1: En dat soort zaken vind ik van, laten we het vaker erover hebben. Niet alleen over feesten, want dat kunnen we goed.
0: Ja.
1: Daar zijn we master in.
0: Oké. Ik zie dat er een beller al een tijdje hangt. Die heeft geduld. Laatste vraag. Hoe laat begin je aanstaande zaterdag met een speciaal kinderprogramma bij Mart hier?
1: Het zal iets tegen 10:00 worden en we stoppen iets voor 12:00.
0: Oké. Okay.
1: Want na 12:00 ben ik in een andere presentatie.
0: Mooi. Speciaal ingelast.
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Kittikotti special.
0: Mooi.
1: U bent samenwerking met Stichting INR Herstel en Radio Mart.
0: Prima. U bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Hallo, meneer en mevrouw. Is het gelukt? Niet gelukt om te wachten. Nou, dan zijn de lijnen weer vrij. 020-471-4291. Ik mag niet uitschelden. Wie dan wacht je staat hier bij
1: ons. Je bent durven.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi. Ik heb lang gewacht. Diegene heeft een tijdje gewacht, maar ja. De telefoon bleef gaan. En ik denk van, nou, dit is noodzakelijk. Dus mijn wacht die. Mijn tik hij op. En ja. Ik wou Riek niet onderbreken. U bent erin. Welkom. Goeiedag.
2: Goedemiddag met Lilian.
0: Welkom Lilian. Dit is een bekende Lilian.
2: Oh, de bekende, ja. Nou, Riek was vanaf begin uitgevallen.
0: Oh.
2: Totdat ze zei van de geschiedenis komt in de boeken van de schoolkinderen.
0: Zo.
2: Mm-hmm.
0: Uitgevallen.
2: Ja, ik belde al de hele tijd.
0: Ik zag het, ja, dat er flink werd gebeld.
2: En Salto heeft het overgenomen, toch?
0: Nu ook?
2: Nee, toen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Vervelend, dat moeten we gaan herhalen. Want ja, Salto is bezig. Salto is bezig te verhuizen, dus dan ga ik Riek weer vragen om te herhalen. Wat heeft dat weer allemaal?
2: Ja, het begin tot ze zei van dat de geschiedenis in de boeken komt.
0: Oh, oké, kijk, sowieso... Okay.
2: Nou, misschien gaan andere mensen bellen, je hoort het wel.
0: Ja, dankjewel hoor. Maar sowieso hebben we het hier opgenomen, dus ik kan het herhalen. Sowieso is het vastgelegd. Oké, dankjewel hoor, Lilian. 020-471-4291. We zijn ervoor gewaarschuwd, hè. Salto is aan het verhuizen naar de OBA. Een mooie studio krijgen ze daar allemaal. Wat techniek, ja, dat heb je niet altijd in de hand. Het valt weg, af en toe uitvalboom. Ik hoor het ook. Maar dan denk ik van, ligt het aan mijn telefoon? Maar het kan zijn dat er wordt gewerkt en uitgeprobeerd. Maar bon, wanneer het is niet verloren gegaan, want we hebben op de band. Sowieso. Ik weet niet of ik bemoei hoor, maar wat deed je gisteren op mijn boot?
1: Kijk, waar heb je?
0: Ah, joh.
1: Nee.
0: Ja, je was op een boot, je was op een cruise. Nee, vrouwtje. Adja.
1: Nou, ik was op het... ik had een goede vriendin. Die vond het nodig dat ik ontspanning nodig had.
0: Ja.
1: En die heeft gewoon buiten mij op die kaart gekocht en mij geappt van... Hallo, Riek. Op zondag, zo'n datum, moet je achter het Centraal Station zijn. Want ik heb een kaart voor jou gekocht. Wow. Ik had echt zoiets van, oh. Dat zou niet echt gaan, maar ik kon het helemaal niet afzeggen. Dus ik had echt zoiets van, oké. Ik ben er geweest en ik moet zeggen van, wat was dat een feest, Norman?
0: Hmm.
1: Mikado, echt, was bijzonder.
0: Ja.
1: Was bijzonder.
0: Wie heeft georganiseerd? Namens wie?
1: Surinaams Verbond.
0: Oh, ja.
1: Die had het speciaal ook aangegeven dat er wat ouderen waren die ook graag op die boot wilden.
0: Ja,
1: dat vond ik ook wel wat. En die zijn massaal gekomen, hè?
0: Hmm.
1: Ja. En dan had je een band, Koprotoe.
0: Ja.
1: Ja, ik heb een stukje gestuurd. En nou, mensen, dat was gewoon echt een heel groot festijn op de boot.
0: Hmm.
1: Het was, ik heb mensen ontmoet.

0: waarvan ik zodanig geschrokken ben, die ik echt langer dan 50 jaar niet gezien heb.
1: Wat?
0: Echt waar.
1: Zo.
0: En
1: Surinaamse Bond, het is een organisatie die ook al heel lang bestaat.
0: Al heel lang, ja. Ja. En wat ik gezien heb aan wat er daar georganiseerd is, daar op het dek eten, er was van alles. Dus beneden had je en dan kon je boven eten. Ik weet niet waarmee ik allemaal mee naar huis gegaan ben, jongen. Heer Heri, en zuur, en bojo, en koeken. Nou, echt ongelooflijk.
1: Geslaagd.
0: Ja. Ja.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: Het, is een, het was de moeite waard om eventjes een paar uur, want ik had maar, ik had mijn werk meegenomen. Ik dacht, als ik even een tussentijd heb, dan ga ik eraan werken.
1: Daar op de boot.
0: Ja.
1: Nou, Marie, man. Dan ga ik op rood toe.
0: Ik had angstvallig, maar eventjes, dan even een momentje. En dan denk ik, dan ga ik dat doen. Nou, dat is echt niet gelukt. Het is echt niet gelukt. Ik heb het gewoon weer in mijn tas moeten zetten.
1: Okay.
0: En het was feesten geblazen. Maar dat is ook goed om het te doen. Ook omdat er de laatste tijd de spanning en de druk die dit systeem met zich meebrengt.
1: Ja.
0: Mensen zodanig in de war. Of ze vallen, of ze allerlei gezondheidsproblemen spelen een rol.
1: Ja, klopt.
0: Weet je?
1: Nee, zo is het ook. Je zegt iets hier. Ik heb een vriend die opgegroeid is in Mongo. Hij is toevallig hier gekomen. Isabolam in de Sheng. Drukken, een drukking van Libi.
0: Ja.
1: Drukte, veel bezig zijn met allerlei zaken. Maar ik denk dat ding.
0: Het lijkt alsof die tijd zo snel gaat.
1: Ja, hij is druk.
0: Maar mensen, ik zou zeggen,
1: niet druk, hè, indruk.
0: Ja, maar laten we proberen eraan te ontkomen en las rustmomenten in.
1: Ja.
0: Misschien moeten we meer gaan mediteren, een beetje meer wandelen, meer ontspanningsdingen doen, want de stress die dit land met zich meebrengt.
1: Zeker. Toen ik hier naartoe liep, kwam ik een mevrouw Lillian B. tegen. Gedrest en al, ziet er heel goed uit hier. Bij venster Geep en Gein. Bij het buurtcentrum. Nou, die mevrouw zit vol emotie. Ze is boos op de gemeente. Vuil op haar dienst. Rochdale. Alle bedrijven, ze heeft problemen met ze. Ja. Ze heeft gezegd, daarom help ik niet meer. Vroeger hielp ik wel met het een en ander, maar nu wil ik niet meer. Ik ben moe geworden van ze.
0: Ja.
1: De instanties die laten ook te wensen over. Ze functioneren niet naar behoeven.
0: De gemeente heeft op verschillende manieren subsidies stopgedaan. Weet je wel, de subsidies stopgezet, waarin organisaties bezig waren met hun doelgroep om mensen te helpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je dat stopzet, dan creëer je een ander probleem op een ander gebied.
1: Mm-hmm.
0: Snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dus als je geen geld hebt om dingen te ontwikkelen en de vrijwilligers die je normaal hebt, je niet eens wat kan aanbieden, een drankje kan aanbieden,
1: ja,
0: ja, dan houdt het
1: dan
0: op.
1: Houdt het op, ja, ja.
0: En dat hebben we toch gezien op Ganzenhoef.
1: Ja, ja.
0: Hebben het hele grote jongerencentrum. Ganzenhoef, die draaide echt.
1: Mm.
0: Ouders stuurden hun kinderen onder garage Ganzenhoef. En die jongeren, ze hoefden er niet bang voor te zijn, want er waren mensen die daar naar omkeken. Alles was weg. Wegbezuinigd. En wat zoeken ze nu? Ze zoeken allerlei manieren om met jongeren bezig te zijn. Om ze sowieso naar binnen te halen.
1: Mm.
0: Maar dat is moeilijk.
1: Zo.
0: Dat valt niet mee.
1: Oké. Okay. Goed. Bedankt voor je ondersteuning. Je moet weggaan met snel spoed. Want ik zie dat je hier op het terrein bent geparkeerd. Die rijkort in Tapajari. Goed. Toch wou ik je vragen, jongen. Misschien heb je het gelezen van een jonge dame die beide ouders heeft vermoord.
0: Ja.
1: 13 jaar of 14, no? Minus abo mijn jaren, Abi. Maar wat is er aan de hand? Wat denk je dat er daar is gebeurd?
0: Je kan er van alles.
1: Televisies geven ze de schuld van ze kijken te veel naar geweld op de tv.
0: Ja, kijk,
1: tekenfilmpjes en achtige.
0: Kijk, wanneer die dingen ontstaan, gaan mensen massaal erachter. Kinderen krijgen die. Tegenwoordig kan je op straat lopen, niemand hoeft je wat te zeggen. Zelfs kinderen, babytjes met mobiele telefoons in de hand.
1: Hmm.
0: Ja, ze kijken alleen maar naar een spel. Maar de jongeren die kijken

0: kijken naar films, mm-hmm, waar jij en ik niet naar kijken.
1: Ja. En daarom worden in sommige landen al besloten om internet, mobiele telefoons, ja, aan banden te leggen.
0: Dat klopt.
1: Voor een bepaalde leeftijd. Oké.
0: Okay, de verslaving neemt over.
1: Mm-hmm.
0: Ouders, ik weet het, die staan met de handen in het haar. Want die kinderen zijn tot in de ochtend nog bezig,
1: ja,
0: op hun mobiele telefoon.
1: True.
0: Ik ga jullie verlaten, ik moet werken.
1: Ai, abon. We werken prettig en we houden contact.
0: Ja.
1: U bent in de uitzending, wie bent u? Welkom.
2: Meneer Norman.
1: Meneer Jan.
2: Wat ik gelezen heb over een meisje van 15.
1: 15 is ze?
2: Ja.
1: Oh, oké. Okay.
2: En ik begrijp, ik weet niet of het waar is, dat die ouders haar behandelden als een beest. Het is niet dat telefoon en WhatsApp en wat er dan. Maar blijkt dat de behandeling van de ouders naar dit meisje niet goed was.
1: Mm.
2: En dat is uit de hand gelopen.
1: Oh, ze kon het niet meer hebben, dat kind.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, 15 jaar, dan kijk, een kind van 7 of 8 kan het nog slikken of zich verschuilen onder een bed.
1: Ja.
2: Maar een meisje van 15, die al jaren, als het waar is hoor, ik ga vanuit wat ik gezien en gelezen heb, dus ga ik vanuit dat dit een ander staartje heeft.
1: Ja, een meisje van 15 of een jongen van 15 die gaan plannen.
2: Ja, ja, ja.
1: Die maken
2: ja,
1: een planning.
2: Ja, ja, ja. Je wil onder die tirannie.
1: Ja.
2: Daar wil je onderuit. Maar het is triest als dit
1: sorry,
2: moet
1: sorry,
2: gebeuren.
1: Sorry, ja.
2: Niemand wenst dat een kind haar ouders om zeep helpt. Of omgekeerd, ouders, een kind,
1: mm-hmm,
2: dat aandoet. Dus laten we niet oordelen.
1: Nee. Nee, nee, nee, maar we maken het alleen maar bespreekbaar, omdat het...
2: Ja, laten we hopen dat ze, wat er ook is gebeurd, dat ze goede begeleiding krijgt.
1: Ja.
2: Want een jong meisje van 15 heeft nog een heel normaal leven te gaan.
1: Dat wordt lastig hoor, Jan. 15
2: ja,
1: jaar.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, als je naar de wereld kijkt en wat er voorbeelden we hebben. En kinderen van nu. Vroeger kon je, als toen er geen televisie was of alleen kranten en radio, dan zag je de berichten niet. Maar de intrede van televisie van de jaren, zeg maar, 50... heeft de wereld positief als negatief beïnvloed.
1: Ja.
2: Dus dat is wat ik kan, wat mijn mening is. En we moeten gelukkig zijn. Ja, ik heb geluk met de kinderen die ik heb.
1: Mm-hmm.
2: Gisteren was één, twee. Eentje kon niet, maakte een boekenbon over. Gelijk twee boeken besteld. En eentje bestelde Chinees. En eentje kwam met een bos bloem. Dan voel je toch gelukkig.
1: Ja, absoluut.
2: Dat je een goede band met je kinderen hebt.
1: Zo is dat.
2: En het leukste is Norman. Hey Norman, Nina, die ken je.
1: Mm-hmm.
2: Die tekent morgen een contract voor een huis die ze kreeg heeft.
1: Kijk, dat zijn mooie ontwikkelingen, ja.
2: Ja, dat zijn mooie ontwikkelingen. Ja,
1: heel goed.
2: Goede baan.
1: Ja.
2: En nu een huis. De afgelopen jaar hebben 3 kinderen van mij een huis gekregen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik mag niet ongerust zijn.
1: Nee, nee, nee, nee. Goeie zaak. Abu Jan.
2: Goeie zaak, oké. Okay,
1: ja, dankjewel hoor. Ai, dag.
2: Hoi.
1: Ja, luisteraars, dit wil ik ook kwijt. Laatst was ik in Amsterdam-Oost. Ja, bushalte. 3 jong witboy Konami, ik zag ze mensen dingen vragen op straat, hè, maar dan in Doronamino.

0: Mi knapa mi alta, le wak ti bus. Dat een boy kon aan mij, waf den kon. Maar dag meneer, is ik daar. Maar dag meneer, wilt u iets voor ons kopen? Met dat wat. Maar dat daar aan de overkant is een coffeeshop, maar we mogen er niet in. Wilt u het voor me halen? Aboy ne Fredde, met dat wat? Maar mij is, ik wou bijna Surinaams met het spreken, hè, maar kom hoor, misrevi. Met dat wat moet ik doen? Want als u voor ons, ik ben nog niet zo oud, volgend jaar pas mag ik naar binnen. Ze vragen om paspoort. Dus dan mag ik bij een marijuana.
1: Dat jonk hoor.
0: Ja. Maar hij zoekt gewoon ouderen. Hij heeft het geprobeerd, ze hebben het geprobeerd bij verschillende mensen. Ralf Meeweger. Dan is door een naar Blakao.
1: En dan moet ik ook zeggen, Blakao tegen hem.
0: Zo. Ik denk, nou, misschien is hij toegankelijk. We hebben niet tegen dat ik ga het niet doen. En sterker nog, je moet het nooit meer vragen.
1: Dan moet je het
0: zo. Ik denk, ik ga het niet doen.
1: Nee.
0: Maar men begreep dus, een verslaving, hè. Of naar begin, kan in naar beginperiode. Mama, Shimi. Big boy, ik kan met dat jaar 16, jongen, dan een lepet voor bij ons aan. Mama, ik kan niet. Dat heb ik niet aangemaakt. Jongen, dat is erg.
1: Nee, dat werk je niet aan mee, toch?
0: Nee, toch, maar aan de andere kant dacht ik ook van, hé, boem in het doen, hè. Want hij vraagt het ook een beetje op een nederige manier, hè. Maar visie bij Sarsari. Ik bereken dat boem in het doen, want kan dit in de buurt, skoutu, en luku, if smade, sang, en gobaien gine, toch.
1: En feliciteer de man.
0: Juist. Later, ik was dan denk, als ik dat boem in het doen, ik ook in beeld.
1: Nee.
0: En dan boem ik een foto, vind dat luku, ja, kijk.
1: Nee.
0: Die meneer die daar op de radio.
1: Nee.
0: Kijk hem. Kijk wat hij doet.
1: Je zou het nooit voor je eigen kinderen
0: doen. Nee,
1: je kleinkinderen ook niet.
0: Zo niet. Boos in Miko bij marijuana.
1: Nee.
0: Ik vond het erg, maar het hield me bezig van welke kant gaan we op in deze maatschappij, joh.
1: Vader, maar ik weet dat het ook. Het is een vrije democratie. Alles moet mogen.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien.
0: Maar je ziet wel lip oppakken naar mijn bus. Daar ben ik ook samen bij. Sanjia Abrasi.
1: Daar
0: heb steekoever nog erbij.
1: Nee, maar ik kan naar ook.
0: Je moet gewoon naar laatste bellen. Je maakt wat mee in Amsterdam, hoor.
1: No.
0: Je maakt wat mee. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag, meneer Norman.
0: Goedemiddag.
2: Een meisje die is als een meisje geboren, maar ze, zo als jonge transgender.
0: Oh.
2: En ze werd mishandeld.
0: Oh.
2: Moest op die hond passen, die mensen gingen op vakantie. Het kind werd mishandeld ook, hè.
0: Oh jee.
2: Maar ze zat ook niet goed in de vel.
0: Mm-mm.
2: En dat speelt ook een rol, misschien. Ja.
0: Oké,
2: okay. Dus
0: dan kregen we meer informatie. Dank je wel, Rosella. Dank je wel.
2: Ja, doei.
0: Dag. Ja, want ik was dood, denk ik, aan. Kijk, bij mijn hoofd gaat ergens en hier en daar en overal. Ik bereken, je kan natuurlijk gewoon film, Exorcist, dit soort film dat ze hebben draaien voor zien. Of, dit heb ik niet gehoord. Niet dat ik kan daar ook zo nog boeien. En ook zo, die bieden wat kan dat beter niet.
1: Negatieve invloeden erop.
0: Zo, ze zijn ook hier aan mannen aan patent. Je kan ze nu afmaken. Nu, ik heb je gezegd, doe het nu. Die dibri.
1: Nou, toen in Groningen, je takkie.
0: Hier in Groningen gebeurde.
1: Ik had het vrijdag mee bij behandelen.
0: Die behandelen,
1: nog. Behandelen, maar nogmaals, mannen reageren.
0: Hallo, jeer, achtergrondinformatie.
1: A dame voor 13 of 15?
0: 15.
1: A dame of tijgie, smatak, ze wilde geen mens zijn. A ben die jongen met die. Ze wilde een dier zijn. Ik heb het allemaal uitgezocht.
0: Oh.
1: Ze wilde een dier zijn. En die als zoet en mannen een paar in de sribi.
0: In de sribi, ja.
1: Als dat niet genoeg is, dat als je hem neef zoet, dat hoeft dan ook toe.
0: Zo.
1: Dat voor de beelden van een mannen een paar in broedo, dat was koro. Hij praat den beelden.
0: Ook nog?
1: Ja, dan ben je toch hier niet goed.
0: Man. Nee, dat was aan de boem.
1: Dat was aan de boem, man.
0: Dit is niet kombo, man.
1: Nee.
0: Dit is niet kombo, man.
1: Nee.
0: Luisteraars, u hebt hem al gehoord. Hij gaat nu zo direct van me overnemen. En dan begin ik maar. Nu zo is er nog.
1: Met Baru Odi. Maar ze gaan daarvoor het Baru Odi.
0: Oké, mooi zo. Wat heb je nog meer, Sande Moro? Ja, want to highlight, ja. Want to highlight, Juno.
1: Want to highlight, nu ben ik hier. Wat schietpartij van de plaats, die krijgen naar een K-buurt, Kouwe Noord. En volgens mij naar de kapperszak, naar Kouwe Noord.
3: Mm-hmm.
1: En misschien een soort vraag uitdrapen aan naar een kapperszak. En volgens mij is het een Ghanese vlag.
3: Mm-hmm.
1: Weet je, geel-groen met een ster erop, een blauwe ster. Volgens mij. Maar het zijn geen Surinaamse mensen. Maar ja,
3: maar toch.
1: Toemang, kies. Ja, maar zoet toemang. Maar die mensen zijn nu de man die atozo, de man die stabiel. No, no.
3: Ja.
1: En naar aanleiding voor Aschietpartij, dat is nog niet bekend. Waarom zijn naar aanleiding voor Awaharwa gewoon voor zoet toetramang? Dat moet je afvragen van dat is cultuur ook.
3: Mm-hmm.
1: Maar ja. Het is wel opvallend.
0: Ja, dan meer in een jongens of Uno Jazzrevita gewoon een tractor rijdt op ons maar naar een strand.
1: Ja,
0: een tractor.
1: Een tractor rijdt een paar maar, ja.
0: Ja, vreselijk, joh.
1: Maar een overleving.
0: Aan een overleving. Wat tractor.
1: Een tractor, ja.
0: Je moet van goede huizen komen voor overleving. Maar goed, dit zijn de vervelende berichten, luisteraars.
1: Ja,
0: ik heb geen goed nieuws meer. We hebben Tranjuang. Maar goed, hoe dwing? Ik heb het met u gedaan en u met mij. We vonden het leuk om met elkaar weer van gedachten te wisselen. Graag tot de volgende keer. Dit is Mart. En... de heer Raymond neemt van mij over en hij gaat u bezighouden met allerlei tori.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Mooi zo.
1: We potten we scoren tapa anu of een firecarrier.
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Potori. We wachten op het nieuws. We gaan nieuws. We wachten. Ja,
1: nieuws.
0: Mis doe je we wachten aan jullie. Want meestal is kot ook weer.
1: Ja, salto.
0: Ja.
1: Want dat verbindingen vallen weg, zo Lucie.
0: Nou, dat meer, ja.
1: Ik heb het, me belde HR, me belde. Henk was ook hier.
0: Ja, we gaan weg. We groeten.
1: Hey,
0: Odi.
1: Oké. Okay. Tot daar, tot Joost nog maar gaan.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen...

0: beheert Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorg en Hoop en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Iere tek opalanyi gwaser nang ano no tete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimaf er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somu soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Hippie, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo. Hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voet aan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, we ringe bayeng, me if you want ni, je me gwa mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie, juwelier Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie, juwelier Wiering.
3: Is your cup?

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

0: Lobbywang, Archiwang, na Oso, van Pres Dissi, a Pres Dispemis Don de Ja, Radio Mart, na Zuid-O, na Bimre, met Baruno, wa Sweety, maar ook toe na Schrifting, wa Lespechi, Odi. Mening, na Masra Raymond Dalvoer, en mi Abba a Okasi, Fudenanga Uno, vanaf nu committee Aijuru en de Baga Aijuru is de programma die de Kari heren van stand. De Masra Gordon Kruder en Fito Bono otak Prinsparitori voor voetbal. Aweka Kompasa en vindt Presi Nono in den drie kondre. Den Tuyuru die daar Baka, Ube Archie Amrabasi voor Radio Mart, Masra Norman van Gom. En mi hoop dat u bij Archie naar voor plezieri. Tiden na munde, heeft me lukt op een systeem dat me zit aan 20 juni. SD bij de Amoro Lange Day, je begreep. En SD officieel, volgens de man zei McBurry, dat de man vindt dat hij SD sommer op Beijing. Na sommerego kan je want tumung en bagaratje is herfst. Dus een feyakare in is een tongo, maar een bagaratje is herfst. Baga herfstje is winter, je begrijpt. Zonder zijn er go. En nou ja, zo je Archie Justation Radio Mart. En u kon vadong in een programma die de Kari Mart gevarieerd. En mijn prestera programma die zie en minena Masra Dalvoer, Raymond, lek van Betakikba, Radio Mart, Dena Bemre, Woutrigumstraat nummer 18, Radio Mart, ik kan vrij, ik kan Archie Radio Mart, tapu, wang notisebi, kaba marchi, negi, noti. En heel groot tapa long toe, je begrijpt. Heel groot tapa long toe, ik kan vangen Radio Mart, tegona, de wandi apverstaf computer. Dan zo tap den telefoon, heeft tapé. Je dongogwa www.kebamarchi.radiomart.kebamarchi.nl. En drapen vrij. En atropiek de, wie spiek de, na heel groot tapa loon toe. Ik kan Archie en ik kan vangen Radio Mart. Na station voor jou, dan een familiezender, je begrijpt. En een station die ab morelijk voor 10 tangen wan jari. En tap je deem tjaren Radio Mart. Dat met takala juro. A concrete. Een nummer van concrete voor Radio Marna Noti to Noti voor CB1 voor 291. Het is een tron. Noti to Noti voor CB1 voor 291. Ja, dus dit is zo. Dat wat kan ook schrijven. Ik kan ook een nieuws doen. Dadelijk met beginnen aan nieuws in zijn tongo. Bagadati. Dat we het takip chitorang ausrevi, je begrijp. En dat we lukken of waar we kong. Men zit ook wat jengen, wat lobby wat karko naar studio. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending.
1: Hallo?
0: U bent live in de uitzending, goedenavond.
1: Ja, goedemiddag. Hallo, met Anne.
0: Dag mevrouw Anne.
1: Ja, alles goed met u?
0: Nou mevrouw Anne, ik mag niet klagen. Naar omstandigheden gaat het goed. Hoe gaat het met u?
1: Nou, ja, gaat ook wel goed hoor.
0: Kijk,
1: ja.
0: Mooi om te horen, mevrouw Anne.
1: Ik wil de mensen vragen die zeg maar nog geen 67 jaar zijn.
0: Ja.
1: En gebruik maken van het GVB.
0: Ja.
1: De korting. Dus mm-hmm. Een leeftijdskorting, hè, 34 jaar.
0: Kijk.
1: Dus dat. Dan ik zou ze willen vragen of ze. Even kijken. Dat willen we bellen naar GVB.
0: Ja.
1: We hebben nu een andere actie erbij van extra flex. Hè?
0: Kijk.
1: En dan krijg je dus een 40% korting. Maar ja. Dat klopt niet helemaal.
0: Nee, hè?
1: Ze die dus geen 55 jaar zijn,
0: mm-hmm.
1: die krijgen minder korting in totaal.
0: Kijk eens aan.
1: Dus dat heb ik net ook gebeld erover.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, als je 55 plus bent.
0: Ja.
1: Of 60 plus, sorry, mm-hmm. geloof ik. 60 plus, ja. Dan krijg je een 34% korting. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar die extra plus krijg je 40% korting.
0: Zo.
1: Maar dan als je optelt, mm-hmm. dan 40 plus 34 is 74,
0: is
1: toch?
0: 74, ja. Ja.
1: 74.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze geven dus de mensen dan, de 60-plussers, die geven ze gewoon een 60% korting.
0: Ja.
1: Dat klopt toch niet?
0: Nee,
1: dan zijn ze in het nadeel in feite. Want de kaart kost €15 per maand ook, hè?
0: Ook nog.
1: Dus ze moeten die extra pluskaart eerst in bezit hebben.
0: Zo.
1: Dat is dus een abonnement.
0: Mm-hmm.
1: En die kost €15
0: ja.
1: per maand.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En dus iedereen kan dat dus aanschaffen. En dan krijgt hij gewoon 40% korting op de reizen.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik vind het niet eerlijk, want als je die kaart aanschaft en je bent 60-plusser, dan zou je 40 met je leeftijdskorting 34, 74 moeten krijgen en geen 60%.
0: Nee.
1: En dat probeerde ik een medewerker, net een Surinaamse vrouw af, waarschijnlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan de sterkte denken dat ze. Dat was zo geïrriteerd dingen. Ze zegt van, ik luister niet. Ik zeg, ik luister wel, maar ik weet ook goed te rekenen.
0: Zo.
1: Snap je? En ik zeg, ik weet dat u die regels niet maakt, maar het is wel oneerlijk.
0: Okay. Ja. Ja, ja.
1: Hij zegt gewoon tegen mij, ik ga het gesprek beëindigen.
0: Ook
1: ja.
0: nog. Ook
1: want zogenaamd luister ik niet. Ja. En met hij.
0: Het is niet klantvriendelijk.
1: Hij irriteert nog erbij.
0: Ook nog.
1: Terwijl ik gewoon een duidelijk stel van, het is 14% meer. Eikotaimi, ik begrijp het niet.
0: Oh, de bal wordt naar u toe geworpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ze werpen de bal naar u toe.
1: Dus ik vraag de mensen, ik roep ze op om de TVB te bellen.
0: Mm-hmm.
1: En ze of het op Facebook ook te zetten.
0: Mm-hmm.
1: Want die mevrouw, ik heb de tweede keer toe gebeld en het doorgegeven. En ze zei, ze zou het doorgeven aan de manager. Maar hoe meer mensen reageren, hoe beter natuurlijk, hè?
0: Zeker weten.
1: Dus, en het vragen of ze het aan de manager kan doorgeven. Want het is toch een verschil van 14%.
0: Oké.
1: Okay. Ja, wat je eigenlijk in het nadeel bent.
0: Zo.
1: Ja. Dus mensen komen in actie.
0: Mm-hmm.
1: Het is voor jullie eigen belang. Ja. Zeg dat je gewoon, je wil de 40, 60-plussers worden eigenlijk tekort wordt gedaan.
0: Ja.
1: Want in plaats van 40% die geld voor de, bij de abonnement, extra flex, krijgen zij dan naast hun leeftijd, krijgen zij totaal, inclusief hun leeftijdskorting, 60%.
0: Zo.
1: In plaats van 74% korting. Dus mensen komen in actie.
0: Maar u heeft ook begrepen, mevrouw Anne, dat is het u ook bekend dat straks mensen die een OV-kaart hebben, dat straks niet meer geldig is. Want men gaat beginnen met een nieuwe kaart en dat noemt men OV.
1: Allemaal geld plukken van de mensen.
0: OVP noemen
1: allemaal
0: ze dat.
1: Allemaal geld plukken.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En de GVB, ze hebben me nog steeds moet ik nog een kaart, want ik wist niet dat die passen standaard niet zo goed waren. Die pasjes op abonnementkaart, die kaarten met een dingen, met niet anonieme kaarten, met je foto erop.
0: Erop, ja.
1: OV-chipkaart.
0: Ja.
1: Ik dacht dat het aan de fout was, dat je zo een schaduw hebt bij die foto.
0: Oké.
1: Dus toen heb ik het doorgegeven.
0: Mm-hmm.
1: En ik kon een nieuwe aanvragen, maar die was nog erger.
0: Oké.
1: Dus die vorige die ik had gehad, hebben ze daar ook geblokkeerd. Ik heb er nooit gebruik van gemaakt, dus ik moet gewoon mijn geld nog terug. Ik zou het terugkrijgen. Nog steeds heb ik het niet terug gehad ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus één boevenbende tot en met.
0: Nee, dat...
1: Al die dingen kunnen ze gewoon zien in de computer.
0: Juist.
1: En gewoon herstellen.
0: Ja.
1: Als je weet hoe lang je aan de telefoon bent.
0: Juist.
1: Een heleboel mensen vergeten om uit te checken.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het ook laatst twee keren weer. Dat duurt het 2 weken voor je het terugkrijgt. Als je dus ook gebeld hebt.
0: Ja.
1: Want het is ook niet automatisch, schijnt het.
0: Mm-hmm.
1: Dus alles moet je bellen.
0: Zo.
1: Terwijl ze alles gewoon in die computer kunnen zien.
0: Ja.
1: Wat er gebeurt.
0: En ze willen graag dat je...
1: Gewoon gaan bellen.
0: Ze willen dat,
1: dat
0: je...
1: Dat vergeet en het voorbij laat gaan. Dat ja. is het. Het zijn allemaal extra inkomsten.
0: En men verwacht dat de klanten een account maken. Dat ze hun zaken zelf kunnen inzien. Snapt u wat ik bedoel? En dat wil men graag. Maar niet iedereen is daar handig in. Snapt u?
1: Nee, maar wat, waar gaan we naartoe eigenlijk? Hè? Met al die appen. Die telefoon raakt ook vol. Want dan kan je geen app meer downloaden.
0: Het is wat, hè?
1: Dat is een gekke bende geworden.
0: No, no, no, no,
1: dat
0: no, no.
1: Dat bedrijf werkt met app. Die met
0: die
1: app.
0: App en dan
1: dus met app, zo met app. Oh, kom op, man.
0: No.
1: Oh, het moet hier achterhaald aangeroepen worden. Niet.
0: Nee.
1: Of QR-code.
0: Mm-hmm.
1: Ze wordt ook gefraudeerd met dat ding. Ik ga graag mee met de tijd.
0: Met
1: maar
0: de
1: niet
0: tijd,
1: met alles.
0: Maar niet met alles.
1: Ik ben geen kuddewees.
0: Nee.
1: Begrijp je?
0: Ik snap het.
1: Dus er moet echt de hout geroepen worden aan al dit soort verplichtingen.
0: Dus kijk.
1: Als je telefoon ook kwijt bent, kan je bijna niks meer doen. Je kan niet reizen, je kan niks meer. Begrijp je?
0: Alles staat erop, hè?
1: Het is gewoon een idioterie geworden.
0: Sorry.
1: Ik zou het niet verkeerd worden als ze gaan leren hiervan.
0: Mm-hmm.
1: En een behoorlijke crash komt, weet je.
0: Sorry.
1: Cyber, weet ik, crash en al die dingen.
0: Sorry.
1: Als ze misschien een lesje leren.
0: Nou, we zijn
1: dat
0: benieuwd.
1: Dat ze te ver doorgeschoten zijn. Ja, nou, toch?
0: Ik ben benieuwd hoe de luisteraars thuis hierover denken van datgene wat u naar voren hebt gebracht.
1: Ja, want je moet wel in actie komen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik hoop.
1: Als er maar één persoon belt, dan zegt men ook van, weet je,
0: ja, precies,
1: die mevrouw die zeurt alleen, voor haar gaan we dat echt niet gaan veranderen of aan de bel trekken.
0: Het is wat, hè?
1: Ja.
0: We zijn benieuwd.
1: Ja, zo werkt het.
0: En we bellen en we blijven benieuwd.
1: Kom een keertje op
0: kom
1: voor
0: keertje
1: het
0: op,
1: belangen.
0: Ja. Precies.
1: Zo is het.
0: Juist. Hartelijk dank, mevrouw Anne, voor datgene wat u naar voren hebt gebracht. Alsjeblieft.
1: Ja, dank u. Oké, dag.
0: Dag. En dat was mevrouw Anne die het ene en ander naar voren heeft gebracht. En mevrouw Anne Chakafisi over zijn FN Presie, naar een korting tori, naar een pas voor GVB. En dan Solisi Adesotaki, Judy op 60 plus of Canada Jongere Wang. Dan Adesso Taki in zo'n tronk. Dat kan je zien, korting, zo'n boem of de karing. Je begrijpt ook. Maar mevrouw Anne Belgo naar GVB. En dan Smasse Oroka GVB. En dan mevrouw Anne de mama contact aan Agri. En dan Sitaki, mevrouw Anne Tegi, Uno, zei Archie Taki, Adama voor GVB. Anne, we gaan naar vast die fiets naar mevrouw Anne. En zo is hij. En zo'n troon is hij ook toe. Dat je zo'n gesprek, de mij tek op jaren. Dan heb ik op voor de suite naar jou. Maar een bepaalde gesprek, ik tek op, omdat de basie, dus de man van de impressie, die wordt op pe. Desmond, true. Van de wordt op man, ego om naar een klant. En daarom. Je ziet dat zo'n gesprek de mij tik op. En dan voel je je. Nee. Basie was sabi. Fami wordt ook man en go om naar een klantie. Want jullie daar ook zo je begrijpt dat je. Als klantie naar de. Basie naar mijn paai des man. Is sabi. Door dat klantie de. Dat alamoen. Dus maar zei ook dat ik kan vinden money. En dat basi wani tak jere teet takanga at den klanti in tak tapon les peci dan on suit fasi asa asa na go. Dankjewel mevrouw Anne, dus dan fu atori sa yu chaka fisi en se me chik bataki tuentang atu win tikip sa 60 euro lek fam tegen ook ba dan mis mos dan ono ja tena euro fu ait euro en eto wan tron fu den wan di voor de one die koor Archie de station dan de one die na sabi is de Archie waar Archie no a programma die de kar maart gevarieerd en mee een presteren programma en mijn een Raymond Dalvoer wat gaan jongens in Sernan Tongo je begrijp maar voor zo gaan jongens in Sernan Tongo en adesso taki mi conquisi fiere taki. En de man die daar salto ego abra wallo radio station. Wallo radio station de na salto dende ifiri. En door salto te doen met ika Archie you station in New Foroisi, if na Yamureke, if na Radio Mart, if na De Leon, heeft naar vader Karen salto de bezig na een transactie of een transitie zo boem door Frois ga wapres gaan naar trapresie, je begrijpt. En bij deze soort dieren begonnen dat ik want die bedaar als een beheer dat ik uitzending voor salto bij de bedef Archie. Ik ben Archie wel op internet, maar ik voel Sabi, de Archie man, de lobby man, voor Radio Maart en alles maar. Is in een gouden kan ook aan het internet. Maar om ze verstaan dat je in het ten zou komen, als dat dus ook doet dat je. Ja, dat Radio Maart schrijft wel goed op internet, Iviri. Want ja, het is mooi dat je kalet die radio de Archie. Maar, en of zo zo. Dat was een pemidekba. En of zo zo. Want daar in Payawa of de man, maar zijn zorgen dat je. You defu you can archi you station in Yiforoishi and of so in Pai. Mahut, wagona nyum sin sena tongo, wabigina nga fare karen and na ministry who pa fro di sewro koko luku baka enena sisa sisa huur H-U-U-R sisa huur afro di sena ministry who fare karen baka and a kantoor of de drape da na kombe vergiet van neem baka mama kon en tap baka ministri si sa huur infini dat die vare kare sa taki baka a 1 miljoen SRD di lanti egi 1 districti sobo 1 commissariat an 1 commissariat wan district zo boem. En Osari schreef schreef hier. A 1 miljoen SRD, Archie boem. En een US dollar, nog zo'n euro. A district, wan district hier kies alle jaren 1 miljoen SRD. Dus aan een wan district hier nog maar, wat lof ding. Maar allemaal, dat kies 1 miljoen SRD. Maar si sa huur vind ik dat je moet dat nog zo'n schrift schrijf je. De district komt zelfs en man cherry nog wat aan voor de wroko naar vast defiti. Maar of waar si sa huur dat je dat wat lo district abi moro money van oudu maar ook toe betere moest kon in na bestuur na als aan die de kari decentralisatie, dan ga ook toe naar dienstverlening. Dat naar FASFA, a commissariat, en roken naar jullie klanten. Je ziet ook. Ook toe de Venitaka dienstverlening voor de diverse districten. Moest vindt president Poamoro betere fasie. Susa huur, taki. Dat boemvoeru beter kan komen in een decentralisatie te moro money en de money wang nangasabi sa go naar de district.

Direct die na zo, sisa huurtaki na DNA die de behoor aan vaderkaring, aan begrotingsbehandeling. Ja, you know? Dus sisa huur na de vrouw of aan de man voor ministerie voor districtbestuur en decentralisatie. Je begrijpt. Dat we gaan trattori. Waman la zijn libi na tapu kufu elke dag a na nga perweg so bong. Na mansma disi, a bere tapen brompa sigri na yur dati. En na yur dati wan wagi rei na keng. Na chauffeur van wagi be dringi sopi na ten dati. A na so skoutu tak inwan ondrosuku fu fusco en fuscoto ben colquera na ina ondersuku fuscoto abedeso dat awagiman bereitapu welke dag a mopofu boma pasi dus boma weg en aberego na aseifu mawaka bouweg mawaka bouweg na abromba jigri ben rei tapu perweg mopofu swasakast weg suursakstra suursakweg so bung en abengona asifu welke dag aweg na tendi a brompa sigri man ben doro welke dag aweg ano stop di a verkeer tapu welke dag aweg voorrang so na brompa sigri as one barais abrompa sigri man tuku amatuka nanga waji na face bumper a face grassy nanga a motor cap no def mek moro amandi ben reina wagi abi wan boom rebeways bakadis go to charengona eabu akon sorry that amandi si Amarat be plegi sopi yang kawina ben. Dat wan taki ama medring sopi. Hiri. Dat natori fu amancheri pe amwama las libi tapu kufu welke dag awet na nga atrapasis ni bekadi jos no junu. Wega wan tratori. Sekretaris general Masra Ramding Die dena edeman fu organisatie van Amerikaanse staten, so boon de kare OAS. Tak, dat wa lo economia okasi sa opo jisernang na ini na Caribisch gebied. Na so enfeni. Na ini wan koma kandra di bevind presi in Panama, maar ram din taki dat sernang na Guyana kan grokong lek. Lek na moro bigi olipresi ini na Caribisch gebied. Moro fara masaradim verteri dat boon investering mus vind presi ini den bedrijven. Moksi nanga boon bestuur nanga regionale komakandra, de samenwerking, oro komakandra, so boon. Na gro funa economia. Kan tja boom zozo even you kan bondru dat nanga democratisch bestuur, veiligheid, nanga true ontwikkeling. Na zo, Masra Ramdin Taki. We gaan wat trator no. Na edeman fu, na ministerie fu, skora versi, Masra Dirk Curry, amam dat fenitak, sernang no epot, sernang epot fur money. In na ontwikkeling van onderwijs. Te heel luku na loon toe in na Caribisch gebied. Want drape ama feni. Des ma vaak. Zo'n kondre van Caribisch gebied. Hij put moro money in na onderwijs. Na zo Masra Dirk Curry. Taki. Masra Curry. Wan zorgu. Dat wan wet moest kon. Zodat hij. Zodat hij. 20% so kan de toetenten 50% schrijven voor money zijn en kon in zee moest go naar scoro tori
na somas na curry fenita wa wet mus konfator dati isabi kontra lek Belize Guyana na nga Dominica de manat esorgu tak 50% fu den BPM sobon bruto binnenlands product e gora underways te yu esorgu dat wan wet de fu sorgu dat 25% e gora underways a en ook aan de somoro dat politiek kan pre naar onderwijs. Dat na sa masra keuri taki. We gaan naar een laatste tori. Wang osho brong fin presi na van een karapasi Hofstrati. Sonde bagana di psade. Abende takwa udu osho wa udu oso en abedewa udu oso en adenki de dat wan bron sigaret sorgu gina bron disi brandweer du sang aben kan du maar toch vivi appartementen bron tena gron na boskopu di kon lusu adeso dat wan umasma ben drink sopi. En bagadati agora bedi nanga wa sigaret ina anu. Bagadati afara shribi da ya begrijp so op samoro fara. A denki de dat i na matras kon bron en so a oso kon kisfaya da hero so bron ook tu. Na umas ma jompo wiki di afiri na faya ya natuurlijk. If ye shribi da wa sane bron I see. Afaya yo firi dus a shimara jompo a jompo opo ifiri en no asma di ben dena apanti disi kis mancheri na apanti no ben verzeker en apanti disi be abistrom fu EBS skoutu na brandweer ego ondersuku na tor disi moro fana. En dit is bij de, dit is naar kebab voor jongens in Sernantori, in Sernantongo. En ik hoop dat ik, hoe ben, loba afasi, famichara jongens die is kon. Na ini, unu foroisi, jongens in Sernantongo. Mocha kon baka, trawiki, munde, ala munde, mi deja ook tu, fu 6 euro komit 8 euro. Donderdag, mi de baka, fu 10 euro komit 12 euro neti. En vrijdag midden vanaf 5 euro kom ik 7 euro. En we zitten hier wat lotten deed. Dus jullie daar ook zo. Als je een zand voor het café ziet. Een zand. Je met een strati. Of naar Osso. Of naar Uroko. Of naar Skoro. Of naar Winspeer. Je begrijpt. Ik kan praten door naar een uur. Concretief voor Radio Mart na noti to noti voor CB1 voor 291. Het is een tron. Concretief voor Radio Mart na noti to noti voor CB1 voor 291. Moet ik een beetje blauw? Namelijk, bagarati, moet je een poko. En baka poko dam down u bak mi dena um me kona um baka wogo archi pare kara manisi masra masra Bruce Hornsby the way it is usap takala yur me dry senam poko ma wawa lesi ana senam poko wa Radio Mart abiyara Radio Mart ap morolek dati de this now of den.

0: dat bij de Masra Hornsby, Bruce Hornsby, nou, en Pogo, die Akari, de Weeres, de Viri, Meshitaki, Toetenti, Wintiki, en Pratunu, voor Ayuru, voor Sibiuro, in Viri. En dan, voor Lugosa Wacha, zo Toru kan praten over Serevi. Tori de altijd. In Viri, Ushitaki van de garen en in Bemre. In Bemre was zo toe ben vindt precies. Na een flat, zei ik haar, en Bibri, Kouwe Noord, drape de, een kapperszak de, en dan was zoet aan een gong, vindt prees naar grond, ja, maar kapperszak, en die beetje een vraag, en volgens samen praxeren, teme luka fragara, volgens mij een vraag dat die naar voor Ghana. Minder dus zeker, maar we lukken molese moro fara jono. Goedenavond, ik ben nu live in de uitzending, weet je, van harte welkom.
1: Goedenavond, heer.
0: Mr. Jan.
1: Hi there.
0: Saf Savri.
1: Ina mbarko yete moranga de sanda de pano gong dana nefi

0: of het was nog neefje dan een auto. Maar zo mij gebruik die auto lekker op en toe.
1: Alles wat zijn de.
0: Alles wat problemen.
1: Alles wat zijn de. Zo zijn de. Zo zijn
0: de. Die meisje, ja. Verenigd Koninkrijk. Zevende premier in 10 jaar na aftreden. Starmer.
1: Ja, maar voor Engeland, ja.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: Engeland, ja, maar was hij niet. Heeft u een premier.
1: Mm-hmm.
0: En heeft uw eigen partij. Waar man koning 81 geleden bakken van het parlement.
1: Mm-hmm.
0: En maar is het niet goed.
1: Maar dat na democratie toch.
0: Maar ja, kijk, normaal. Heeft een premier niet deugd of zo.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb je een nieuwe verkiezing.
1: Ja.
0: Nou, hier kon er iets aan niet. Maar nou, de man heeft geschreven een verkiezing uit. En mij zijn een premier. Je stem binnen een partij waar mag stem. Je van Konderen moest kiezen. Dan premier. En dan gaan we mensen, ja, Margaret Thatcher, Major Bem, Dompen Puru, Tony Blair, Brown Bem, Dompen Puru.
1: Ook toen.
0: David Cameron, Theresa May ben dom per puro. Maar Boris Johnson ben dom, Theresa May. Dan Leslie Truss ben dom voor Boris Johnson. Dan Rishi Sunak kon dom voor Leslie Truss.
1: Sunak ben ook toe, ja. Ja,
0: ja, ja. Het systeem, het is wel goed, maar het is niet... Het is niet gunstig om het zo'n prominente land als
1: Groot-Brittannië.
0: Verenigd Koninkrijk.
1: Koninkrijk.
0: En maar na 3 konderen of 4 konderen mocht zien, neen waar het. En dat je had je slecht, was je de man dat Italiaans toestanden. Maar ja, na. Moro Italiaan, want de Italiaan, die ben gewoon naar verkiezingen landelijk.
1: Deze.
0: Maar ja, naar partij, democratie, geisel, waar konderen.
1: Juist.
0: Dus, maar ja, maar de Engels systeem, ja, zo, Rutte, nou, maar dan Rutte met de 15 jaar. Maar na 15 jaar. Na 15 kabinet. Vadon onder Rutte.
1: Dat is true.
0: Dus. En hij verschil naar Samson naar Engeland. Nou, heb je meneer Jette.
1: Ja, Rob Jette, ja.
0: Rob kon niet Jette. Hij is sekseke en skimpje zo.
1: Ja.
0: Weekend aguade molukkers. We hebben met wat mooie sierdappen.
1: Zo.
0: Dat hij biedt excuus. Maar hij excuus neemt bieden. Hij neemt bieden wat ging compensatie. Zijn er doen aan de spadibekong. 75 jaar, ja.
1: Ja, en de bekong, want de bekwilip in de Maluku eiland, ja.
0: De man bij de soldati.
1: Yes.
0: De man bij Frede Taki. Heeft de betana Indonesië. De leger voor Indonesië. Met korte metten aan het ding.
1: Suharto.
0: Nee, aan het Suharto ben je.
1: Sukarno.
0: Sukarno.
1: Sukarno, Sukarno, Sukarno.
0: Boom, Sukarno.
1: Ja, yeah, boom, boom.
0: Suharto. Nak Sukarno Puru.
1: Nak en Puru, ja.
0: En Bagadati want to trouw voor Suharto. Maar nou, hij was ex-partijlid, een president voor nou. Nou, ex-partijlid voor een partij voor Suharto.
1: Oké. Okay.
0: President. Dus, Indonesië. Nou, Moksipatu.
1: Ja, Moksipatu.
0: Lekker, nou, een combinatie. De partij naar Sernang, een jump of een combinatie, van een andere combinatie.
1: Yes, you know. Okay.
0: Eerst Ibabi Front, toen Jong Front kon,
1: yeah.
0: Toen Basko naar Fout Bekker.

0: Millennium, no?
1: Millennium Party, eu falei que...
0: Millennium Party. Basko kisi brunchi nga somo kone si mas tegwin dati na later manier pa manier niya adyong mini adyong ni bene baga
1: ara mayor
0: ne
1: Raima
0: ne ne ano Raima Raima na nyo no pa manier baga ba embarada mini film star pa manier.
1: Oh, Breveld. Breveld.
0: Breveld. En nou meneer Breveld, terong, volgens mij terong dom niet, maar wat ben je dit om rieten?
1: Zo.
0: En meneer, meer om een dom rieten, terong, ambassadeur.
1: Ja, dat naar meneer Meijer toch?
0: Meijer. Maar ook naar...
1: Israël volgens mij.
0: Nee? Israël.
1: Tenminste, niet residerend, hè? Nee.
0: Ja, maar doet er niet toe. Amana, ambassadeur. We zijn van dit naar Israël. Dan meneer, meneer dat hij mij heeft gevraagd.
1: Zo.
0: Die meneer Ramdin ben de die tak net. Meneer Ramdin heeft prijs toe ten kondere. Meneer Ramdin ben het sluit een akkoord naar Israël.
1: Ja.
0: A politiek nog ben de eens dat je zijn naam een relatie op een ambassadeursniveau. Maar nu regering dat Robin naar een kritiek die NDP belevert.
1: Oké, oké. Ik wang al langer.
0: Is dat een wil of politiek zodat er die beloek meneer vice-president Gregory Resland, ja, kon er een zongen, maar na schuld voor meneer Noor Mohamed VAP, want meneer Samson Besakatiki, dat hij ja, hoe haar heren doen aan haar waterloofplaats. Maar dat ja, maar je minister bestraft de eens, maar dat apres een zongen.
1: Dan
0: vraag ze zo een antwoord, maar vice-president Kaki.
1: Ja.
0: Na alleen ekon. Hana minister is trafiu. Je moet zorgen dat planologisch een foto naar een grond die bij de plantages. De man meki brea foto uit.
1: Juist.
0: Waardoor a watra die den een plantage behoort te alleen ten.
1: Juist.
0: Ah, wat er dat is, na pressie moro. Daarom heb ik een foto in Sungu.
1: Dan mag ik nog een pressie.
0: Ik heb een land dat u zou altijd dat in Ted in Sungu. Maar dat is het de alleen wat er is bij Isaka. Ik kon er een baka en dat is maar in een Beneland. In het dorp, if ik go ooit naar Beneland, volgens mij go ooit. Nee, dat is maar batu also. De osso deve de se aliba.
1: Yes.
0: De aliba de overstroom. Watra. Dan is maar bij een tweede osso 5 kilometer verder. Is dat de begwe? Wat dan in de osso dat die? Zo de man bij los de probleem. Nena Pelerland. Kan de datum leren. Dat is maar de dan in een foto no. Pesung. Musko dingen nog even een gang. Met een osso na klaats kreef of uitrusting of voor baka bronsweg. Nee, zei dat in het begin bouw osso. Dat gaat schrap je probeert voor herwin de swampu die ben de baka. Nee, na foto naar een plantage zodat die te alenten na wat er kan aan dat pe.
1: Sorry voor.
0: Nou, dat ben ik mee, meneer daarvoor.
1: Nou, hartelijk dank, Masra Jan.
0: Oké.
1: En mijn breed van je, ik jouw antwoord, maar ik jouw antwoord nieuws ook om bagage.
0: Oké, dank je.
1: Oké, doei doei. En dat ben de Masra Jan Ramkisoen. En natuurlijk, meneer Jan Ramkisoen, tjaar aan nieuws voor EC van Ege Shatori. En mijn man heeft ook zo'n zomer aan mijn college. En daar mag ik balie zitten dat mijn jouw item komt.

0: Mi ben ap wang, men sa bol langa san atre dur. Man mi ben wang pching, mi ben wang pching san ni fare karen. Wang uiteenzetting fo mevrouw Araya Sumter. Mevrouw Araya Sumter ap fotentang asie biari atrong nieuw wethouder in West. Fos dati. En ben worden ook toen naar Den Haag. En mevrouw Sumter vertelde dat hij in de zaak de valkzuinig is en gaat om naar de moeder. We proberen ik ook artiesten van Sumter te hebben tegen.
1: Ik heb zelf
0: bij de studenten
1: tijd hier iets verderop gewoond.
2: Araya Sumter, voormalig topambtenaar in Den Haag, doet boodschappen bij haar favoriete supermarkt in Nieuw-West.
1: Mensen kennen elkaar, buren groeten elkaar. Als iets is, kan je altijd bij iemand aankloppen. En dat vind ik heel erg tof. Ik kijk altijd naar de prijs. Lastmiddelen zijn super duur, hè? Dus je moet altijd goed kijken naar de prijs.
2: Sumter heeft haar baan als directeur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgegeven om wethouder te worden in de stad waar ze is geboren en opgegroeid. Als ambtenaar hield ze zich al bezig met schulden en armoede. Nu gaat ze dat doen als wethouder in Amsterdam.
3: Araya die heeft ontzettend veel ervaring binnen de overheid.
2: Verder heeft ze diversiteit en inclusie in haar portefeuille.
1: Als ambtenaar kon ik ook heel veel binnen het bestaand beleid voor elkaar krijgen. En nu heb ik de kans gekregen om het beleid te maken. Het is dichterbij. Mensen, je kan veel meer impact maken dichtbij mensen. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat mij heel erg aantrok toen ik hiervoor werd gevraagd. Hey, goedemorgen.
4: Gaat het?
1: Goed.
4: Leuk je weer te zien.
2: Met de kerstverse wethouder brengen we ook een kort bezoek aan studiezalen. Een plek waar jongeren worden geholpen met studeren en zichzelf ontwikkelen.
5: Waar kennen jullie elkaar van?
6: Ik denk vanuit de praktijk. Een van de partners waarmee wij samenwerken om het maximale voor de kinderen en gezinnen te betekenen, is ook het ministerie. En zo heb ik Araya een paar jaar geleden ontmoet.
1: Ik ben overigens al heel actief in Amsterdam. Ik was een rijksvertegenwoordiger van het masterplan Amsterdam Zuidoost. En ja.
5: Je doet vrijwilligerswerk ook?
1: Ja, zeker.
5: Bij de voedselbank?
1: Bij de voedselbank, ja. Ik ben gisteren nog geweest. Dus dat, is, ja, dat zijn dingen die ik gewoon ga blijven doen.
6: Ik ben heel blij met Araya.
1: Wat ik ga doen in ieder geval is ook heel actief zijn in de stadsdelen. Naar mensen toe gaan, in gesprek gaan met mensen. En ook gewoon een spreekuur houden. Dus ik wil heel graag stadsgesprekken gaan organiseren. Waardoor je ook met elkaar kan kijken van wat is er nou nodig? Wat hebben de mensen nodig? Wat geven ze aan? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet er zijn.
4: Ik ga pinnen.
1: Wil je werken aan vertrouwen? En wat ik belangrijk vind, zeg ik altijd.
4: Fijne dag, hè?
1: Niet eenmalig komen.
4: Je moet er altijd zijn. Net zoals ik hier altijd al ben.
0: En dat bij de Sisa Sumter, Araya Sumter, want en een nieuw wethouder in Amsterdam West. En de verantwoord toe die sociale rechtvaardigheid, armoede en schulphulpverlening, herstel, toeslagenhouders en diversiteit naar inclusie. Dus ik ben het ook mooi aan het komen naar ONU voor ons. En ik breed voor je taak was maar de Jezus. Was maar voor. En het kan Jezus ONU spesroet toe. Maar dan was hij zo uit naar zijn roots. Laat me dat zo zeggen. Want en om de altijd zo taak aan de man afroes maar. In vieri. Kijk hoe u loopt ze even ONU de Archie. U loopt maar kan dat ONU naar afroes maar. Maar ik heb het ook een brady taak ONU naar. Eigenlijk zou ik een soort van tapu taki die snel aan. Maar omas maar die abserna roots. Dat ik kom moro suit abra if hieri. En dat zo je ziet taki afro die si omas maar die staki. Au potens koro onder auroko en au de falex zuinig na moni. Au troan nieuw wethouder in Amsterdam West. Lik van Betegoekba. Voel. Sociale rechtvaardigheid, armoede, schuldhulpverlening, herstel, toeslagenhouders en diversiteit. Voor dat bij elkaar, aga, bria, bij de ons wat we ook draaien. Maar ja, het is toch van belang, Fikantja Somasani, kon je voor ons dat je kan hier, sa abiftaigi uno, if hier, want na politiek dan zo. Una furuf des marigers uno una furuf den wan bari den

0: maar de lilac van de wit man is light ook, je begrijpt. Dus tegen een libisma voeser naar roots. Dan moest hij breedte, moest hij zoeken of krakken de smarati, je hebt ook. En dat natori, die vier. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Meneer Raymond, even een correctie hoor. Mevrouw Sumter is wethouder van Amsterdam. Maar Amsterdam-West, stadsdeel, valt onder haar beheer. Dus ze is geen wethouder van stadsdeel-West. Ze is van Amsterdam-wethouder.
0: Ja, maar ze, haar positie is in West. Is in West.
1: Nee, West, die zeven stadsdelen hebben één, zeg maar, aanspreekpunt in de centrale stad. En dat valt onder haar West.
0: Ja.
1: En dat valt onder haar West.
0: Ja.
1: Dus ze is gewoon wethouder in Amsterdam.
0: In Amsterdam. Nou,
1: ja, als je... en West, stadsdeel West, als er iets is, moeten ze lopen. Ja. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

Ya lo biwang mi brita ki we put we tang put yesi archi mi briti falek na ala le speki me takator disi on sondro uno ina kamera yo ma mi sabi tak we tang put yesi archi en atorat mi lo batorat I falek lek fam takik ba. No, no, ya so, no, ya so, ya archi, you, radio station, radio mart, na in bemre, en, a programma di me pristeri, dat na mart gevarieerd, en, a programma di si, mos daunu, tangawa yuru fu, ayuru. Mazrayan ram kisun, Ik zou maar je tieren valk. En ook als we een kosje hebben. Maar de directeur is hier. Ik zou maar je tieren een mooi fasje. Bijna vijf is hier bel. Dus, maar goed. We horen het op drie lezen. Lekker van Amrabashi Takikba. Iedereen die een bel naar drie lezen, ik heb een kans voor bel. If you bel for lesion, a fee for lesion, then...

Nou, wat voer uit jouw uitzending, is hier. Dus dat mi bon attack even. En mi breed tak directeur Zormi. En jullie daar ook zei Archie. Dat je ook toe sabi dat drie lezen kan belken naar Radio Maart. En mi hoop dat jullie een pot jullie zei Archie. Dan je zat toen alle begrip dat door dat die. Vier. Ja, lobby wana ozo. Lek voor sabi. Dan, nou ja, zo. Nou, voetbal is preno, no. WK compa is preno. Ik vind presino, no. Na drie kondre, hè. En op chip kondre, Mexico, Amerikaan, dan Canada. En dan heb je een WK compa van Jardici. Ik vind presi. Mi bri ap potent an Haiti kondre, akan de kande moro, kande moro, moro, moro, moro minder. Maar potent an Haiti kondre, e tek prati, de tek prati na aweka kompa disi. An, a tum si moi fushi, en a wan san in san son sma ap muiti, en misref ap muiti an apis dati, na ayuru san na yuru di son pre e kan shitap yo luku dosu ye begrep ta ke fwa play begin wan yuru manteng a dri yuru manteng yudi mus gaur ko tamara manteng ino man a feri a hebi ji fi opoy aitak yo luku wan play wins fai iloba a football tref tref fi and that na ting a verskil in a ting sawap te maken nang entok. Si, son play, mi nom yoku, son play bijin se biuru ya, tatateng, trawe bijin ni giuru, trawe bijin kane ef yuru, ma, de wayura nga den 3 yuru, anek boy, wan mi bri, fo de uroko mi denki, mi nesap tru, ma mi denk fo de uroko tata o play nga, o play en derde play nga Tunisia, ma play dat na bon lati ook to. Ja. Natuurlijk, alles maar sap van schrijf je, FJ Luku, FJ Luku. Sommige naam mif kon tegen jou, FJ Mta Oppo, Mta AF, Mta AF, alles maar, Luku, Luku Dosi na Enfasi, na Engel bepaal, Oteng na FO Luku, FANO Luku, je begrijpt. Maar we chic bataki. Kunnen we nou, dat je ziet, en played, tradé. Da Mexico winning fu South Korea 1-0. Mexico win 1-0 fu South Korea. Kom look if me if I know how to play me so run eh. Okay. Want I can't de ook to tak na how to play me te go no ja. Da me look en boom. When da was an club when the samete go no no na how to sani. Dan wil ik een moro kring, in vieren. Wil ik een kring. Dan met tegen zijn in mijn tegen. Boem zijn in mijn tegen. Dan kan tegen lolo zijn. Je begrijpt. Dus na... Als een jongen zo heet tegen. En dat we... Dat mijn tjak kon in de vooroisje. Maar ja, goed. Ik zie dat ik... Een krant die ik wil toe zijn. Derde ronde of wat ik aan no? Derde week ronde of soort ronde. Ja. Dan ben je daar die. Om een play moest play het hè. Maar. Uno die belugen een play. Dan ga je jezelf sabi vast aan waka. Ik ben schrift des aan jaren, maar dan minnaar. Oh, mi abengba. Sorry. Egypte win 3 fu noti fu New Zealand. Na tornin betegu di Johnson na oru or na oru play dat be dem play di be play ba dat na Mexico na South Korea. But they play di play mi bri SD of no sotra SD, mi bri SD dat be Egypte na New Zealand. Egypte win 3 fu noti. For New Zealand. Uruguay.

0: nanga Cap Verde play tutu. Toef toe, de play gelijk. België ook toe play gelijk nanga Iran. Noti voor noti. Voorus mij praxeer tak jongens, heb je Bergi. Bergi, natuurlijk is ik bij de man play gelijk, Iviri. Maar de map kan zetten, Iviri. Cap Verde play toelies gelijk ook toe. Dus na een knock-out fase, ja, bij Vlukuno, Sumay Tang, dan gaan Sumay Gwe, Iviri. Ja, zo'n tronje, Sitak, want Kondre play gelijk, dan gaan we trouwen. Dat Bagarat hij wint, Boemvoer, of want trak Kondre, Iviri. Maar als er een goede rom, dan gaan we van een team, van een potentieel in april. If you ever verdedig, no more. Dat we starten of Spanjol op play naar jou. De normale leibal is in een go. In vier. Als je vallen, als je trouwens vallen, dan olo je kon. Na play dat die bekansi, tata naar. Tata naar. Sweko. In vier. Sweko je vallen, tata je vallen, olo je kon. Zo is het, tata win de man 5-1.
1: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Hi, meneer Dalvoer met Lisbeth.
1: Goedenavond.
2: Ai, ik ben helemaal in de band van het voetballen.
1: Kijk eens aan.
2: Maar Egypte tegen Nieuw-Zeeland was 3-1.
1: 3-1, ja, dat zei ik.
2: Nee, je zei 3-0.
1: Oh, dan ben ik tak 3-1.
2: Ja. Maar nu is Argentinië tegen Oostenrijk. Is net begonnen.
1: Was net begonnen. Zo.
2: En in de 8e minuut kreeg Argentinië een strafschop.
1: Zo.
2: Nou, wie nam de strafschop? Natuurlijk Messi.
1: Mm-hmm.
2: En hij miste.
1: Oh, ja, dat gaan we weer.
2: Nee, dan, nee, maar kijk. Het is altijd zo, toch? Dat een grote vedette, mm-hmm. Die grote vedette, vaak komt het voor dat ze op zulke grote toernooien een penalty missen. Ja, en dat gebeurde vanavond met Messi. Ja, dus het feest ging mooi niet door.
1: Mooi niet door. En was het terecht een penalty?
2: Ja, het was een terechte penalty. Terecht. Maar, kijk, we moeten toch, ik wil toch wel weer komen bij de kleine jongens, de kleine landen. Het is niet oneerbiedig bedoeld hoor, integendeel. Uh-huh. Want ik bedoel dat Cape Verde zich weerstaande houdt.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Ja. En Curaçao ook. Nou, ik vind het enorm. Ik weet het niet hoe mensen ernaar kijken. Ondanks die ontzettende nederlaag tegen Duitsland. Want kijk, laten we eerlijk zijn. We gaan er niet van uit dat Curaçao van Duitsland zou winnen. Nou, dat niet. Hoewel het niet onmogelijk is.
1: Ja.
2: Want in sport kan de man die op ranglijst nummer 100 staat winnen. Of in alle soorten sporten kan je gewoon winnen van iemand die bovenaan staat. Maar in elk geval, als we realistisch willen zijn, dan denken we niet, oh ja, Curaçao kan van Duitsland winnen, dat niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik vind wel dat je wel gescoord hebt tegen Duitsland.
1: Ja, dat hebben ze wel gepresteerd.
2: Ja, toch? Dat je toch wel een doelpunt hebt gemaakt en al heel vroeg, dus ik vond het wel jammer dat het met 7-1 is geëindigd. Ik had liever een 5-2 gezien of noem dat maar. Maar die karakter die die jongens tonen, dat vind ik nogal wat hoor. Om je toch staande te houden. En Uruguay gisteren weer tegen Cap Verde,
1: ja. Ja,
2: ja, ik vind het geweldig dat de jongens toch maar een gelijkspel zouden ook kunnen winnen, weet je wel. Maar tegenwoordig is het ook zo, je ziet het ook met die Afrikaanse landen. Zo, die landen worden steeds beter.
1: Ja.
2: Die worden steeds beter en sterker,
1: mm-hmm.
2: Want al die voetballers, die gaan ook de wereld rond van club naar club. Weet je wel? In Europa vooral.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze worden zo worden ze betere voetbalnaties. Hè? Al die landen die vroeger geen schijn van kans hadden. Die hebben dat nu.
0: Ja.
2: Dus ik vind het, ik geniet ervan. Hè? Met Denono. En ik geniet gewoon van die... Van vooral die kleine landen, hoor, vind ik geweldig. En ik bedoel dat je Spanje, ja, gewoon, je houdt Spanje op gelijk spel.
0: Mm-hmm.
2: En die Capverdianen hadden zo een strategie bedacht, uitgevonden, dat om van Spanje te kunnen winnen, maar ze ook op gelijkstand houden. Nou, dat is een wereldprestatie, vind ik.
0: Ja, toch? Ja, het is een prestatie. Ja.
2: En ze hadden een strategie, een soort structurele verdedigingslinie hadden ze.
0: Mm-hmm.
2: Dus Spanje kwam er niet door.
0: Mm-hmm.
2: Maar het enige nadeel aan dat spel van Cap Verde tegen Spanje, dat ze zo in een strakke verdedigingslinie zaten, dat ze niet snel konden. Wanneer ze die bal bezit, dat ze niet snel konden doorbreken om te counteren,
0: ja.
2: Weet je wel?
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Dat was het nadeel. Maar voor de rest vind ik het echt om je staande te houden tegen een wereldvoetbalmacht, om het zo uit te drukken.
0: Mm-hmm.
2: Want dat zijn Spanje en Duitsland en Frankrijk. De topfavoriet. Maar ik vind het geweldig, dus ik ben nu helemaal voor. Ik vind het nog steeds jammer dat het Suriname niet gelukt is.
0: Ja.
2: En we weten niet of het over 4 jaar weer gaat lukken met het hele paspoortgate.
0: Toestanden.
2: Ja, is ook wat. Mm-hmm. Maar ik vind het wel met die andere landen die over zijn gebleven, zoals Cap Verde en Curaçao. Nou, ik vind dat ze wel een topprestatie hebben geleverd.
0: Ja, het is van belang om te kijken hoe lang ze dat kunnen volhouden.
2: Hoe lang ze dat kunnen volhouden.
0: Want daar gaat het ook om.
2: Maar tot nu toe vind ik het al.
0: Mm-hmm.
2: Want ze maken nog kans om door te gaan.
0: Ja.
2: Maar tot nu toe vind ik het al een prestatie van formaat.
0: Dat klopt allemaal.
2: Dat vind ik nu al. Ik vind dat ze nu al gewonnen hebben.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? Dat vind ik wel.
0: Kijk eens aan.
2: Maar goed, ik geniet ervan. Dus ik ga verder kijken naar Oostenrijk tegen Argentinië.
0: We zijn benieuwd.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Bedankt helemaal, mevrouw Lisbeth.
2: Doei. Ja. Dag.
0: Dag. En dat was ook een trouwe luisteraar van Radio Maart. Mevrouw Lisbeth, die heeft ook haar bevindingen naar voren gebracht. Mevrouw Lisbeth Chakafisi over San Ashiteno. Te ego om de kontre die na abon bigi voetbalhistoria. Maar toch je ziet dat de kontre dat hij zorgu tak de kahori. De kahori want to bigi kontre tnapu. Nfiri. Maar lukou in een vergesie toe, voetbal na ook toe strategie, hè. A deso taki, weet maar, loop taki, je gaat je onkruid, je gaat je van de kanen niet verschieten, hoor. Of je nou, ja. TFBG na wang, zo'n evenement. Want als aan een competitie, hè. No vergesie you, a week aan een competitie, als aan een toernooi. Dus alle play die je play in op een strategie, in sap fire stel is ref op. Je moet je wegi van if mi lasi, pe me confadon, if me wini, pe me confadon, if mi play gelijk, pe me confadon. Dan je hebt kondre die nou mit na wan trak kondre. Dus nou een hercalculatie de mij miki. Tegen je wan kondre play gelijk of win voor wan trap, bij je kondre. Aan een halleluja stemming het jong patek tati taki na een noti in taori in sorgo taki ja blo want aan een competitie na een toernooi in sorgo tak sa ibereik no olanga yo macharing want na strategie o tak no die heeft neergelegd beller, u kunt nog een poging wagen lobby wang judy bij bel die jongens no. Adesso taki, if you want takwansani, you want chawansan kafesi, dan je kisa okasi, ala yuru fura yo mart, dan kan de wansan go fout, I kan kar kon baka, us doi archi yo, we wachti yo, u wasabi, sang iwan parat nanga unu ifiri dus. Buliano de.

0: Ja, dus strategie lijkt altijd. Altijd strategie daar. Vierie. Je maakt je berekening door de wiskunde of verrekaring. Want je begrijpt dat in een pool kan de 2e abra en kan er dus het beste nummer 3 daar, dat men nog sabi. Maar in een kan je blijkbaar like je lawaai je daar. Vierie. Like van mevrouw Lisbeth Taki. Kap Verge be play gelijk aan Spanjoro, maar de man be play compact ook toe. De je play compact, you know, man, zo makkelijk kon je naar Fukalai bal. Ifiri, if Kerso be doe dat, die kan het Doisiri naar Bewin zo voer of den ook toe. Ifiri, want alle toe team ben wel lai bal, Doisiri wel lai, Kerso ben wel lai ook toe, maar ja, Kerso na aba, anaba ervaring, Ifiri. Well, look what's up, sir. Aye, that's it for here, Lobby One. Well, Lobby One, bell, man. As I never go fault, all of you, I'm going to get a car at sword, you see. If I'm sorry, it's one dead lazy. Then I'm going to boom. Wait. Deze heeft neergelegd. Ik weet niet of het een spelletje is, Lugo. Kom de tak afvissie, kom wachten, maar na drie tronkbaan met je tak, een telefoon, en go ja, maar na teme teki, dan was aan neer, go boom, en van een bes, if na zo'n kistoonje jere, dan was tralisje jere bezet toon, dus if na, minus, kom hoor, misrefi, minus if na pre, een pre aan radio maart, maar a juridisch aan een pre-euro, a juridisch nou een serieus euro, per we prati. We praten door in onze serie en jullie hebben een boemzaan in voor praten naar ons. Onze tapie voor dat die, onze tapie voor dat die, teki ten, teka jen jen, nek aan balkon. Maar de wandi en mek pre, nou aan de pre-euro daar. Pre-euro naar kandel, dan maar een manting. Van een nou. Ja, dus na torsan betake, if je play compact. Want Biggie Kondres revie, normaal zijn uw verdediging. Want Bari, Iviri. Dus dat moet ook gezegd worden. Goedenavond, u bent in de uitzending met je verhapte. Welkom.
1: Goedenavond, u spreekt met Dorothee. Hoe gaat het met u?
0: Best dank u, zegt u het maar.
1: De checker, check de checker. Mijn passeer jongen, kom check, check, check.
0: Mooi toren, mooi toren.
1: Ik heb een tik mijn telefoontje, toch?
0: Ja, ja, prima, alles gaat goed. Blij te horen.
1: De checker, naaf, check de checker morgen. Ai, maar mijn mama reageert op haar programma, want ik had bezoek en naar bezoek Gwyn net.
0: Zo.
1: Dus ik kan doen toestaan niet, toch?
0: Nee, ik kan doen toestaan. Natuurlijk.
1: Naar de radio, dat gaat dus niet.
0: Praten en breien.
1: Kan niet. Of kan het wel?
0: Soms.
1: Praten en breien. Natuurlijk kan het.
0: Nou, dat zou best kunnen.
1: Volgens mij wel, toch?
0: Ja, zijn spreekwoorden zijn helemaal mekkie, toch?
1: Oh. Maar volgens mij kan je met beetje de oren, maar bij doen aan dat jere.
0: Ja, dat is true.
1: Praten dan gaan we de breien.
0: Dat is true.
1: Of naar haken staan, die bedoelen ze op morgen.
0: Ja,
1: maar
0: zo.
1: Maar goed, anyhow, die behouden ze bezig.
0: Je ziet
1: dat toch. Maar voor de rest gaat alles goed met u?
0: Ja, best dank u. En met u ook?
1: Ja, met mij ook hoor.
0: Mooi tori, mooi tori, mooi
1: prima,
0: tori.
1: Prima.
0: Blij dat u even hebt gebeld.
1: Ik ben iets aan de dag aan mooi weer te zien, dan aan warmte.
0: Nou, alsof mijn warmte om te zien, ik kom bij mijn airco pot drapen.
1: Dat, mijn broek serie even naar airco.
0: Nee, mijn airco. Maar ik kom pot mijn airco.
1: Heb je niet nog? Oh, je hebt nog niet.
0: Nee, nog niet.
1: Misschien krijg je eentje van Sinterklaas.
0: Wie weet, ai. Maar wacht, die Sinterklaas. Ik ga lief proberen te zijn.
1: Maar is goed.
0: Abo, oké, man.
1: Maar Kassie, mijn kabel.
0: Juist. Oké, dank je. Dag, mevrouw Dorothy. Doei, doei. En dat is mevrouw Dorothy. U bent live in de uitzending. Lobby Wang, Judy Ebel. Amara Basi betakken wa lezik ba. U moest tjapchen pasensi. Te we bel kon aan Radio Mart. En om deze tak we bel. Dan akong no taki esina nga go uno man taka nga yu le ya leg ner ye firi amana basi be wasko fa sa ne sikba abon oké goedenavond no dis is 'n spelletjie hè dis is 'n spelletjie yudi e meka komedi disi nangala le speki mi wa aksi fi no dweng Want je stoort haar uitzending, Ifiri. Maar goed. De wani abu denki voor karkong naar studio. Is hij naar goal gaan karkong? Nou, je weet wacht. Maar if je de wani die pre juro ne de no. Una da pre juro no. Wat bigi sma. De meeste van op 60 jaar, we zijn geen kleuters. We gaan morgen varen. Je ziet, ik ben doorzaam, ik ben een aantekening. Maar dan nou, en dan heer, zijn die stel ons mij bel. Maar die zijn vaak zomaar. In kan de voorbaren, in kan karne en zomaar. Want in de sap zomaar neng. Je begrijpt. Maar, ik ben een tjouwens aan het café. Maar goed, kan ik wel later net. Tapo. Nou, nou, we allemaal lekker niet voor kompa. Aweka, Tori. Ik van mevrouw Sani Lisdek tak zo net. Een mooi span play nou Argentinië en Oostenrijk. En hoe een sapfa play dat ook waga. Argentinië, een beetje zo'n pin. En Mazara Messi no laya pin. Ik was kopen aan Loktu. Ik was kopen aan Paal. Ik was kopen aan keeper Anu Minosabi. Mina TV Jaf Luko. Nou, mire ser Yusuf bezig naar Miroko Jana Radio Mat. Je station, voor zorg taki, jullie daar ook zo. U kan jabun zijn naar jou in je voorhoofd. Dat is de temga als het amsal ik op bal godoro. Maar nog wat artje om poko, want ik weet het ook. We gaan naar Mas Rafael Collins. Do you remember? Mooi poko.
2: It sounds great in here. What do you think?
3: Sound all right?
2: Good. Come on in. Your root beer floats here, and there's a phone call for you.
0: Want to reclame met dat minderie?
3: Actually, can you hang on a minute?
0: Maar, met een sapfa YouTube wat dat pogoen. Do you remember Phil Collins? Waarom wil je Phil Collins? Dat is minder, hè? Ik heb een beetje een sikkie, maar ik denk dat ik even een jeepje heb.

0: En dat bedoel Mas Rafael Collins. Do you remember Meshik Bataki in 320? Hij praat nu voor Ayuru, voor Ayuru. Dus mij op een afjuru. Fus doen aan, fus takmes doen jij in de studio. En dan moet zorgen voor praat. Praat want te tornen aan Unu. Trein want te poko. Kan de Judy daar ook zijn avond zijn of chap café zie. Dan kassie dat de ook toe. In vier. En dan. If not naar de. Dan. Na een firewall die zie. Je begrijpt dat is in een go. Dan wat poko ook toe. En ook kan de poko toe ook toe. In vier. Dus niks naar fout in dat is dat die. Maar ja, geluid is even, ik zal even geluid deten. Met Jarama Mono. Ik zal even de Mono, we gaan het zien. Oh, look, man. Ik, Oh ja. Alhoewel, Salton op. Ja, hoe de baga. Ja, op je techniek ben ik even, maar vind precies. En, maar ja, broeiende de. Moet je wat trappen goed doen, en dat na voor Sandy Lopper, time after time. Alleen de one is hier naar Radio Mart ook toe.
1: And I should be alone. That's you.

En we gaan nu naar eentje luisteren van Simply Red. Holding back the years. Jij nu.

Kak Robin, was dat met The Promise You Made? Misschien dat hij een kwartier heeft komen aan Juru of Ajuru. En Bagarati, dan voetbaltori. Ook Faronko in Uforoji. Wanneer hij toe Sabiman en zo'n troon de Abif City toe in een studio. A wiki di psare de bab tu sabi man. Mi bri a waf de man be de food drivers. Mene Kesser, nanga mene Esayas. De man be dat be de city ja in a studio. In a programma vo Gordon Kruder nanga Vito Boerne. De man dat hij begin Aichuru, komiti, Tinjuru. En je begrepa voetbal en plein. Wa lotoro. De mo dongo wa lotori kon juno. Dus uta Archie. Ajuru, de one die lobbyere voetbaltori. Dan de Vito Boerne, Gordon Kruden, Ochawa Lotori kona in Uforoishi. Maar gaan we een poko baka voor Spandau Ballet. En een poko dat enena true.

Spandau Ballet was dat met nummer 2. Archimana Osho, Lobby Wang. Lek mi bet, lek van betaki, fos a pokuris bijing, dan mi ben, mi bet chawantor kafeji tak Aichuru, Masra Gordon Kruder, dan a Masra Fito Burne, o Tekabra, na ten fu Aichuru, ma mi kisi fiere taki tide, den tu sabi mang disi fu futbal, deno deina uitzending, en mi hoop taki Usha abi ada tak taki komparsi mus de ma me begrep taki wa ada somar de nekon a studio de mus de abif du trashani ook tu dus da akono tak dineti de no de na studio yudi da oso mi break taki mi kan chawan koreksi kong want afesi mi beforteruk bata ku kan stand by one de maukona ni foroshi ma tide de no de ni foroshi ifi ikalu ku ina her foroshi fi ma ino shi de man ifi nes trabiki if not na ka mindri da masra kruder na masra fito burne sa de baka ina studio en dan ukan archi den falek futbal tori sa de tumandi si O chaka fishy on the man is na sabi man football. They go boom fara in a thing. They up the saptori for no, the saptori for foshi. And I sharing for a wiki deep sari, but they want tum si moi wang. When they babam a man for money, masra keser, the maratnaf a man for the maiseri nyandra pena varekaren drivers. Now, what trabrara bede ook to in Lake City Jaina studio that bede masra esayas. Abede, mida osa archi me geniet voor den torif de man. Je begrijpt. Shaptak juleki, julek rajo man, en om deso tak tigwa osa, den een muyang en mart moro. Den im sapsang, im sapsot, imusje sabi, so tore tak na rajo. Want te je kong bakadang, en in hem dong, so mofo, tak is dong den na tifini mofo. Je begrijpt. Dus tida osa musa archi julek vrijwilliger judi euroko jira jumar i musa ya ino ma archi ala euro ma if ya tengi mus ma archi en amoro moi one day tigwa salto ya ba okasi taki ika archi programa ini un programa di wani sa salto e pristeri ala ne programa dat ika archi baka ifiri ya tra teknik tra mai portuan steak. Isabi, terwijl iedereen uitzendt, je potje steek, dat je kan vast en tap aan steek tegen als je kan artje bakken. Maar mina ouderwets, mina bakobi, futap no go. Tante Marita, derang al afuja, zo. Ja, weet ook. Dus je moet zeggen, artje, en dat ik je kon doen, dat je blijft vallen, dat Amarabasi Jiwa ook kassifis doen, ja. Dat is vaarlijk ook baar. Nou, in Archie baka. In Archie zo trattori, zo tori. De na radio atteen dat ook toe. Yo, Chitaka probleem is no los op etewan bari. Maar was aan def doen aan jen jen voor radio maat. Ef wan lobby wan ekar kong dan was aan nego boom. Lobby wang probeer tapa atra nummer voor Radio Maart, want Radio Maart heb toen nummer. Je begrijpt. Ik kan proberen atra wang. Maar in tang proberen dat uno die iets doen, ja, dan kan luku direct even problema. Even problema DET, even de demoro. Je begrijpt. Want dan wang voornaam kutori die un ook toe dit doen, ja, zodat kan sabi. Zo nieuws ook kan chagge die KPN, isabi, want na tide Radio Maart. John Pop mo pofu kopro aso we kare midi be mi wroko yaran ji dia ma oktu radio mart be de tap kopro ta ton attack wan kopro waya wan kopro lane en radio marti dek mo pofu kopro gona grashi de mai kare so bung clutch vessel ye begrijp en dat wan attack moro snelheid ek kon dus maar an om de tak wan vertraging mus kon ina telefoon kada internet kon moro snel Waarom deze taak aan Jen voor een comfortraad, die vieren. Maar jullie daar ook zeggen, welkom dat kan jij ook toe. Vat dong naar een verbinding, die vieren. We hebben een radio maatje, en dan hebben we jullie daar ook toe.
Men begrep ta ki, ya, kado unya mou bere furu, unya chwiti, infiri dan, una tef belke na Radio Mart. Ma, me hor bribi na ou tapu era, data mi, wan, unu na wan lespek folk, ala de wan se archi, mi cha lespek ki jono, ishi tok, dus na, so mus go om na usrefi, infiri, en anu na mo, luku suma mo pot noro, mi ba wan pokok ba, tap talmente, dat na, tide, una ati borona tapo era wan usabi mitak mi lobsena poku bigi poku ma so trong amoy ok tuf archi wan trashot poku ifiri and that na Radio Mart ana bigi poku wang wa jazz wa salsa wa soul wa balleta ye begrep ala so san wabi dus uno ati borong tem kon baka frida nam sa cha bigi nam sa drai bigi poku baka ma ti dena mi den wan trash teming ifiri Let's go, no, we go, Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: De maand juni staat in teken van Kitty Kotti in het Pleintheater, onze Kitty Kotti maand. Op 6 juni beginnen we met een dinerdansant met Francis Free, een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
4: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt

0: comfortabele bank.
1: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
0: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
1: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
2: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
1: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Radio Mart. Met het programma Datramio Action Sani, verzorgd door dokter Greb, huisarts in Nederland. Dokter Greb zal zo meteen even inbellen. We wachten heel even op zijn telefoontje. Moment, alstublieft. Mijn naam is Lloyd Williams en ik verzorg de techniek voor dokter Greb. En voor diegenen die u straks willen inbellen, het telefoonnummer is 020-471-4291. 020-471-4291.

Radio Mart is te beluisteren op Caribbean FM Salto en in de ether op 107.9 en op www.radiomart.nl.

0: Luisteraars, u bent verbonden met Radio Mart. In het programma Dat Ramio Actie was aan u verzorgd door dokter Greb, huisarts hier in Nederland. We hebben dokter Greb onder de knop. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat je weer terug bent van je welverdiende vakantie. En we gaan weer van start. Dit is Dat Ramio Actie Wansani. Het tweede wekelijks spreek u van Radio Mart. En het is natuurlijk uw programma, dus als u een medische vraag hebt, dan mag u die altijd stellen. En het nummer, dat is bij u bekend, ik zal het nog herhalen. Dat is 020-471-4291. En weer fijn dat u luistert. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag over hebben over gewrichtsklachten, gewrichtspijnen. En dit naar aanleiding van vorige week, ik dacht dat Marta die vraag had gesteld van, er zijn heel veel chikungunya gevallen en chikungunya is een virus dat heerst in Suriname. En als gevolg daarvan kunnen mensen gewrichtsklachten krijgen, gewrichtspijn, lichaamspijn. En dus dat is eigenlijk de aanleiding. Maar het is belangrijk om eerst goed te duiden van wat zijn die klachten precies. Hè? In zijn algemeenheid kan iedereen gewrichtsklachten krijgen, gewrichtspijnen. En hoe moet je ze duiden en wat is er allemaal aan te doen? En dan komen we automatisch bij de vraag van de van twee weken geleden. Voor de luisteraar is het denk ik belangrijk om, als je praat over, ik heb last van gewrichtspijnen, ik heb last van mijn gewrichten. Wat zijn die gewrichten? Hè? Als we gewoon het plat slaan, hè? Gewricht, daar komen dus twee botten samen. En in het gewricht, het gewricht zorgt ervoor dat je die botten kan bewegen. En gewrichten, dus bij wijze van spreken die grote gewrichten, dat is je heupgewricht, kniegewricht. Je heupgewricht kan je in alle richtingen bewegen. Je kniegewricht kan je alleen maar voor en achter bewegen. Je kan het niet zijwaarts bewegen. Schouder kan je ook, een kogelgewricht kan je ook overal naartoe bewegen. En elleboog is ook alleen maar buigen en strekken. En dan heb je nog kleinere gewrichten. Die zitten in je handen, in je voeten, vingers, tenen. Die enkels, dat zijn wat kleinere gewrichten. Dus je hebt dus die grotere gewrichten en je hebt kleinere gewrichten. En je kan dus last krijgen van pijn. Van pijn in één of meer van die gewrichten. En je kan ook stijfheid krijgen. En dat is meestal als je begint met bewegen. Dan zie je dus dat het stijf is. Een gewricht kan ook dik zijn. Kan ook warm aanvoelen. En bij ons, als je een donkere huid hebt, dan zie je dus dat rondom het gewricht het donkerder kan worden. Dus dat zijn allemaal klachten die je kan krijgen als het gaat om je gewrichten. En belangrijk is dat je, het kan ook in één gewricht voorkomen. Hè? Op het moment dat je pijn, zwelling, stijfheid hebt, dan merk je dus dat je dat gewricht minder goed kan bewegen. Dat betekent als het in je knieën zit, dat je minder goed uit je stoel komt. Hè? Als je moet lopen aan het begin van het lopen, dan is die knie stijf. Hè? 'S Nachts als je geslapen hebt en je wil uit je bed, dan denk je van, oh jee, hoe moet ik er nu weer uit? Hè? Of die heup, of die knieën, maar soms ook de enkels. Dus dat zijn allemaal zaken die in het gewricht zich kunnen uiten. En daardoor kun je moeilijk lopen. Maar als je in je polsen, of in een pols, een klachten hebt, dan kan je ook iets moeilijk optillen. Hè? Of in je elleboog kan je ook moeilijk iets, iets doen. Maar als we dus gaan kijken van waardoor kunnen die klachten ontstaan. Dus dan kan het zijn dat je te veel hebt gedaan. Hè? Misschien dat je te enthousiast te veel bent gaan lopen terwijl je dat niet gewend bent. Dus daarom zeggen we als je iets doet, langzaam opbouwen. Niet, als je niets doet, plotseling opstaan en 10 kilometer gaan lopen. Maar je moet het langzaam opbouwen. Als je heel veel, als je zwaar werk hebt gedaan, dan kan het zijn dus dat die spieren, die gewrichten, met name die gewrichten, want daar hebben we het nu over, dat je daar last van kan krijgen. Maar ook overgewicht. Hè? Als je te zwaar bent, dan zie je dus dat niet direct, maar over de jaren heen, dat je problemen in je heupen kan krijgen, in je knieën, maar ook je enkels. Dus dan is het belangrijk om af te vallen. Gewicht kwijt te raken, want de heup, knie en enkelgewicht, die dragen alles gewicht natuurlijk. Dus ook in dat kader is het belangrijk om te kijken om wat kilo's kwijt te raken, zodat er minder druk op die gewrichten is. Maar ook een blessure, als je gesport hebt of een ongeluk, dan sportblessure kan. En nu met het voetballen, als je ziet hoe de topvoetballers op het veld bewegen en hoe met anderen weer proberen die bal van hun voeten af te halen, nou, dan soms doe ik mijn ogen dicht. Ik denk, oh jee, deze zijn knie of zijn enkel gaat eraan. Maar je ziet dus dat ze toch best wel stevig getraind zijn en het lijkt niet. Ja, leidt toch vaak niet tot directe blessures, want ze spelen gewoon door. Of het zou kunnen komen door die adrenaline, dat ze nog gewoon doorspelen. Maar in elk geval, sportblessures, dat kan dus ook pijnlijke gewrichten geven. Of ja, als je gewoon loopt en je door je enkel of je enkel verzwikt hebt. Dus dat zijn allemaal dingen die last kunnen krijgen, waardoor je pijn en zwelling en roodheid in het gewricht kan krijgen. Maar ook artrose. Artrose is niets anders dan wat we noemen slijtage. Dus aan de binnenkant van het gewricht, hè, van met name de knieën, de heupen, maar alle gewrichten. Als vroeger als je een kippenbotje had, en in het gewricht bij die bout, dan zie je dus dat het kraakbeen heel mooi wit is. Dat hoort zo te zijn. Maar naarmate we ouder worden, en sommige mensen hebben er wat eerder last van, zie je dus dat mooie witte kraakbeen, hè, dat er ja, toch wat kleine putjes in ontstaan. En die putjes gaan ervoor zorgen dat we bewegen onze gewrichten, met name knieën, heupen, en ook andere gewrichten de hele dag zonder dat je daarbij stilstaat. En dan zie je dus dat daar wat irritatie kan ontstaan. En die irritatie, hè, die wat we noemen die slijtage, die artrose, dat maakt dat er ook wat irritatie ontstaat. En daardoor zie je dus dat je de eerste kwartier tot 20 minuten, als je bij wijze van spreken slijtage in een knie hebt, dan moet je eerst even op gang komen. Dus dat zijn allemaal dingen die een gewricht kunnen beperken. Maar ook een ontsteking door een bacterie kan dus, als je een bacterie in je bovenop een gewricht, hè, heb je ook de huid. Stel dat je een krasje of een wondje hebt en die bacterie die dringt door tot in het gewricht, dan krijg je dus ook een ontsteking. Maar die ontsteking is als gevolg, als direct gevolg van een bacterie. En dan zie je dus dat die huid eromheen roder, dikker wordt. En je kan ook koorts krijgen. En in dat geval heb je heel snel antibiotica nodig. Omdat je anders een behoorlijke ontsteking krijgt in zo'n gewricht. En dat is niet fijn. Dus meestal beginnen we met een antibiotica-kuur. Als het toch niet aanslaat, moet iemand opgenomen worden. Zodat je gericht kan kijken welke bacterie dat veroorzaakt heeft. En dan hoge doses antibiotica wordt dat toegediend in het ziekenhuis. Dus dat is ook een ontsteking, een bacteriële ontsteking in een gewricht. Maar verder heb je dus ook, dus je hebt een onderscheid dat je kan maken als het om een gewrichtsontsteking gaat, een bacteriële ontsteking en een niet-bacteriële ontsteking die niet door een bacterie veroorzaakt wordt, maar dat wel je gewricht pijnlijk, stijf, soms ook een beetje rood, een beetje dik, een beetje warm kan aanvoelen. Je kan het minder goed buigen, strekken. En het doet gewoon pijn. En dat soort situaties hebben we dus. Met name zien we dat in Nederland als mensen jicht hebben. Jicht is niets anders dan een verhoogd urinezuur. En urinezuur, dat is een bepaald afbraakproduct in ons lichaam. En die urinezuur wordt zelf door ons lichaam aangemaakt. En ook uitgescheiden, maar bij sommige mensen zie je dus dat het lichaam veel meer urinezuur aanmaakt dan normaal. En jicht, dat ontstaat meestal zie je in een grote teen. Meestal aan één kant, niet gelijk aan beide kanten. Maar één kant zie je dus dat die grote teen dik, rood, pijnlijk wordt. En als gevolg daarvan kunnen mensen moeilijk lopen, moeilijk staan. En dan is het handig om ook een bloedonderzoek te doen. Vaak herken je het, hè, het klinisch beeld. En dan zou je dus bloedonderzoek kunnen doen om vast te stellen, is het urinezuur behoorlijk verhoogd of niet? Als dat zo is, dan kun je dus mensen medicijnen geven. In dit geval geven we dat. Prednisolon 30 milligram. En dat geef je gedurende 5 tot 7 dagen. En dat is puur om die ontsteking in het gewricht, in dit geval de grote teen, om dat minder te maken. Hè? En dan zie je dus dat die ontsteking minder wordt en die pijn en die roodheid, die klachten, die nemen af. Maar het kan ook zijn dus dat het, wat we zeggen, een niet-bacteriële ontsteking. Maar het komt een ontsteking. Je krijgt dus een ontsteking in een gewricht na een andere ontsteking. Hè? Dus een ontsteking in je knie, in je enkel. Omdat je elders een andere ontsteking hebt. En dat kan de keel zijn, het kan een blaas zijn, het kan een darm zijn. Het kan ook wat we noemen een seksueel overdraagbare aandoening zijn. De ziekte van Lyme. Het is dus nu met de zomer heb je dus dat er veel teken. En als je dus

one اللي نخدم معاك وفي حد لك in het gras liggen, dan zie je dus dat mensen gebeten kunnen worden door een teek. En die teek draagt bij, soms zijn ze geïnfecteerd en dan dragen ze een bepaalde bacterie bij zich en dat kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Maar ook wat we nu, en dan komen we dus op dat van Suriname, die chikungunya. Dus die chikungunya, om goed te duiden, dat is dus een infectie, virus dat door een mug, de Aedes aegypti mug, hè, tijgermug, overgebracht wordt. En zo'n infectie is niet primair in het gewricht. Je wordt geïnfecteerd, hè, en dan zie je dus dat op een of andere manier die relatie, waarom het in die gewrichten gaat zitten, dat weten we niet precies, maar bij chikungunya zien we dus ook dat er vaak sprake is mensen gewrichtsontstekingen krijgen. Dan in een pols, dan weer in een knie, dan weer een enkel. Vaak zie je dus dat die enkels dik en gezwollen zijn, die voeten pijnlijk zijn. En ook die kleine gewrichten bij de voeten gezwollen en pijnlijk zijn. Ja, dus dat is een niet-bacteriële ontsteking, omdat het niet rechtstreeks een ontsteking is die op in het gewricht zit, maar het is een ontsteking die elders in het lichaam, die we doormaken, en dan zie je dus dat het slaat op die gewrichten. Ja, dus nogmaals voor de duiding, die chikungunya valt onder een ontsteking die we oplopen, hè, door gestoken te zijn door die mug en die tijgermug. En dan krijg je dus wat ze noemen ook knokkelkoorts. Hè. Daarom heet het ook knokkelkoorts. Dat is die chikungunya. Nee, ik zeg het verkeerd. Die chikungunya is geen knokkelkoorts. Die dengue noemen ze knokkelkoorts. Ja, omdat dengue ook door een mug wordt overgebracht. En dan krijg je dus die reacties. Dus dat heb je. Daarnaast heb je dus ook dat je dus problemen kan krijgen met mensen die reuma hebben. En dat noemen we het een reumatoïde artritis. Hè? Die krijgen dus ook gewrichtsklachten. En dat geeft ook dus dezelfde problemen. En bij reuma zie je dus met name in de kleine gewrichten van de vingers. En daar vindt er echt een heftige ontsteking plaats. En zodanig, als je het niet zo behandelt, dat die kleine gewrichten, dat mensen hun vingers bijna niet kunnen bewegen, maar dat die ook krom trekken en die knokkels groot worden en heel veel problemen geeft. En uiteindelijk, kijk, als je er vroeg bij bent en het behandelt, dan kan het nog wel lang uitgezet worden. En met de nieuwere middelen die we hebben om reuma te behandelen. En dat zijn bepaalde die stimuleren de immuniteit. En die middelen zijn redelijk goed en slaan goed aan bij de meeste mensen. Niet bij iedereen, maar bij de meeste mensen. Waardoor je toch op termijn minder invaliditeit krijgen. Hè? Dus dat mensen niet hun vingers meer kunnen bewegen en al dat soort dingen. Dus dat heeft daarmee, te maken. Iets anders wat kan ontstaan, dat is dus andere ziektebeelden die ook gewrichtsklachten kunnen geven. Dat zijn mensen met huidziektes en psoriasis. En die psoriasis kan soms ook slaan in de gewrichten. En dan krijg je dus ook wat we noemen gewrichtsontstekingen op basis van die psoriasis. Of mensen met ziekte van Crohn. Dat is een darmziekte. Ook een auto-immuunziektebeeld. Waarbij in die dunne darm je een behoorlijke heftige reactie krijgt. Of in de dikke darm
Maar die ziekte van Crohn is meestal in de dunne darm. Krijg je chronische ontsteking op basis van een auto-immuun ziektebeeld. Hè. En dat heeft, is niets aan,

0: that is open on the eastern side of the build als de ziekte van Crohn. Je hebt ook nog andere ziektebeelden zoals sarcoïdose en lupus. Die kunnen ook, die komen heel weinig voor. Ik begrijp dat we een beller hebben.
1: Sorry doc, deze heeft opgehangen.
0: Oké. Ja, dus... en nogmaals, in de wetenschap hebben we soms ook... oh ja, die beller is terug. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Oké. Ja, dus...
0: welkom. Er gaat technisch iets mis.
1: Ik denk dat het probleem ligt aan de telefoon van de beller, Doc.
0: Oké. Ja. Hoe ga je het onderzoek plegen en welke onderzoeken kun je doen om als je last hebt van je gewrichten? Ja, meestal als mensen bij ons komen, dan bekijken we dat gewricht. We kijken wat eventueel de waardoor het eventueel zou kunnen komen. En natuurlijk moet je ook vragen wanneer het begonnen is, hoeveel klachten men heeft, welk gewricht je kijkt. Je voelt, je kijkt, je neemt ook de temperatuur af om te weten van hey, heeft iemand koorts, omdat je bij een bacteriële ontsteking snel moet schakelen, dus dan is die koorts wel belangrijk. Welkom, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen dochter en goedemorgen meneer Lloyd.
1: Goedemorgen.
3: Weekend. En ik wens jullie ook alvast een vaderdag toe. Dochter Gret, ik heb een, ik ken een geval op dit moment en ik heb een naam doorgekregen en volgens mij valt het ook onder de spieren en dingen. Mellitus transversa. Kent u dat?
0: Nee, niet direct zo op het eerste.
3: Ik ga naar uw appen.
0: Ja.
3: En als u de volgende keer meer over kan vertellen, als u, want dan staat er dat je dit ook door een bacteriële infectie en dit leidt tot spierzwakte en net als MS. Dus ik vind het ook heel... heel erg, omdat ik iemand van dichtbij heb die dat nu op dit moment heeft. En ik vind het zo erg om dit te... Ik vraag u misschien, weet u er meer over? Het is ook zeldzaam.
0: Ja.
3: Moet ik het spellen voor u?
0: Nee, dat hoeft niet. Ik heb hem nu...
3: U hebt de naam onthouden?
0: Ja. Mellitus transversa.
3: Mellitus transversa.
0: Ja, ik heb het... Terwijl u sprak heb ik het een beetje opgezocht. Het is meer een aandoening waarbij de ruggenmerg ontstoken raakt.
3: Ja.
0: En hierdoor de functies niet meer kan uitoefenen. En problemen krijgt met bewegen.
3: Ja, heel veel pijn. Ook heel veel pijn in de... bekken en voet.
0: Ja.
3: Maar ik ga verder naar u luisteren en bedankt dat, voor een uitleg over al die spier en gewrichten. Want ik heb zelf heel veel in de winter veel spier en gewrichtspijnen en bij de Reuma Centrum hebben ze foto's gemaakt en toen zeiden ze ja, het zijn pijnen die uit mijn gewricht en mijn spieren komen en dat is het, er kan verder niets aan gedaan worden. Met het mooie weer valt het mee. Maar met, in de winter heb ik verschrikkelijk pijnen. Dus je moet het met pijnstillers doen. En nu ga ik bij hun een beetje sporten, bij Riva Sport. Dus ja, je hebt allerlei problemen, zie ik, met je spieren. En ouderdom, denk ik ook, hoor.
0: Ja, zeker.
3: Is goed, zeker. Fijne uitzending verder.
0: Ja.
3: Doei.
0: Ja. Nee, Marta bracht een ander onderwerp in, dus dat is die mellitus transversa. Het is meer een ontsteking in die ruggenmerg en daardoor kunnen worden.

0: gemerkt dat zit in onze rug. En dat is een belangrijk aansturingsorgaan, hè? Aansturingsdeel van wil je handen kunnen bewegen, wil je benen kunnen bewegen. Maar dat heeft dus niet zo primair te maken met een gewrichtsontsteking. Maar ik zal over 2 weken daar ook wat meer over vertellen. Ja, dus was er nog een andere beller?
1: Ja, er is eentje in de wacht.
0: Ja, zegt u het maar.
2: Ja, goeiedag, dat is Grip. Dit is de stem van Etienne. Ik heb een vraag. Waarom is men zo angstig voor prednisolon? De meeste mensen die ik spreek van ik gebruik prednisolon en dan zeggen ze, oh, dat is een zwaar middel, dat kan dodelijk zijn. Kunt u daar iets meer aan uitweiden?
0: Ja, ja, zeker. Hele goede vraag, Etienne. Ik ga er zeker bij stilstaan.
2: Dank u wel.
0: Ja, ja. Misschien moeten we gelijk ingaan op die vraag van Eetje. Een hele goede vraag. Eetje een vraag zegt van, als mensen horen je gebruikt prednisolon, dan schrikt men ervan en zegt ja, het is een heel zwaar middel. Dat klopt ook, omdat prednisolon wordt niet zomaar gegeven. Er moet een goede indicatie zijn waarom je dat gebruikt. Omdat prednisolon werkt heel goed. Het onderdrukt ontstekingsprocessen in ons lichaam. Maar het leidt ook bij langdurig gebruik leidt het tot botontkalking. En daar heb je dus dat direct te pakken een van de bijwerkingen. Daarnaast kan het klachten geven als het gaat om suiker. Je suikergehalte is een langdurig en hoog gebruik. Kan ook je suikergehalte omhoog. Dus mensen die geen suikerziekte hebben kunnen dat ontwikkelen. Dus daarom is het belangrijk als je het krijgt om het goed te controleren. Maar je hoeft niet te schrikken van, hé, iemand gebruikt prednisolon. Omdat hij dan de indicatie heeft om dat te gebruiken. Snap je? Het is een heel goed middel, maar je kan het niet zomaar gebruiken. Welkom, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen, dokter, is er in mevrouw D. Ik had even een vraag over die rosuvastatine Chiromet. Als je dat gebruikt en dat als je in de ochtenduren opstaat, dat je dan trillende vingers hebt, is dat het begin van de Parkinson?
0: Ja, nee, dan ga ik daar ook even op antwoorden.
3: Ja, met trillende vingers in de ochtenduren als je 's avonds het tablet hebt genomen. Als het, hoe noemen ze dat, heb ik net al gezegd, Parkinson. Ja. Ja, dat wil ik even weten. Ja, dank u.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik heb mevrouw haar naam niet helemaal goed verstaan. Maar het gaat erom dat...
1: Dat is mevrouw D.
0: Oh, mevrouw D. Ja, ik dacht D. Mevrouw D. Ja. Het gaat erom, ze zegt, ze gebruikt dus die rosuvastatine. En rosuvastatine, dat is een middel om ons cholesterol te verlagen. Dus mensen die een verhoogd cholesterol hebben, die gebruiken dus rosuvastatine. Je hebt simvastatine. Maar dat is allemaal om het cholesterol te verlagen en daarmee risico's op hart- en vaatziekten, een hartinfarct, een herseninfarct te kunnen voorkomen. Als bijwerking, zegt ze, althans wat zij ervaart, is als ze het 's avonds neemt, trillende handen. Ik ken het niet als bijwerking, hè, die trillende handen. En daarna zegt ze, trillende handen, trillende vingers, kan het geen Parkinson zijn. Het moet dan wel onderscheid gemaakt worden, dus die medicatie geeft geen trillende handen of trillende vingers. En die relatie tussen trillende handen en Parkinson, dat moet uitgesloten worden. Hè? Dus dat kan ik niet telefonisch zeggen, nee, het is niet zo. Want trillende handen, hè, dat noemen we een tremor. En dat kan zijn dat het gewoon ontstaat, hè, zonder dat we precies de oorzaak weten. Maar Parkinson, het is ook wel een van de criteria om te zeggen iemand heeft wel of niet Parkinson. Hè? Dus die relatie tussen die trillende handen en Parkinson, dat is een goede. En dat moet door de huisarts uitgezocht worden.

En wat ik persoonlijk doe, ik bekijk de mensen. Hè, je gaat ook, als je denkt aan Parkinson, is het niet alleen trillende handen. Dan denk je, het handschrift, dat verandert. Hè, dus mensen schrijven misschien normaal. En dan zie je dus dat het handschrift heel klein, heel onleesbaar wordt. Je ziet dus de, wat we noemen het gelaat. Heb je een bepaalde gelaatsuitdrukking. En dan zie je dus dat mensen hun gelaat verandert, hun mimiek verandert. Ook als ze lopen, dan lopen ze in kleine pasjes. Hè. Hun armen die bewegen niet mee. Normaal als we lopen zie je dus dat je armen bewegen. Hè. Die lopen mee met je pas. Hè. Dus je gaat automatisch, gaat je armen licht zwaaien. We hebben het niet in de hand. We hebben het niet in de gaten, maar als ik iemand uit de wachtkamer haal, ja, mevrouw P of mevrouw X, komt u maar, dan zie je iemand opstaan en dan kijk je gelijk van, oké, iemand zijn handen zwaaien niet mee. Dus nogmaals, ik zou mevrouw D aanraden, als u trillende handen, trillende vingers hebt in de ochtend, neem toch contact op met de huisarts en dan kan die verder onderzoek doen. Is het gewoon een, wat we noemen, een onschuldige tremorbeweging van die handen? Of is het een van de symptomen om richting Parkinson te denken? Maar ik zou niet gelijk aan Parkinson denken, omdat Parkinson moet je nog meer symptomen hebben om de diagnose Parkinson te kunnen stellen. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. En nogmaals, dat van die prednisolon, dat mensen hoeven niet te schrikken. En laat je ook niet, hoe moet ik het zeggen, ompraten van, ja, die medicatie is zwaar, je moet ermee stoppen. Nee, de dokter heeft het voorgeschreven en vaak schrijven wij, als het gaat om een korte periode, schrijven we het voor. Maar als het gaat om langer gebruik, dan is het meestal de internist of de reumatoloog waar we iemand naartoe verwijzen die een harde indicatie heeft om prednisolon langdurig te gebruiken met allerlei, wat ik noem, oog voor de bijwerkingen. Hè? Want je moet dan ook, als je het langer gebruikt, wat ik al zei, kan leiden tot suikerziekte, dus die suikers moeten regelmatig gecontroleerd worden. Kan ook leiden tot botontkalking, dus je moet mensen ook gelijk een botversterkend middel geven. En die nemen ze één keer per week op een nuchtere maag, dat is alendroninezuur of je hebt allerlei andere vormen, hè, maar het gaat erom botversterking. En je moet dan ook nog wat calcium en vitamine D tabletten geven erbij. Dus dat is het. Maar er wordt goed over nagedacht door de voorschrijver. Is dat het middel? Is er een diagnose? En dan ga je dus behandelen. Dus mensen hoeven niet bang te zijn en om te zeggen van ja, nee, ik neem het niet. Als je het niet neemt, dan betekent het dat je dus de klachten die je hebt niet optimaal en adequaat gaat kunnen behandelen. Ja. Als we terugkomen op ons onderwerp, hebben we dus een aantal zaken aangehaald wat kan leiden tot gewrichtspijnen, gewrichtsontstekingen eigenlijk, en hoe die te behandelen. We beginnen meestal met paracetamol. Hè? Dus paracetamol, die kan je dan 2-3 keer per dag nemen. Laat me even goed onderscheid maken. Als men plotseling acuut een roodheid, door een ontsteking direct op de huid, hè, op je knie of in je enkels, dan is het dus de bedoeling, en je hebt koorts, je bent behoorlijk ziek, dan gaat het om een bacteriële gewrichtsontsteking. Daar moet je niet mee dralen. Dan moet je nog dezelfde dag zeggen van, hé, de huisartsenposten zijn vanaf na 5 tot de volgende ochtend 8 uur. En het weekend

0: zijn ze de hele dag open. Dan bel je gewoon naar de huisartsenpost. En dan moeten ze je zien en dan kunnen ze kijken van, hey, moet deze persoon direct naar het ziekenhuis om die bacteriële gewrichtsontsteking adequaat te behandelen. Dus ga geen paracetamol nemen en uitstellen. En nee, bij een bacteriële ontsteking in het gewricht, dan ben je behoorlijk ziek, je hebt verschrikkelijk veel pijn en daar moet je gelijk gezien worden. De andere dingen, hè, die zijn niet bacteriële ontstekingen, of je hebt slijtage, dan ga je dus dit pijnregime, wat we noemen, wat ik ga bespreken, ga je dan behandelen. Dus pijnstillers, paracetamol, als dat niet helpt, moet je even goed kijken. Gebruik je nog andere medicijnen, medicijnen voor de bloeddruk of bloedverdunners, dan moet je altijd contact opnemen met de huisarts. En dan kan die kijken, kan je misschien die diclofenac in een lage dosering voor een korte periode met een maagbeschermer gebruiken, maar niet zomaar over de counter ibuprofen en naproxen tabletten gebruiken. Als je andere medicijnen gebruikt, bloeddrukmedicijnen, bloedverdunners, dus dan moet je daar even goed naar kijken. Mocht je dat niet gebruiken, dan kan je dan natuurlijk starten met wat iets sterkere pijnstillers. Dus die, wat we noemen NSAID, dat zijn wat ontstekingsremmers. Dan zou je dus dat wel kunnen gebruiken. Verder is het dus van belang, als dat niet helpt, dan is het wel van belang om contact op te nemen met de huisarts. En er zijn een paar dingen die uit het oog springen natuurlijk. Die, als het gaat om jicht, je staat 's ochtends op en je grote teen is dik, rood, gezwollen. Het zou een bacterie kunnen zijn. Je meet je koorts, je hebt geen koorts. Dan zou je dus zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de huisarts. En die kan dan in dit geval prednisolon geven. 5 tot 7 dagen met andere pijnstillers, maar met die prednisolon gaat het vrij snel over. Ik hoor al die tune op de achtergrond en de vraag was van Marta, kun je prednisolon geven bij een ontsteking als het gaat om chikungunya? De rheumatoloog hier zegt nee, het zou kunnen, maar die wil het altijd zelf eerst beoordelen. De mensen die uit Suriname komen met chikungunya en heel veel gewrichtspijnen hebben, die zou ik adviseren om via hun huisarts een doorverwijzing te vragen naar de rheumatoloog. En dan kan die het beoordelen en zeggen welke behandeling, welke behandeling het meest geschikt is. Dus niet zomaar prednisolon gaan nemen. En wel onder toezicht oog van de rheumatoloog. Dus vraag gewoon een en er zijn allerlei andere middelen behoorlijk in Suriname, Chinese middelen. Maar die zou ik absoluut niet nemen, want we weten niet wat er is. Het was mij weer een waar genoegen. Lloyd, bedankt. En luisteraars, bedankt voor het willen luisteren. En dan weer op het weer. Geniet van de lekkere zon. En goed drinken voor de oudere mensen. En geniet ervan. Het is een prachtig weekend. Het is een prachtig.
1: Dank u wel, Doc. En dank u wel, luisteraars, voor het willen luisteren naar dit programma. Tot de volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreeke. Voorstelling van Dichtbij, in 2 culturen over opgroeien tussen 2 werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam.

Toujours, toujours, na wie egi reisbureau Capricho Stoers. Is dat pa dit ook? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wantaki de ma abiro komaka na ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, fuzet ju opolanyi free, gwa para maribo, na kande, isa fasande, trasef gronta pa lontu. Ook u kan naar Kuan Konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op op bijimun de manteng, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Glory komen van John Legend. Welkom in de uitzending bij Jim Tory. Vandaag 20 juni, zaterdag. En we hebben vandaag, onze gasten vandaag zijn Vincent de Kom, welkom.
1: Hallo.
0: Araya Sumter. En wat later komt nog Michele Maduro. En we hebben telefonisch ook nog Leendert van der Valk aan het eind van de uitzending. John, welkom terug. Ja. Na een maandje weer.
2: Na een maandje weer, inderdaad. Er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. Mijn zwager is overleden, dus ik moest even voor 5 dagen naar Curaçao. Hij is begraven. Mijn vrouw is daar nog, maar die komt dit weekend terug. Maar vervolgens is er in Nederland nog voor alles aan de gang. En we hebben te maken met een bijzonder stel mensen die zich hebben aangemeld, die zijn aangemeld, die posities aan het nemen zijn, die posities hebben genomen. Bijzondere vrouwen en mannen, allemaal in het land, in de gemeentes en in het bijzonder in Amsterdam Zuidoost. Een van de bijzondere vrouwen die we hebben gevolgd en die we hebben zien is Araya Sumter. Een hele bijzondere vrouw.
0: Wethouder in Amsterdam nu, sociale rechtvaardigheid is je portefeuille.
3: Ja, klopt.
0: Armoede en inclusie heb je ook, schuldhulp, hersteltoeslagen en ook nog coördinatie voor gelijk investeren.
3: En de route naar herstel.
0: En de route naar herstel, dat is voor de toeslagenouders.
3: Nee, de route naar herstel gaat om de doorwerking van slavernij.
0: Ah, oké, okay, dat ook nog, ja. Oké, okay, en dan, je komt van SZW, daar was je topambtenaar DG, als het goed is.
2: Directeur-generaal.
0: Directeur-generaal, oh, ik mag geen afkortingen gebruiken.
2: Nou nee, als je onze luisteraars die vraag gaan daarna bellen om te vragen, wat is dat? Ja. Wat is DG?
0: Je komt niet uit de politiek, dus het wordt wel hier zo van, ja, de inhoud is er wel, maar politiek spannend. Dat is, je wordt beschreven als warm, scherp, verbindend, open, benaderbaar. En what you see is what you get.
3: Ja, dat zeggen ze allemaal.
0: Kun je bij de microfoon praten?
3: Ja, ik kom niet.
2: Hij zit vast, ja.
3: Hij zit vast, dus ik ga wel even zo
0: naar voren. Ja. Misschien kan je stoel iets naar voren. Zal ik je helpen?
2: Ja.
3: Ik ben gewoon heel kort. Dat kunnen de mensen thuis niet zien. Dat is de feit.
0: Dankjewel. Ja.
2: Maar Araya, wie is Araya Sumter? We krijgen al die dingen te horen. Die lijstjes zien we in de krant.
3: Ja.
2: Maar wie is Araya Sumter? Vertel ons. Laten we de luisteraar, neem ons mee in wie Araya Sumter is.
3: Ik ben Araya, geboren en getogen in Amsterdam. Op verschillende plaatsen ook gewoond in Amsterdam. En eigenlijk mijn hele loopbaan besteed aan sociale rechtvaardigheid. Om te kijken hoe mensen die in de knel zijn, hoe we die vooruit kunnen helpen. Door vooral ook systemen te doorbreken. Afgelopen jaren ben ik hier in Zuidoost de Rijksambassadeur geweest voor het masterplan. En ben ik vanuit het Rijk ook betrokken geweest bij het oplossen van armoede, tegengaan van schulden. En nu mag ik dat doen als wethouder voor de mooiste stad van Nederland.
2: Armoede is een groot vraagstuk hier, ook zeker in Zuidoost. We zien dat mensen daar heel erg mee struggelen, dat ze heel erg mee bezig zijn. Het is iets dat vaak wordt genoemd, maar de mensen zelf die hebben het gevoel dat het hun niet bereikt. Dat ze na 4, 5, 6 jaar nog steeds het gevoel hebben dat ze eigenlijk,
0: ja, dat het over hen gaat en niet
2: met hun.
0: Met hun, ja.
2: Wat ga jij anders doen?
3: Nou, ik herken dat gevoel wel. Ik denk ook zeker de afgelopen jaren die ik hier heel veel heb doorgebracht.
2: Ja.
3: Is het juist erkend dat we het juist met elkaar zeggen, niks over mensen zonder mensen.
2: Ja.
3: En dat, nou, de woorden die ik net noemde, dat maakt me altijd een beetje nederig. En tegelijkertijd is dat wel heel erg mijn stijl.
2: Hmm.
3: In verbinding met de samenleving. Hmm. Kijken hoe we doorbraken kunnen realiseren. En dat kan je alleen maar doen door de eerste in gesprek te gaan.
2: Hmm.
3: En terugkerend in gesprek te gaan. Het is belangrijk dat je dicht bij mensen bent. En dat je luistert om perspectief te krijgen. Om te horen wat mensen dagelijks bezighoudt. En niet zozeer om je eigen beleid alleen maar te toetsen.
2: Hmm.
3: Het beleid dat de stoper aan maken is makkelijk.
2: Ja.
3: Tegelijkertijd is het niet hetgeen wat mensen nodig hebben. Dus het is belangrijk dat we gaan juist horen wat mensen belangrijk vinden. Natuurlijk ook samen met Vincent de Kom. Maar dichtbij mensen proberen om het verschil te maken. En dat is ook wat dit college ambieert. En ook echt heel duidelijk in het coalitieakkoord staat.
4: Oké, ik kwam een vrouw tegen die ik regelmatig zie in Amsterdamse Poort. En ze kwam naar me toe. Ze zegt, ja, er zijn allemaal nieuwe mensen aangesteld. Maar toen werd ze opeens heel emotioneel. En toen zei ze, het feit dat er eindelijk weer een zwarte vrouw is benoemd tot wethouder, dat raakt me. Toen zei ik tegen haar, maar wat raakt je dan precies? En toen zei ze, het feit dat ik het gevoel heb, ik weet niet als het zo is, maar zei het feit dat ik het gevoel heb dat die zwarte vrouw het verschil kan gaan maken, want ze snapt me.
3: Nou,
4: kun je dat volgen?
3: Het is in ieder geval een heel mooi compliment. Zo voelt dat voor mij ook echt. Mm-hmm. Ik heb een opgave die groter is dan enkel mijn portefeuille. Ik voel ook de verantwoordelijkheid voor de mensen. En die verantwoordelijkheid wil ik ook graag dragen. Mm-hmm. Maar we doen het wel met z'n allen samen. En dat is denk ik heel belangrijk, dat we de komende jaren investeren om het vertrouwen weer terug te winnen. En tegen deze mevrouw, maar ook alle andere mensen, zeg ik, ik sta naast u. Ik ben in Bond gewoond en geef mij, nodig me vooral uit. Laten we vooral met elkaar in gesprek gaan, zodat we ook weten wat we moeten oppakken.
4: Ja.
3: En tegelijkertijd wil ik ook iets anders over zeggen.
4: Ja.
3: Ik vind het heel belangrijk dat we het over de veerkracht hebben van mensen. Wel veel mensen vragen, wat is voor jou sociale rechtvaardigheid? Ik zeg, het gaat over eerlijke kansen krijgen aan de ene kant. En mensen met respect behandelen. Dat je mag zijn wie je bent in deze mooie stad. Maar we hebben ook heel veel mensen die gemeenschappen bij elkaar brengen. En juist in Amsterdam-Zuidoost zie ik dat heel erg gebeuren. Die gemeenschapszin is ontzettend sterk. Van nou is bij de schuldenvrije flat, waar mensen elkaar helpen in het empowerment center. Of in het verleden, als we kijken al historisch, is dat ook de kracht die we hebben als gemeenschap. Kijk naar rond 1974, het kraken van woningen in de Kliphoeven. We hebben het heel weinig over dat stuk empowerment wat we in ons hebben. Die creativiteit, die innovativiteit en juist die verbondenheid. En samen united, handen ineens slaan. Dat was voor mij echt wel doorslaggevend om hier het wethouderschap. Toen werd gevraagd dat er grote eer is en verantwoordelijkheid om dat aan te gaan.
0: Hoe vertaal ik die veerkracht naar bijvoorbeeld gelijk investeren en in ongelijk? Hoe zie je dat precies dan?
3: Ja, ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren, het klinkt lekker. En tegelijkertijd...
0: Ja, want wat is het? Ja.
3: Want als we kijken naar... er zijn gewoon heel veel verschillen onderling. En we kunnen de uitkomst niet voorspellen. Iedereen heeft dezelfde uitkomst.
4: Nee.
3: Tegelijkertijd zien we wel dat bijvoorbeeld, als we kijken naar de scholen hier, dat docenten die we binnenhalen niet altijd blijven, omdat ze geen huis kunnen vinden. We zien jongeren die trekken naar andere scholen toe. Terwijl er wel ook hele mooie initiatieven zijn, zoals Bright Minds of Life Skills. En ik zou heel graag zien dat we met die initiatieven samen gaan werken. En dat ook bundelen met de kracht die hier ook nog is. Er zijn heel veel grote corporates in Amsterdam, maar ook specifiek in Amsterdam Zuidoost. Ik heb de CEO van ING en van Vattenfall al benaderd. Ik hoop dat jullie graag vragen en uitnodigen om de beste buurman te zijn in de wijken waar jullie anders staan.
0: Mooi, ja.
3: En door al die krachten te bundelen met de inwoners, te vertellen wat er nodig is, denk ik dat we de komende 4 jaar dat ongelijk investeren misschien wel de norm wordt voor alles wat we doen. Zo kijk ik daarnaar.
4: De toeslagenaffaire is een van de issues die ook in jouw portefeuille zit. Ik was bij een bijeenkomst drie, vier weken geleden van die Profor had georganiseerd. Ik weet niet of je die organisatie kent. Mevrouw Lucia Martens is daar de driving force achter. Tot mijn verbazing, het was helemaal vol. En mensen geven aan dat eigenlijk... dit is vooral de Antilliaanse, Dominicaanse hoek, zeg ik maar even. Maar mensen kwamen één voor één aan het woord. En toch bekroop mij het gevoel dat die toeslagenaffaire, issue en de nazorg ervan nog niet optimaal is. Dat er nog te veel mensen zijn die eigenlijk nog aan de randen van het geheel lopen. 2 vragen aan jou. Wat is de stand van zaken? Hoe ga je dat oppakken? En tweede... Wat heeft je in deze hele affaire het meeste geraakt?
3: Oh, goede vragen. Kijk, de gevolgen zijn nog steeds voelbaar.
4: Ja.
3: Waar in Den Haag ze een einddatum hebben gesteld, hebben wij gezegd, als Amsterdam zijn we daar nog niet.
4: Nee.
3: We hebben echt heel veel gezinnen die getroffen zijn. En het gaat niet alleen om financieel leed.
4: Nee.
3: Het gaat ook over vertrouwen zijn. Ja. Verloren in de overheid.
4: Mental health.
3: Mentale gezondheid. De stress die mensen hebben gehad. En het is nog een stapeling op oude pijn.
4: Zo is
3: wat
4: het.
3: Wat ik zie in deze gemeenschap. Zeker de mensen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Die hebben heel veel tegenslag gehad. En desondanks staan ze elke keer weer op. En wat daarin mijn opgave is, samen met, met alle ambtenaren, is om te zorgen dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen. En het gaat verder dan het financiële stuk. Het gaat ook over huisvesting, het gaat over werk, onderwijs, et cetera, et cetera. Wat mij het meeste geraakt heeft, ik was enkele maanden, nou, misschien 2 maanden geleden, was ik in gesprek bij de gemeente met ambtenaren die zelf getroffen waren door toeslagen.
4: Oh, oh my god.
3: Toeslagenschandaal.
4: Ja.
3: En wat ik daar zag, was mensen die desondanks nog steeds voor de gemeente bleven werken.
4: Mm.
3: En die ook vertelden dat de gemeente, nou, het Rijk had er een schepje bovenop gedaan, maar een werkgever ook nog, de gemeente Amsterdam.
4: Mm.
3: En als iemand die, ik ga geen namen noemen, maar iemand die hier in de wijk heel actief is, op wie we op wie schouders we rusten om verschil te maken voor gezinnen in deze wijk, mij dan vertelt en zegt, het is zo'n zeer, ik kom niet verder. Maar ik blijf me inzetten. Want ik wil met jou samen, en toen was ik nog directeur-generaal, met het Rijk samen wil ik het verschil maken, dan raakt dat mijn diep. Dat emotioneert mij, want denk ik van, jeetje, ondanks de tegenslag die je hebt gehad, ondanks dat je bent vermorseld door het systeem, door je eigen werkgever. Mensen werden op de werkvloer aangesproken, als er een beslaglegging weer was, weer aan de beurt. En desondanks, de strijdvaardigheid om te blijven strijden voor een menswaardig bestaan, voor zichzelf, maar ook voor alle Amsterdammers. Ja, ik ga dan met buikpijn naar huis,
4: ja.
3: Ook met trots, want dan denk ik, ja, deze mensen doen ertoe.
4: Ja.
0: Wat heeft dat gedaan met jouw beeld over beleid? Want je bent natuurlijk vanuit een directeur-generaal. SC2 is ook de beleidsmaker van bijvoorbeeld kinderopvang. Wat heeft dat met jouw beeld gedaan?
3: Ik ben niet zo heel lang Rijksambtenaar geweest. 5 jaar klinkt trouwens, het lijkt niet lang. Het is wel lang, maar voor de heel veel Rijksambtenaren is dit kort, hè?
0: Kort, ja.
3: De reden dat ik bij het Rijk ben gewerkt, was omdat ik mensen in mijn omgeving had die vermorseld werden door het toeslagenschandaal.
4: Ja.
3: En ik dacht, dat ging op tv heel erg over een responsieve overheid zijn. Het eerste moest ik het opzoeken, niet wat het betekende. Maar leren luisteren, dus dacht ik van, ja, maar dat doe ik al mijn hele leven. Luisteren naar mensen en kijken waar we samen verbetering kunnen doormaken. Mm. En toen dacht ik, ik kan vanaf de zijlijn er wat over vinden, of ik stap in de arena. En dat heb ik 5 jaar geleden heb ik dat gedaan bij de Rijksoverheid. En ook gezorgd dat het, met heel veel betrokken collega's, gekeken hoe werken we nou van buiten naar binnen. Hoe zorgen we dat we beleid maken, dat we niet alleen maar kijken naar het financiële perspectief, het juridische perspectief, maar het menswaardige perspectief. En ik vertel altijd 3 vragen aan mensen. De keuze die je maakt, voor wie werkt het, voor wie werkt het niet, en wie komt er in de knel. En als je die 3 vragen kan beantwoorden, en je kan het hier uitleggen op straat, dan maak je de juiste keuze.

0: als je deze afweging niet hebt gemaakt, dan gaat het niet goed. En daarom heb ik ervoor gekozen om nu, toen ik aan de slag mocht gaan, hier nog dichter bij mensen impact maken. Voor de stad die mij heel veel heeft gegeven als kind. Waar ik
1: op ja, eerst in Oost en later in West, hè?
0: Zeker.
1: Ja. Ja.
2: Het mooie ervan is ook dat je een stapelaar bent. Want ik ben ook een stapelaar.
0: Ja.
2: En ik zeg altijd, die mensen hebben sowieso al een soort extra kracht, de power.
0: Zeker.
2: En dan maakt het niet uit als je een man of een vrouw bent. En maar het maakt wel uit als je toevallig dan ook nog eens een keer een zwarte vrouw bent.
0: Ja.
2: En in mijn geval dan een zwarte man. En dan als je ziet dat we elkaar ook moeten gaan vasthouden. Want juist die stapelaars die een lange adem hebben om dingen te bereiken, denk ik dat het heel goed is. Je hebt het al verwoord in verschillende interviews. Ik heb dat gevolgd. En ik denk dat dat een pre is voor deze stad. Dat iemand van jouw kaliber heeft gekozen om dit te doen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is, ook voor de luisteraars, maar voor ons allemaal. Als we zulke goede, bijzondere mensen hebben die hun nek gaan uitsteken, dan moeten we naast hun gaan staan om te zorgen dat we samen de eindstreep gaan halen. Dus ik denk dat dat ook een interessant bruggetje kan zijn,
1: ja,
2: om naar deze meneer de Komt hier te gaan.
1: Ja. En ook nog misschien erbij toevoegen, dat ja, natuurlijk, tot 2030 is natuurlijk budgetair, wat gaat weer over geld misschien.
2: Ja.
1: Maar dat is weer een uitdaging, want dat gaat ook dan intern worden bezuiniging bij de gemeente.
0: De route naar.
1: Naar
0: aanleiding van het Zwart Manifest, de aanbevelingen van het fonds.
1: Nee, het coalitieakkoord en de doelenboom natuurlijk.
2: Bezuinigingen.
1: 350 miljoen. Tot 2030, als het goed is. Dus dat wordt ook spannend in die zin?
0: Ja, dat herken ik ook. Ik vind het ook spannend voor de ambtenaren. En tegelijkertijd ontslaat ons dat niet van de verantwoordelijkheid,
2: ja,
0: om creatief te zijn. Besparingen leiden niet altijd
1: tot verbetering.
0: Maar ook niet altijd tot stilstand. We moeten ook met elkaar even kijken waar we je naartoe bewegen. Bezuiniging op het ambtelijk apparaat. Ik ben er niet zo lang, dus ik kan er niet zo heel veel over zeggen.
1: Ja, er werd gezegd middenambtenaren.
0: Beleidsambtenaren.
1: Ja.
0: Ik heb in Den Haag ook gezien, we hebben ook daar een taakstelling de afgelopen jaren gehad, dat er veel natuurlijk verloop was. Maar dat we ook met elkaar moesten kijken naar waar bewegen we dan wel naartoe. Maar desondanks, die bezuiniging, zijn ook intensiveringen.
2: Ja.
0: En zo wordt er 2,5 miljoen jaarlijks vrijgemaakt tot 2040 sowieso. Als het gaat voor een toekomstgericht fonds, als het gaat op de route van herstel, om het doorwerken van het slavernijverleden, het koloniaal verleden. Dat soort investeringen vinden plaats. Er worden extra miljoenen, tientallen miljoenen geïnvesteerd in Zuidoost, Nieuw-West, Noord. Ik ben verantwoordelijk voor ongelijk investeren. Dus ik ga ook kritisch, laat een kritische vriend zijn, kritische wethouder zijn van mijn collega-wethouders, om samen ook met elkaar te kijken, oké, wat betekent dat dan ook in middelen? Want als we op het ene stadstel of stadsgebied wees X doen, dan kunnen we het niet in Y doen. En misschien moeten we met elkaar ook praten over een herverdeling dan van middelen. Dus ja, er ligt een grote bezuinigingsdoelstelling. En tegelijkertijd hebben we dit ook nodig om te kunnen blijven innoveren voor de inwoners in de stad.
1: Dankjewel. Zie je weer op de weg, Vincent?
3: Vishnu, dit is een goede vraag. En tegelijkertijd, de gemeente heeft een begroting van 8 miljard. Realiseer je dat? Want je noemde net 350 miljoen. En dat zijn ombuigingen over 4 jaar. En
1: dat is peanuts, zeg jij.
3: Maar het gaat ook over een gemeente die naar zichzelf kijkt om te bekijken hoe zet je nou het geld wat je hebt het beste in voor de Amsterdammers. En als ik dan vanuit het perspectief vanuit Zuidoost kijk naar dit coalitieakkoord, dan kan ik alleen maar trots zijn. Omdat er meer middelen in worden geïnvesteerd in Amsterdam-Zuidoost. Ongelijk investeren wordt doorgezet. En er komt meer aandacht om hier ongelijkheid op te lossen, achterstellingen op te lossen en een inhaalslag te maken. Dus zeg ik vanuit het perspectief van Zuidoost dat we daar.
1: Laat maar komen, zeg je.
2: Ja. Nou, we kunnen dat beamen in die zin. Ontzettend veel positieve reacties van het stadsdeel, de mensen op straat in Zuidoost. En zoals je weet ga ik altijd me een beetje bemoeien met de mensen hier op straat. En een van de dingen waar ze vooral heel trots op waren, is dat het feit dat het coalitieakkoord hier in stadsdeel Zuidoost werd gepresenteerd bij de OBA. Men was heel euforisch daarover en tegelijkertijd waren ook een paar mensen die natuurlijk sceptisch zijn. Want is dit alleen maar window dressing? Of gaan ze ook echt iets doen voor onze stadsdeel? Die
4: twee verschillende meningen. En ik denk dat de meerderheid ergens ertussenin zit. Je hebt gekozen om stadsdeelbestuurder te blijven in Zuidoost. Niet ons te verlaten. Dat is een pre.

0: Altijd zeg, gekscherend, dat ik heel graag wil blijven tot in de eeuwigheid. En daar zit een hele serieuze toon in. Want ik vind namelijk dat Zuidoost-bestuurders verdient die echt heel lang blijven. Kijk naar al mijn voorgangers, die hebben dat ook gedaan. Dus ja. Die zijn lange tijd gebleven om de schouders eronder te zetten. En ja. Met het coalitieakkoord en met het college kan dit stadsdeelbestuur nu weer keihard aan de bak om 4 jaar het verschil te maken voor dit stadsdeel.
1: Jij wordt voorzitter, maar je legt nog 2 andere collega's. Wie zijn die?
0: Zeker, Rosamunde Dors. Zij was gemeenteambtenaar, ook wel bekend in de gemeenschap. En Thias Bijholt uit Amersfoort, die daar wethouder is geweest voor D66.
1: Oké, alright. Spannend, want we kennen ze niet nog. We gaan ze zeker ook uitnodigen. Maar misschien kan je ze een beetje introduceren.
0: Ja, zeker. Kijk, Rosamunde Dors, die is zeer bekend als gemeenteambtenaar. Heeft in het sociaal domein gewerkt, op het gebied van dakloze opvang, maar ook bijvoorbeeld de herdenking van het slavernijverleden. Dat doet ze ontzettend lang. Ze was hier in Amsterdam Zuidoost eerder sociaal raadsvrouw, lang geleden. Ze heeft meermaals hier
1: in Amsterdam Zuidoost. Dat was een tijd geleden.
0: Maar iedereen heeft een historie met Amsterdam Zuidoost, in het bijzonder Rosamunde Dors. Dus ik ben heel blij dat zij het stadsdeelbestuur komt versterken. En D66 komt hier met Thias Bijholt, die een heel jong bestuurder is in Amersfoort. Hij is pas 32, maar zit daar al 12 jaar in de lokale politiek. En is recent in Amsterdam Zuidoost komen wonen. En hij gaat hier bestuurder worden voor D66. Als de stadsdeelcommissie en het college en de gemeenteraad erbij instemt. Hè? Want we zijn nog eens goed om te zeggen, we zijn een kandidaat bestuurder.
1: Ja, oké. Okay.
2: En ook tegelijk bestuurlijke portefeuille. Heb je ook bestuurlijke vernieuwing?
0: Maar die zijn nog niet bekendgemaakt. Dus daar moeten jullie nog even op wachten. Ik kan jullie helaas die primeur niet gunnen, want wij weten het ook nog niet helemaal.
1: Oké. Okay. Maar wat denk je is de grootste opdracht voor Zuidoost?
0: Ja, goede vraag. Kijk, in de kern gaat het erom dat we verder gaan op de lijn die we hebben ingezet. Dus de afgelopen jaren is er ontzettend veel gedaan om ongelijkheid terug te dringen, om, zoals je net beschreef, om armoede terug te dringen. Dus we hebben een aantal hele hardnekkige sociale problemen. Die hebben we al heel lang. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld het masterplan om echt doorbraak te forceren. En in de kern van de agenda gaat het eigenlijk om 2 dingen. Ik ga het even wat simpeler maken. Daarna kunnen we er verder over doorgaan. Maar dat we zorgen dat de basis op orde is. Dus dat we een schoner, een veiliger en een heler stadsdeel worden. En dat we daarnaast zorgen dat we Zuidoost betaalbaar houden. En dat we zorgen voor meer bestaanszekerheid voor onze mensen. Dus dat gaat over betaalbaar wonen, dat gaat over goed onderwijs. Een economie die, als hier in het stadsdeel geld wordt verdiend, dat mensen uit Zuidoost daar iets aan hebben. En natuurlijk dat mensen perspectief hebben op een goede baan. Dus dit is het in de kern. Want je zei net, armoede is een van de grootste problemen in Zuidoost. Dat klopt, hè?
1: Ja.
0: Dus ondanks alle tegenwind zijn mensen hier ontzettend veerkrachtig. Maar zie je ook veel sociale problemen. Maar het gaat erom dat we niet alleen maar werken aan het terugdringen van armoede, maar dat we dat natuurlijk veel breder bekijken. Dus dat we zorgen dat kinderen naar een goede school gaan, dat ze een goede baan kunnen krijgen en dat er een baan hier in de buurt is. Want dat is één van de problemen in dit stadsdeel. Hè? Dit stadsdeel is in de jaren 60 van de vorige eeuw bedacht.
1: Ja.
0: En iedereen weet dat. In dit stadsdeel zijn de functies heel erg hard van elkaar gescheiden. Dus je hebt plekken waar je werkt en je hebt plekken waar je woont.
1: Ja.
0: En we moeten juist zorgen dat in al die buurten dat daar meer voorzieningen zijn. En dat je in de buurt kunt werken. Dat de lokale economie versterkt wordt. Dat is echt iets wat
1: een van de punten die heel erg speelt, dat weet jij volgens mij ook, is dat mensen zeggen dat er geen betaalbare woningen zijn.
0: Ja.
1: Dat is niet een probleem alleen van Zuidoost. Dat is een probleem van heel Amsterdam, maar eigenlijk van heel Nederland.
0: Ja, deze wereld,
1: en toch hebben mensen het gevoel dat het hun direct raakt. En dat is ook gewoon zo. En ik denk dat daar natuurlijk wel een punt is en een uitdaging is, zowel voor Araya, maar ook voor jou. Ook al is dat niet jullie portefeuille, maar jullie krijgen het wel. Want het is ook een sociaal-maatschappelijk probleem.
0: Ja, ik doe dat nu al en ik hoop dat we mogen blijven wonen.
1: Maar hoe ga je dat? Want er komen ontzettend veel mooie appartementen en woningen erbij.
0: Ja.
1: En dan zeggen die mensen, maar die woningen zijn niet voor ons.
0: Ja.
1: Want wij kunnen dat niet betalen.
0: Ja.
1: En dat is wel steeds een soort gezwel die groeit.
0: Ja, kijk, alle begrip dat mensen dat zeggen. En tegelijkertijd, we hebben de afgelopen 10 jaar ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Er komen er nog een heleboel bij. duizenden woningen. En een van de bijzondere dingen die we hier doen in Amsterdam-Zuidoost, waar we uniek in zijn en wat we hier zijn gestart, dat hebben mijn voorgangers Raoul White en Dirk de Jager gedaan,
1: ja,
0: is dat we stadsdeelvoorrang hebben. Dus als we woningen bouwen, dan is 25% daarvan gereserveerd voor de bewoners uit dit stadsdeel.
1: Ja.
0: Het gaat over sociale

0: huurwoning. Ja. Dus met een huurprijs tot €900.
1: Ja.
0: Maar ook over middeldure huurwoningen.
1: Ja.
0: En we bouwen daarnaast ook nog veel. En ik snap dat het vaak duur is, maar betaalbare koop. En dat is wel vanuit het perspectief van het staddeel wat we kunnen doen. Hè? Dus wij moeten hier in Zuidoost zoveel mogelijk dingen bedenken met elkaar om te zorgen dat onze mensen hier kunnen blijven wonen.
1: Mm.
0: Kunnen we ervoor zorgen dat al die moeilijke wereldproblemen waarin eigenlijk alles steeds duurder wordt, hè? Want het is niet alleen een probleem van Amsterdam, maar eigenlijk heel Europa.
1: Ja.
0: Kunnen we dat oplossen? Nee. Maar wat we wel kunnen doen is zorgen dat we voldoende huizen reserveren voor de mensen die hier al wonen. En dat we zorgen dat mensen die hier in een gezinswoning wonen, dat die kunnen wonen in een andere prettigende, passende woning.
1: Ja.
0: Zodat andere mensen...
2: Ja, er komen ook maatregelen uit het college.
1: Ja, ja. Maar is er een plek waar mensen die informatie kunnen krijgen? Want kijk, ik hoor het
0: niet. Zeker, wacht, ik ga het gelijk zeggen. Zuidoostwoont.nl.
1: Nog een keer?
0: Zuidoostwoont.nl.
1: Daar kunnen ze die informatie krijgen.
0: Ja.
3: Okay. Ja, het Rijk is ook vorig jaar grote investering gedaan voor het masterplan. Al die 20 gebieden. Waar het masterplan 1 van is, hè, om juist bijna 14.000 woningen in Zuidoost versneld te bouwen tot en met 2029. Daarvan zijn er ruim 11.000 zijn betaalbare woningen. En wat belangrijk is, zoals Vincent net aangaf, dat het een mix is. Je wil ook namelijk mensen die hier blijven wonen,
1: ja.
3: Ze willen bijvoorbeeld kopen. Hè, ze stijgen in die sociaal-economische ladder. We moeten zorgen dat hier ook betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn.
1: Precies.
3: Die balans, dat is ook wat ik uit mijn vorige rol altijd heb geborgd. Maar vanuit het tegengaan van armoede, schulden, kansengelijkheid, zal ik dat ook juist met mijn collega's, hebben we het ook al besproken, collega-wethouders bespreken, in het college inbrengen van zorg dat er een balans is in hoe je een wijk bouwt en denk nou over alle sociale voorzieningen die erbij horen, waardoor mensen niet hoeven te kiezen om een kind in Amstelveen op school te zetten, bijvoorbeeld, of in Zuiden, omdat het moet hier ook goed zijn.
1: Precies.
3: Dus al die vlakken, als je het over rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, betekent dat je op al die terreinen samen moet kijken, hoe ga je daar invulling aan geven?
1: Ja. We staan aan de vooravond van Kwaku. Kwaku Festival, Kitty Kotti Festival.
0: 41ste editie, hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Toch is men een beetje bang dat Kwaku misschien moet verdwijnen van waar ze normaliter zitten.
0: Nee hoor.
1: Niet aan de hand,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, Kwaku blijft tot in de eeuwigheid.
1: Oké, maar dat blijft ook gewoon op die locatie.
0: Ik weet niet waar je deze tour vandaan hebt. Dus blijf gewoon daar.
1: Ja, maar ik zeg het dan even.
0: Dit heeft gezegd.
1: Oké, mensen, Kwaku blijft gewoon hier in de Nelson Mandela Park.
2: We hebben ook een beller. En misschien is het ook goed om ook over de jongeren nog iets
1: te doen. Ja, daar gaan we zeker maar voor de switch. Ja, maar ik zat te wachten op mijn genoe.
2: Ja, ze komt iets later. Ze had iets met de diabetes die ze moesten. Dus maar ze is onderweg.
1: Oké. Dus
2: misschien mag ik een bellen. Wil je een bellen, Randy?
1: Ja, graag. Ga je even bellen?
2: Goeiedag, u bent in de uitzending. Hallo.
4: Goeiedag, ik spreek met Paul Noppers.
2: Hallo.
4: Vincent te komen feliciteren met het vormen van een stadsdeel. Ja, ik hoor masterplan, geld hier, geld daar, heel veel geldstromen. Het lijkt... er komt ook een OBA, €36 miljoen, een nieuwe bibliotheek.
2: Nou, die is uitgesteld volgens mij. Nee? Ja, oké, gaat door. Ja.
4: Het is net gesanctioneerd door de gemeenteraad, maar dat wordt uitgesteld, maar dat gewoon toch. Wanneer gaan we echt de concrete problemen oplossen? Zoals de groeperingen jongens die dus crimineel gedrag veroorzaken, de armoede, alles wordt duur. Het Rijk moet maar bijbetalen. Wat gaat u als stadsdeelvoorzitter concreet betekenen? En wat gaat u veranderen in de komende 4 jaar? Ik hoor alleen maar geld van geld komt binnen. Maar waar wordt het geld aan besteed? Masterplan zie ik niks van terug. Ik woon al 30 jaar in Zuidoost, maar ik zie er niks van terug. Het wordt alleen maar slechter.
1: Vincent.
2: Oké, dankjewel voor je vraag.
0: Goed, meneer, dat u belt en alle begrip dat u deze vraag stelt. Hè? Want kijk, ik kan me voorstellen dat er gebeurt heel veel in Zuidoost. En als wij het hier zo over hebben, hè, dan bespreken we een coalitieakkoord. En dan gaan we daar een aantal programmalijnen uithalen, zoals we dat noemen. Hè? Dus de onderwerpen waar we inzet op hebben. En misschien goed om te zeggen dat we op dit moment al op allerlei manieren programma's en dingen aan het doen zijn in Zuidoost om armoede terug te dringen, om te zorgen dat er meer leraren zijn op scholen, zodat kinderen beter onderwijs krijgen, dat er meer betaalbare huizen zijn. Dus op allerlei manieren gebeurt er al heel veel in Zuidoost. En tegelijkertijd hoor ik ook wat u zegt, dat u zegt, maar ik merk er nog te weinig.

0: weinig van. Dus ja, dat is voor ons precies de opdracht waar we de komende 4 jaar mee aan de slag moeten.
1: Zeker.
0: En dat we dus met elkaar, en dat is ook precies wat in dit akkoord staat, een stapje harder gaan zetten. Heel veel stapjes harder. Dus echt gaan rennen met z'n allen om te zorgen dat mensen meer merken van de inzet van de gemeente. En op alle manieren dat er geldstromen inkomen, dat er concrete dingen mee gebeuren. Voor
2: maar
0: de
2: is dat dan meer laten zien wat je doet? Of
0: ook,
2: meer communicatie?
0: Ja, ook. Ook. En met elkaar ook vaststellen dat we in Amsterdam-Zuidoost geweldige bewoners hebben die ondanks heel veel tegenwind geweldige dingen doen in dit stadsdeel. Maar ook dat er echt heel veel sociale problemen zijn die heel moeilijk op te lossen zijn met elkaar. En waar we in dus stapjes zetten, maar in ook moeten eerlijk moeten zijn met elkaar, dat het ook heel moeilijk is om daar beweging in te krijgen.
3: Mevrouw Simte?
1: Nou, herkenbaar. Ik begrijp ook echt wat deze meneer aangeeft. Het is ook belangrijk dat het heeft een lange adem. Problemen die misschien al een paar generaties bestaan, heb je niet morgen opgelost. Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om daar stappen in te maken.
3: Ja.
1: En dat betekent dat we het probleem moeten adresseren. Ik zie bijvoorbeeld echt kansen als het gaat over hoe wij hulp bieden nu om veel meer proactief met vroegsignalering naar mensen toe te gaan en te vragen wat hebben mensen nodig. En niet weer een nieuwe ambtenaar erbij, niet weer een nieuwe hulpverlener erbij, maar gewoon één gezin, één hulpverlener met één opdracht, namelijk om te zorgen dat zo'n gezin ook echt vooruit gaat. En dat is in ieder geval een van de dingen waar ik de komende periode op inzet. Het moet geen verkeerd loket zijn. Je moet op elk loket terecht kunnen met je vraag. Tegelijkertijd, als het gaat over talentontwikkeling, ik zei het net al even, met de grote corpus het gesprek aangaan,
3: ja,
1: dat jongeren, als het gaat bijvoorbeeld over een stage,
3: ja,
1: een traineeship, sommige jongeren dromen daarvan om bij zo'n organisatie te werken. Dus ik ben ook in gesprek met deze bedrijven, nu al, vanuit mijn vorige rol al, als ambassadeur vanuit het masterplan.
2: En die plekken zijn er ook, of die moeten gewoon gemaakt worden?
1: Gemaakt worden.
2: Want vaak is het zo dat er dan geen vacature is voor de mens, maar de mens moet het vertrekpunt zijn natuurlijk. Ja.
1: En dat commitment is er ook. Dat commitment is er zeker bij bijvoorbeeld een ING, bij een Vattenfall, om te kijken naar bijvoorbeeld een traineeship voor jongeren uit Amsterdam-Zuidoost. Dat staat allemaal, we zitten in de beginfase, maar ik ervaar dat zij committed zijn om hier stappen op te maken. Maar het heeft een lange adem. En daar hebben we ook iedereen hard voor nodig, dat we samen ook signaleren wat er nodig is om stappen te maken.
3: En ik zie, als ik dan kijk naar iets positiefs, hè? Alles wat u zegt is natuurlijk in dat kader ook wel positief, maar iets als, we hebben een paar maanden geleden, hebben we volgens mij in de kranten kunnen vernemen, dat er ook aandacht komt voor Bijlmer Parktheater. Dat daar die infrastructuur, dat ze extra ruimte krijgen, dat er een nieuw gebouw komt.
0: Ik heb
3: en zo.
0: Een nieuw gebouw, ja, he,
3: ja,
0: het
3: Antoine de Komplein.
0: Ja, het Bijlmer Parktheater staat daar al heel lang, maar er komt een nieuw Bijlmer Parktheater.
3: Uh-huh.
0: En zo zijn er een heleboel, we hebben in de Amsterdamse Poort recent zo Jazz Stage geopend.
3: Precies.
0: Kijk, er zijn echt, er gebeurt echt ontzettend veel. Maar
3: ja,
0: tegelijkertijd snap ik ook dat deze meneer die belt heel streng voor ons is. En
3: ja,
0: zegt,
3: heel goed.
0: Ja,
3: ja.
0: Mevrouw Sumter, meneer De Kom, gaat u aan de slag? Want we merken er te weinig van. Dus dat heb ik heel erg gehoord. En tegelijkertijd is het ook waar, want Vistu, dat zei je al, dat we veel beter moeten vertellen aan de bewoners van
3: precies
0: Zuidoost. Goh, wat bent u nou aan het doen?
1: Ja.
0: Met al die dingen, hè? Want
2: ja,
0: ik snap ook wel dat als wij hier gaan praten over we doen dit en we hebben zo hier een lijn voor een programma. Ja.
3: En ik denk dat het ook belangrijk is dat we ons realiseren, de jongeren, de toekomst, maar dat er ook een hele grote groep, en dat zag ik ook laatst in de media, dat er ook echt wordt geïnvesteerd in huisvesting voor mensen 60 plus.
0: Absoluut.
3: Want aangepaste woningen voor mensen van 60 plus.
0: Ja.
3: Dus dat die mensen
2: dat ze
3: ook
2: kunnen verhuizen. Ja.
3: Dat ze kunnen gaan verhuizen. En dat er daardoor ook een ander soort dynamiek gaat ontstaan. Ook in het stadsdeel Zuidoost.
0: Ja, absoluut. John, dat is goed dat je dat zegt. Want dat is een van de belangrijke focuspunten van ons woonprogramma. Met de nieuwe huizen die we bouwen. Hè? Dat we voldoende woningen bouwen voor senioren en ouderen, zodat die passend kunnen blijven wonen in het stadsdeel.
3: Ja.
0: En zowel in de nieuwe delen als juist ook de bestaande delen. Want we vinden het belangrijk. Er komen bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, bij de Amsterdamse Poort, bij Cluster 7, ontzettend veel oudere woningen bij. Dan worden die meer in het stadsdeel.
3: Hebt u dat gehoord, luisteraar? Kunt u dat herhalen?
0: Ja, bij Cluster Venster 7 in de Amsterdamse Poort. Bij het Anton de Komplein komen ontzettend veel oudere woningen bij. Met stadsdeelvoorrang voor senioren uit ons stadsdeel. Zodat ze precies kunnen wonen naast alle voorzieningen bij de levendigheid.
2: Vlak bij de markt.
0: Precies. En dat moeten we niet alleen in die buurt doen. Maar we hebben ook plannen om dat in allemaal andere buurten te doen.
2: Want fantastisch
0: we
2: willen dat u dit doet.
0: Senioren ja. Fijn kunnen blijven wonen in het stadsdeel op plekken waar het bruist.
3: Heel belangrijk, heel belangrijk.
2: Ik had ook nog... Een van uw typeringen was ook, mevrouw Sumter, dat u bent van de praktijk, poot in de klei. Gaat dat nog lukken, denk je, in deze periode?
1: Zeker.
2: Ja, waar kijk je naar uit?
1: Waarom ik wel overtuigd ben dat het gaat lukken, is omdat ik kan mijn werk niet doen als ik niet midden in de samenleving sta. Dat is heel simpel. Ik heb de grote eer om wethouder te mogen zijn in deze stad. Heel veel mensen moeten mij nog leren kennen. En dat betekent dat de taak ligt bij mij om mensen te ontmoeten. Een van de dingen die we doen, die ik heb aangegeven, die wil in de stadsdelen ook werken. Ik moet nog even met de stadsdeelvoorzitter overleggen.
0: Altijd wel.
1: Meneer de Kom. Excellentie, mag ik ook bij u langskomen?
2: Ik zag u een schuin oog kijken naar meneer.
1: Ja, ik denk
2: de
1: dat, het, ja. dat het mag. Ik krijg een stemming.
0: Ja, vanzelfsprekend.
1: Maar dat betekent ook andere dingen. Ik heb gisteren aangegeven dat ik vrijwilliger ben bij de Pride. World Pride in de Saxony Safe Houses die er zijn voor mensen. Want ik heb gezegd, ik ga niet alleen maar langskomen, maar ik ga ook gewoon dan een dag helpen. Want volgens mij is dat leuk. Ik kan heel goed linkjes knippen.
2: Ja,
1: maar
2: ja.
1: Ik vind het nog veel belangrijker en waardevoller om mee te helpen, mee te bouwen. Volgens mij is dat de opgave. Dus die poten in de klei die blijven er wel staan. En ja, zoals je weet, is al eerder gezegd dat ze eigenlijk graag willen van... een trekker op me willen plaatsen. Maar misschien ga ik ze dit keer toch maar mijn iPhone geven. Ja. Zodat ze me kunnen vinden in de stad.
2: En als u oogjes toedoet, dan bent u niet zomaar iemand. Maar u doet de oogjes toe met... ik ben wethouder van Amsterdam. Maar dan, wat wilt u over 4 jaar nog? Als u dan...
1: ik ben vooral eerst instantie...
2: bereikt hebben, ja.
1: Ik denk dat los van functie, de eervolle functie...
2: Ja, ik bedoel het een beetje... vrouw natuurlijk.
1: Hoop ik dat we vooral samen kunnen bouwen. Mm-hmm. Dat we vanuit het verhaal van deze stad, wat er nodig is, op richting kunnen geven. En ja, over 4 jaar, wel voor mij, ik hoop dat ik de wethouder ben die midden in de samenleving staat, die beschikbaar is, bereikbaar, aanspreekbaar. En wat ik al zei, niet beleid maken vanuit Den Haag, dat we met elkaar hebben gezorgd dat er ook gelijk speelveld is gecreëerd. Zodat er ook kans is op een gelijke uitkomst. En dat we ook zien dat die stad in verbinding juist zonder delen is. Hè. Ik denk dat deze stad verdient het als schietstad voor heel veel onderwerpen. Dat we hier dat we met elkaar de handen
2: hebben. Een voorbeeldfunctie.
1: En een voorbeeldfunctie hebben. Ik vind dat Amsterdam het is de mooiste stad van Nederland. En ik vind dat ook in de richting de samenleving de meest rechtvaardige stad moet zijn. Een stad waar iedereen kansen kan krijgen. En dat je het niet uitmaakt wie je bent, maar dat je hier thuis hoort. En dat we jouw bijdrage zien. En dat ik daar aan bij mag dragen, dat vind ik fantastisch.
2: Geweldig. Dus ik wil veel succes nog. We hebben net is aangeschoven Mincene Maduro. Welkom.
4: Dank je. Oh, is het nog?
2: Ja, nu wel. Je bent meteen aan de bak. Okay,
3: je bent gelijk aan de bak.
2: Met je gezondheid had je even kort.
4: Ja, klopt. Ik ben diabetespatiënt. En ik kreeg net voordat ik de auto in moest een hypo.
2: Ja.
4: Dus dan gaat mijn suiker omlaag en dan kan ik niet veilig de auto in.
2: Ja, nee, dat gaat altijd voor. Ja,
4: maar fijn die de tijd hebben genomen om mij toch in de uitzending te krijgen.
2: Dan. Welkom. En we hadden het net ook al over John, want je bent los van alle dingen die je doet, want je bent ook de verbinder. 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat. Nummer 2 in Amsterdam, Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. NL. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar Radio en De New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Liedjes van Connie van den Bos, gezongen door Leontine Vreken. Voorstelling van Dichtbij, in 2 culturen over opgroeien tussen 2 werelden. Te zien op 27 juni in het Pleintheater Amsterdam. Bestel nu je tickets via plein-theater.nl.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Otakuvor. Goedemiddag. Idoro, in Kruderi, maar Glenn, kort voor iets doen, ja, mijn tweede uur of mij, dus na derde uur of kort voor iets. Hoe is doen, ja. En de onderwerp zijn abi, taktide, milisa onderzoek over zijn doen de aanbevelingen, sisa sentja senegimi, lezen om een lezen, pempota onderzoek. Een onderzoek, kenniscentrum ongelijkheid, terugkijken en vooruitgaan. De positie van de zwarte mannen in Amsterdam, Zuidoost, een onderzoeksrapport. En ook die na tweede uur, hoe actie Lisbeth Starke voor welkom. Want abe benoemen was aan die in de vorige uitzending, maar uitzending bij ba. Pe abe go over de botsing voor de machten in Sranang. Pe asandat begin. En ik vind het interessant fouilleren. Glenn, Fafiu.
1: Mide, Fafiu.
0: Cool.
1: Ja, ja.
0: Lisa onderzoek?
1: Ja. Eigenlijk.
0: Sana, uw eerste bevinding voor onderzoek?
1: We komen nu Lisa onderzoek aan. We gaan ook doen een presentatie voor onderzoek. En daar heb ik dus de mensen, de organisaties, zijn eigenlijk bij Fintax zo een onderzoek moest komen. Met P na wat te trouwen. Ik ga archief van de man snappen. Ik ga om de resultaten voor een onderzoek. Ik look ook toe vanuit een context. Ik ga om vanuit een leerstoel voor Anton de Kom. Gino Jones naar een historicus.
0: Ja.
1: Een wetenschapper. En Amar dat ook toe. Rokken samen naar een toetrasma zijn de bediensten naar een onderzoek.
0: Ja, dus de drie organen, Man Pain, Black Man Talk, naar Be Good For Your Hood, voetballen voor veiligheid.
1: Ja, en een reden, een aanleiding voor een onderzoek, was met een aanleiding voor Lukutak, zijn factoren waardoor blanke man, zwarte mannen, zijn de positie en zijn de oorzaken maken de blanke man de in een positie dat hij. En one thing opmerkelijke feiten die is aangetoond, dat dat ook te maken met een zelfbeeld. In historisch opzicht zang een geschiedenis voor slavernij, na kolonialisme, sadu na de smafu uno. En op basis van a doorwerking voor a verleden met een want to probleem. En de problemen dat op te maken met een achterstand. En bij een presentatie voor een onderzoek, ben ik met mij in gesprek, omdat de man bij de mening toegedaan dat je de overheid op een verantwoordelijkheid voor lukken van de kan doen een aantal sani voor zorgen dat je de positie voor een blanke man verandert. En ik vind dat ik kan met de overheid geen verantwoord doen, maar ik heb een indruk, en dat is nou samen met de probleem voor ons

0: Het zijn exclusieve problemen. Eigenlijk aan de Nederlandse overheid, de instituten naar de gedragsdeskundigen, Sadina Kondredisi, nog in staat voor mekiwa analyse, voor lukutak samsa naar het blagasma. Met een lekfamilia, if ik om zelfbeeld, misabi, soort processen, mee ben zo overwin, voor kande. Wamang in alibi sang bekaroko na esrevi. Dus zelfbeeld, you want, if you eerlijk keren, want je doet aan zelfreflectie, dan je de in staat voor me qua analyse, voor look if dat werkelijk a geschiedenis conditioneer je of beïnvloed je, zodat je een look wat vast naar je srevi en je nog kan verwachten. Dat wat wit man zijn ons opzoomen naar jou. De zijn ze estor jou. De zijn ze belemmer jou. Wat wit man nou de in staat. Dat de basis zijn is op te maken naar gedragingen. Ja, dan moet maar een gesprek dat hij. Maar niet samen goed tegen wat wit. Maar geef een voorbeeld. Wie is een voorbeeld? Mij zou weten dat ik me moro jongen. Dat mij is dood. Dat mij luk een televisieprogramma in Sernang. Ik heb 17 jaar, 18 jaar. Maar op basis van mijn zelfbeeld, als hij zei, kies je op basis van beeldvorming naar binnen, dat ik de pching, dat ik blakke popje lelijk, blakke popje naar voerman, naar zo'n micro op ook toe, dat blakke me eigenlijk niet deug. Dat ben de sangro tapu besorio. Dan een blakke boy, in een film, een American film, stond op het punt voor verover van witte pching. Een mooi blonde pching man. Een ideaal beeld voor Marilyn Monroe, komt Karen zo. Dan verzet me tegen een gedachte dat hij een boy of verover op pching. Die wat zei, no man, maar is nog een van op pching. Later ging ik bij mezelf te raden. Zeiden met mij bij Abba idee dat Assan dat nu mag. Toen ik eerlijk was tegenover mezelf, ik kom tot de conclusie dat ik zo dusdanig ben geconditioneerd en beïnvloed, dat ik vind dat Aboy, Abtien ben superieur en Aboy inferieur, want dat ben een boemblak Aboy.
1: Oké, maar ik lees dat onderzoek en. We lezen de conclusies toe en we lezen onderzoek wat toelezen voor begrijpen dat de maatschrift dat
0: is. Oké, okay, maar oké.
1: En we vinden dat de maatschrift doet onderzoek. De man legt een vinger op de zere plek. Als je bestudeert dat de maatschrift, dat de maatschrift is precies wat de sani zou doen aan de maart. De sani zou doen aan de maart. Eigenlijk ben ik dat ik de maatschrift citeer. Want toen zijn niet aan meer janamart. En apisifu a koloniaal verleden, a slavernij, zijn kon, zit er ook in. Maar a nieuw zijn niet aan die onderzoek. En de mensen doen, de drie groepen zijn doen onderzoek. Als je lukt van de man kon tot een groep, toch? De man neemt weg, a san san itak net. Is dat de man neemt weg? De man neemt weg dat we Libi, te eigen om een onderzoek, te eigen om een zelfbeeld, te eigen om te ego, je doet een onderzoek over blakke man, dat in verwacht voor wit man, dat wit man om een onderzoek dat die. Die mannen hebben vragen gesteld aan het begin, die de man stelt de onderzoeksvragen vast. Toch, de man bevind ik bijna aan het begin, dat die, de man zou gewoon te doen onderzoek, en vast van de man doet onderzoek, uno de eens. Oan ook toe op invloed op afas van onderzoek he doen. Dus de drie groepen zijn de man tek, ja. De man is bij de wel in staat, want if me volg, if me be man volg a redenering voor de man, en we dus eigenlijk we be man shi, we be man luku, pe de man luku go, dus fa de man e luku a blaka man. In a heer onderzoek, afas van onderzoek. Okay. En de mij benoemde Sani, Afas de sansadema benoem in een onderzoek, walof de sansadema benoem in een onderzoek, zijn feitelijk juist. De ma dorote na winti. In een onderzoek over religie, de ma finaliseren. En nu sansadeng, sadema potina onderzoek. En dat interessant, taki, de ego over een blakaman, toch? Net als aan zij benoem, dat de problemen zijn aan blakaman abi.
0: Toch? Exclusief.
1: De exclusief. En de problemen dat die, je nog kan iets tapoen hoog
0: naar
1: alle onderzoek.
0: Precies.
1: Want eigenlijk, je kies wel onderbelicht. Want Sadema doet, de Magoluka masterplan. Sadema schreef in Zuidoost.
0: Ja.
1: Dat in een masterplan, voor de blakaman, de blakaman, nou een wezenlijk onderdeel voor, een probleem. Dat een wezenlijk onderdeel. Maar Sadema, de mannen zullen wel reden hebben dat thema hebben dan bijvoorbeeld dat bestuursniveau, dat institutieniveau. Sadema no doen, de mannen baken naar zijn dat af, voor los een probleem dat op, voor los. Want eigenlijk, een probleem voor de blakke man staat centraal in een eenoudergezin, centraal in een opvoeding, centraal in een opvoeding voor de blakke boy, sa ekom. Dus de mannen baken er af. Dus de mannen benoemen eigenlijk de maskoifingon onder een algemene nummer.
0: Kijk, dat vind je dat gewoon belangrijk zijn.
1: Voor toesela zijn dat.
0: Arkino, als dat zegt dat belangrijk, maar daarom ik betekent, die ben je dat. Mie tegen de man, omdat me zie, de man focus op de overheid. De man vindt dat eigenlijk de overheid moest go over tot erkenning dat een probleem voor ons exclusief en dat de overheid moet leveren voor dat hij bijdrage dat hij. En we dachten iedere maand dat mie is hier kan je een bijdrage voor de overheid, maar inhoudelijk aan wat verantwoord voor de overheid.
1: Nou, mij nog helemaal in Shanghai. Omdat lukt, voor de onderzoek die zit toch?
0: Ja.
1: Moeten er middelen vrijgemaakt worden?
0: Ja, maar
1: Nee,
0: en houdt niet meer.
1: Ja, nee, maar lukt, zonder de middelen toch? Jullie maar doen onderzoek. Omdat je hebt expertise nodig die je moet inkopen. En if je lukt, de onderzoeken zijn overheid gebruikt, dus zeg maar, de onderzoeken zijn overheid gebruikt, de ego om een blakke man, is overgewaaid uit Amerika. Dus de man weiger, terwijl een problematiek, misschien is het algemene te ego om blakke man naar hem, maar te ego luku, te ego ipotent op microniveau, go luku, minang aan jou, dan zit dat ook moeten uit wat trasot omgeving.
0: Ja.
1: Dus de overheid heeft een belang daarbij. En de fondsen naar de Middelland, als dat komt steeds terug hè, in een onderzoek voor de man. Want de man eist ook toe in een voortraject van onderzoek dat die middelen moeten vrijgemaakt worden. En daarbij de overheid heeft een verantwoord toe.
0: Ja, maar dat staat buiten kijf. Maar dus meer met qua onderscheid tussen middelen naar een verantwoordelijkheid. Je begrijpt wat ik heb de middelen, maar staan naar jou. Zij je ontwikkel op basis voor een inzicht, zij je abi, if I go om zijn afverleden te doen aan UNO.
1: Ja, maar luk, dat na punt toch. Luk, de lezen onderzoeksrapport, boem, hè. Dan, en ik kan verdomd goed onderzoeksrapport lezen. De lezen onderzoeksrapport, je na kan verwachten voor de blanke massa de mannen waarover we het hebben, toch? Die zwarte mannen, de mannen slachtoffer. Dus je nog kan verwachten voor de slachtoffer, dat de slachtoffer dat die zeg maar ook een onderzoek de strefie voor kunnen gaan aanbevelen. Ik zou wel interessant zijn, dat de mannen in een onderzoek. Apisi toch, de mannen gaan zijn niet over dat die a beeldvorming zijn zelfs blakke mannen doen. Blakke mannen schrijven doen. Dat je aan mijn penis begint. Dus toen je blakke mannen kon je naar salie, dat je luk aan mijn Facebook. Dat je aan mijn penis seksualiteit. Toch? Dat is dat de man een macho dan heen. Toch? De man benoemen. Dat is een bepaalde manier van beeldvorming. Het is gewoon grensoverschrijdend gedrag. grensoverschrijdend gedrag bij UNO, waarom UNO, is een

0: lopen ermee te koop.
1: We lopen ermee te koop. Dus, in,
0: maar alles is aan zet dat je hebt te maken aan educatie. Toch, want afverantwoord ook je educatie, daarom ben ik altijd...
1: Maar afverantwoord de overheid.
0: De middelen zijn moest komen vrij, zodat UNO kan doen, de ROKO zou moest doen. Voor je versterkt en tjara educatie kom je desma, dat dat UNO moest doen. En de overheid moest daar ook.
1: Nee, maar dat doet net dat toch. Maar de overheid moest faciliteren.
0: Juist, want dat ben ik bedoel.
1: Want de overheid niet faciliteren, Juno maar doet de onzoek. De Madoro, de Madoro naar zwart beraad.
0: Ja.
1: Voor Yusuf Maatrijk. En gedachte voor Yusuf Maatrijk, nou precies als Sansa je taki. Jou, Sarema Eleku uit in een onderzoek. Jou nog kan, doe onderzoek. Zonder uno input en zonder jullie co-partner in een onderzoek. En zo zonder je met uno serevi faciliteren uno voor een onderzoek. Look, take de interview Sarema voor. Even met de man voor Rijksuniversiteit Leiden of van Prinsjohan Witman. Ko interview in Ablakama case. Het is wat een andere interview dat ik te qua historicus, bijvoorbeeld even naar Chris Pengel of Wolf de Trama, ko interview you. Toch? Want als je vergelijkt naar de tra-onderzoek dat je mij doet, in witte aangelegenheden, dan hebben die mannen wel de mogelijkheid, dan hebben ze wel oren naar die onderzoekers, van die mij stelde onderzoeksvragen van Asanego. Dus eigenlijk zijn mijn lees in een onderzoek voor de man, is dat je alle onderzoek dat je mij doet naar Fessie, een blakke man stond niet centraal. Hij werd niet gekend. Die onderzoeken werden geschreven op basis van aannames en vooroordelen en wat soort zaken.
0: En daarom was de les die mij aan je voor aan discussie. Dat we betekenen je dat Asandisi nou een specifiek probleem voor Black Asma. En wat algemeen zijn. En wat algemeen zijn voor alle bevolkingsgroepen. Daarom het pleiten nog steeds. Want ik ga morgen varen. Mij pleiten dat vanuit een basis. Om een blakke score. Een basis school van blakke. Dat ligt veel op de man voor India. Op de man voor de Jew. De man vanuit een basis de Marokko. Uno, de probleem voor Uno. Ze exclusief.
1: Ja.
0: Om Abu Egi opleidingsinstituten voor de bezig naar vorming.
1: Klopt. Maar we zijn ons stop ook toe voor iedereen de blakke brara voor ons dat in de bepaalde situatie als daders.
0: Nee.
1: Ze zijn gewoon slachtoffers.
0: Dat leg je uit.
1: Die waren slachtoffers.
0: Nee, dus, look nou. Uno, a doorwerking voor het verleden en vertaling schrijven. En we lezen een rapport, toch?
1: We lezen een rapport.
0: Ja.
1: Boetoe.
0: En vertaling schrijf in, zeg maar, ik had dat actualiteit voor nu. Vanwege om naar een bepaalde omstandigheden op basis van uw achtergrond. Dat ben je aan achterstand. Wat is dat dat je wilt taki? Dat nog in een rapport. Wat is dat in een geldcultuur? Denk Atori.
1: Dat is een rapport.
0: Ja.
1: Dat is een rapport. Is dat wat je noemt de mapoten? Economie. De ma benoemen dat onder economie.
0: Ik ga dat op wat achterstand.
1: Ja. En zeg maar, de ma benoemt toe. De ma benoemt toe taki. A besetting voor de institutie tok. A besetting den smafunu nos don in de institute.
0: Maar dat im luka man vanuit een historisch perspectief. Want in luka man vanuit een historisch perspectief, dat je komt tot het besef, fadu kong, tak uno abin.
1: Uitsluiting.
0: En conditionering. Arkino. Eigenlijk, ik bedoel, tanga deft idee, en Jerry. Tanga deft idee. Yoshitaki. If once ma. In grond tapu. Once ma in grond tapu. Moest geen black asma money. Asma eko in verzet. Eigenlijk, de man feri taki. Uno, no aprecht dat money. En dat de man bevindt ook tot 400 jaar langer ten tijde voor Assa verleden. Dus Assa dat hij eigenlijk aan een verander.
1: Ja, maar, Lugo.
0: Er is een soort voorbeeld mee gebruikt na Sandati. Als vergelijking Sami en Miki, met Miki een vergelijking na ontmenselijking. Omdat Samsa, Teiwa Asi Rokogiyo, of wat kou, Yune Payeng, wat Libis Masayu degradeert tot vee, want dat zou de maar bij zo'n nu, zei de Miki opeens, ik vind dat ik heb kies money.
1: Ja, maar, look hoe klein.
0: En dat is hem gedacht aan de ether.
1: Ik voel tang rapporten en onderstrepen aan dat. Ik voel tang toch in dat hoe de geconditioneerd.
0: Ja.
1: En om berust toe in een lot dat.
0: Nee. Om sabi.
1: Dan.
0: Om sabsa.
1: Look hoe. We zijn er bewust. Is me horen aan onderzoek lek leidraad. Die alleerstoel. Nanga fu nanga de man benader de drie organisaties die zit ook.
0: Mm-hmm.
1: De man legde me haar fijn uit van onderzoek moest zien eruit. Wat in het verleden nooit eerder is gebeurd. En de man doen wat literatuuronderzoek. Dat je ziet dat de Sasawetak Jana Maart in literatuur abedekba. Even naar Gloria Wekker, Karko Wissumak, even naar Fata Black, Karko abedekba. Maar beleid werd nooit gemaakt vanuit een perspectief dat die.
0: Een programma perspectief.
1: Nee, een beleid bij Meki van dat die. Uno, toch? Uno is zorgo dat die. Een situatie zou de inen. Na uno misref potus refi na situatie. En uno do moiti. Voeg moet uit dat situatie dat die.
0: Kijk. Als hij zei dat nu toch. Op een gegeven moment. Een overheidsrefi toch. De man tak de schaf a categoraal beleid uit. Dus de man heb ik onderscheid moren tak a groep dis na dat die of a, de man tak we schaf a me af. Dat wat tak de man tegen nu uno hoor rekening moro na a you.
1: Maar moeten we daarmee eens zijn?
0: Nee.
1: A onderzoek het tegen tak uno de eens na a sandat.
0: Juist. En eigenlijk wist de man om wat voor reden dan ook schaf a sandat af. Wat kan de man bevindt dat Marokkaan met misbruik van Sandati, Turku met misbruik van Sandati, de men beschuldigt bepaalde etnische groepen, dat de met misbruik voor een categoraal beleid voor ik de schrijven. De man moest verstaan dat UNO constant los van alle andere groepen. UNO heeft een relatie naar Nederland, omdat Nederland heeft een misdadig verleden naar een groep die zie. En dat na eigenlijk ik besef of ik wel mijn bewustwording. Dus waardoor je kan vergelijken naar alle groepen die in de samenleving.
1: Klopt, maar dat naar leidraad van rapport, hè?
0: Ja, maar zo is het ook okay. Dan, naar waar ik.
1: U bent in de uitzending?
2: Ik ben Brada Ronald.
1: Brada Ronald.
2: Ik ben met de Koutani, hoe Takis die Adibakan en Wano en Tip Taki, Brada Gerry, Takwan Sansunet, Takna Usref, Korgo voor Afghanistan. De oude naar in Jak. 1000% gelijk. En dat we moeten bakken terug. Voel ik hoe. Sa Udo Usrefi. Kopen Glen en leggen uit voor ons. Is hij want dat Glen ook zegt. Ik voel me als korosres. We wachten met mijn voor je poen. Maar met mijn bezaai je poen. Maar toch. Ik heb een ziel lang aan het vier hier. Je hebt je eigen kracht op ontwikkeling. Eigen schepping. Zij ook een beetje. Om op dat beeld de situatie. Kun je als een computer in. Om dat schepper in ons. Je
1: no, maar Brada Ro, je no begrijpt me boem. Mino tak, na unu school tak a situatie zou denen. Sa mi etaki, dat fuk moto uit a situatie po deno, a overheid abon verantwoord toe. Omdat, fuk kisi skoro tok, want jo is skoro sma tok, fuk kisi skoro, jo no ma kisi skoro na nga skoro po. Nee. Je hebt financiën nodig. Bij even lukken vergelijkbaar onderzoek zijn witman gezin op dat probleem dat hij. Daar wordt er anders mee omgegaan. Even lezen onderzoek dat je ziet dat die de man kon aan de onderzoeksvragen toch. Aan het begin. De drie blakama groep die zich bij de burp betrokken naar onderzoek. De man dacht nou, uno wana onderzoek zo. We gaan het anders doen. We doen onderzoek vanuit uno beleven, vanuit uno perspectief.
0: Dat uno was sap sada uno.
1: Precies.
2: Ja toch.
1: Dus eigenlijk zei je, ik zei ja, en zei de man bij de koning in.

0: het verleden.
1: Mm-hmm.
0: De man op, dus ik heb een blakama problematiek in Nederland en in Zuidoosten in het bijzonder. De man op gebruikt eigen onderzoeksmethodes. Vanuit een blakke gemeenschap. De man betek onderzoek uit Amerika. Wat totaal niet te vergelijken is. Dus eigenlijk, de man bij verdwalen. De man bij broeien.
1: Dat klopt, maar de man doet bewust. Amanade, na een affiri, en wanneer je hebt. Want even maar je hebt, je overstijgt af, je overstijgt among in zogenaamde machtspositie samen abi. Want Amerika brengt je creatief voor je naar onder voor één in een machtspositie tegenover je. Dus nu je gebruikt eigen middelen, zijn onschoon van zo'n uitdaging voor creëren eigen dat want dat die een school instituten en noem maar op. Hoe kan komen in uw kracht? Vooral naar een team, begin naar een school of team, want dat je aan misleiden bij die gigantisch. Dus nou een gigantische uitdaging wat specifiek met de Bibrada. Wat is met moeite is middel, maar attack je voor die stieren, maar door aan je wat aan boek.
2: Ik nog een voorbeeld.
0: Graag aan Rona. In elk geval, maar Brada Rona ben met nou een winterbeurs.
2: Oké.
0: Nou, volgens mij dit de terre naar Gasperplas.
2: Ik
0: ben hier een lezing over winter en AI, kunstmatige intelligentie. Maar ik ben hier een fan. Dat ben geometrie, dat ben ik.
2: Maar hier nog, Jerry, mag je wat ervaring samen doen op? Bij de onderdeel voor haar onderzoek. Haar onderzoek bij de overhang ouderen in Zuidoost. Het theutak hang ouderen hebben een kies van kleur. Dus dat is naar Black Amatory. Dan ben ik door onderzoek. Dan doe ik aanbevelingen in een soort quick scan. Voor de kutak. Voor u kan zorgen dat je bepaalde sani. U kan ondersteunen zodat kan deze begrijp, zei de mek onul op da strati. Toch wat begrip nog bij de. Dat zou de man doen op een gegeven moment aan de overheid. Meneer Sapsuma bij de stationair voorzitter of portefeuillehouder. De man Jurwa Witman uit Zwolle. En wat bij Conatorie ook zo ook doen.
0: Maar eigenlijk, je bevestigt samen is de lekker uit Jasso.
2: De Arkino. Dan met ook aan buurteams. Dan man go onderzoek, dan man zie. A onderzoeksrapport dat man ziet dat ik verbonden na een onderzoek en dan man collega's go Google me dat man ziet dat ik bepaalde netwerken onder zeg maar een blakke gemeenschap dat in plaats van man go doen onderzoek wat ik bij mij om het ton dat man begin zoeken mijn nummer dat man bel me dat man wat tak naar me over a opdracht samen kiezen dan bij mij maar tak no in wat tak naar me. Ik pot een prijskaartje naar binnen. Maar dat no. Je moet leveren een bijdrage naar mijn onderzoek. Wat de man jura man voor onderzoek aan blakke man rond Tapujana in het Zuidoost. Voor me voor een rapport. Dan moet je maar dat in een bel me. Want mina aan jou, mina sap jou. Of je wat tak dan aan mij omdat ik is voor onderzoeksopdracht. In voor een prijskaartje, you know, bel me. Maar bel go naar buurt in Pemberoko. Pot me leidinggevende onder druk. Voor doen me naar onderzoek. Dat betekent me leidinggevende dat je ook. U hebt een probleem. Want me no, je pa man die zien. Sterker nog, wat to blakke man zei, roko na stadsdeel, me no kaarde man in. De man be sabi, de man tell me Glenn. No me kama misbruik u is op mijn money de man put tapa ma rekening. Dat ben wat ton. Mama no sap dek su blaka man. Da ma bigi waka in tori oso. Kwaku ame boro boro. Mano wa mani man taka nga ma fama kis. En sek fama musklare roko. Mi no sap ef de ma paya ma godoro. Ma op een gegeven moment si van het toneel verdwenen. Dus je ziet dat onus refi sang de betrokken. Saap inzicht, zou een rokko die gemeenschap. Zelf, wij worden geen geld gegund. Wat zei de mekje ko actie mee? Maar in de potwang prijskaartje.
0: Ja, maar luk, maar eigenlijk na Samson, samen tegen dat die overheid aan een verantwoord toe. A massa bego wakadapet ook. A overheid zorgo taka mij kies money. A overheid zorgo die dat die.
2: Ja.
0: De vraag is, zei de mek a overheid. Nee, zorgo taki, de malek yuki samonif doa onderzoek. En dat de mij beschrijft in Asandis. En de

0: Plus in een onderzoek de mij leggen uit dat die vrouwen beter hun problemen konden isoleren, bespreekbaar maken en hulp vinden. In een onderzoek.
1: Ja, klopt.
0: En een blakke man. Vaak, alleen in een onderzoek toe, hoe ben je de man lekker naar de man schreef veroorzaak een probleem per de man de ineng.
1: Nee.
0: Zonder verder te kijken dat de man een slachtoffer voor een systeem.
1: Omdat eigenlijk, Jerry, in het verleden, onder betak over doorwerking voor het verleden. Omdat de smafu schreef, te betak over doorwerking voor het verleden, blakasma zang bij een bepaalde cruciale posities ja maatschappelijk. Ben verteerde wit man, ze kruipen in een slachtofferrol.
0: Adé, na onderzoek. Na onderzoek.
1: Ja, maar betekent dat, een realiteit toch?
0: Adé, als ze je legt, heb je precies na onderzoek.
1: Ja, dus dat, eigenlijk, dit is maas voor uno, ben je plak etiket nou tapoe. Waardoor de overheid, het was makkelijk voor de overheid, voor een tekeer verantwoord toe, en Sarasan ook toe, een tijdgeest verander. Vanaf de excuses kon.
0: Dat nou een leider had toe.
1: Precies.
0: Maar, er moet een kanttekening geplaatst worden. Want, de man hebben over Easy Solution, dan een andere organisatie.
1: Ja,
0: ze hadden
1: we een route naar herstel.
0: Ja. Maar zelfs in een route naar herstel, een afbakening voor een blakke massa nou een essentieel probleem.
1: Ja.
0: In een zwarte mannen problematiek in Zuidoost,
1: ja.
0: Is niet goed afgebakend daar.
1: Klopt, een zwart manifest, ja, een zwart manifest, die geeft het wel aan. Maar alleen de overheid, na Samson Sadema doet toch? Assan Sadema doet, no. De man takere, no. Amsterdam, waar motie naar zijn meneer Simeon Blombeek kon, waar museum ik kon over transatlantische slavernij. Arkeboom, trans. Atlantische Slavernij Museum. Zijn ik aan overheid doen nou? De man dat we gaan zijn aan het thema. Vertel het hele verhaal. PSC, zijn er mee doen nou? De man, dus even een lukboom. Als het wordt gebagataliseerd en een positie voor ons wordt daarin gemarginaliseerd. Omdat de man is naar meester in het manipuleren. De man is naar master. If you know the scherp, tap you egi belang, the monya you, dalanga in herken next moro. I made for Anton to come. If you look at my pure van you egi ratio like black man. Na ont menselijk, ik vind plaats dat we tap a plenjere. Toch, i a black as ba.
0: Maar is af sana ironie.
1: Jawel.
0: Is af sana ironie voor. Look, ma op sa fase dat ik ba. En daarom mi, wo adviseer ma voor. Google een onderzoek die de positie van de zwarte mannen in Amsterdam Zuidoost. En maar nou een blauwdruk die blakke man in Nederland. Nou een blauwdruk. Als je leest in de facetten, is zo herkenbaar en is zo geschreven dat ik kan lezen like een boek. Je ziet dat ik een feest reële boek adoro. Je ziet de precies. En ik vind het knap dat de man in staat voor tegen de man dat hij afvast van wij doen onderzoek hoe nou wana zijn dat hij.
1: Omdat aten dat hij zat, maar aten zou ube wachten voor ze of een taal die is ube bezig in het verleden de man boel lukken lekker hoe lawa wede. Het was onmogelijk. Ik zat wel aan die dimiko naar Holland, Jerry. Asansami be erger mi be da radio martek baram be taking. Wa blaka man sabe de ina tweede kamer. A wot racisme nooit ama obeziging. A angst dat be bigitum si. In you partij. A fractie discipline sabe de. You ne gebruik a woord dat. Yo go na tweede kamer. Da tak racisme. Ilo no. No was man be tak over racisme. Dan later, je ziet dat het kind is een emancipatieproces opgang, waardoor was Malik, mevrouw Simons,

0: σε φαρασία και η χάρμπε καλά σε ραγόρδατη. Φωσί, ασάντατη ακλιμάτια η Χολάντ, was nog niet geschikt. En de smafus refi, de hora san instant. En unus refi, we moeten vrijkomen nog steeds, zei Jerry. A gemeenschap voor unu, na alle de smafu unu, dat hoge posities vanwege de educatie na ontwikkeling. Utai ete in walle opzichten. En nu na bijvoorbeeld dat onderzoek die zie, Yusuf Taki, is een openbare tak, wat u mij tak hierin. Yunus Abdek Sumi, zei je collega me uit. Unu egiwa richting ja, omdat Unu Sabdesmaf Unu. En een ruimte dat hij naar onze Fabi forcera man. No was man no doeg Unu.
1: Ja, Maluku, maar dat is iedereen mee eens. Maar toch met tang, dat amoro bigi verantwoordelijkheid toch.
0: Mm-hmm.
1: De na overheid. In het kader van het faciliteren.
0: Ja, dat klopt.
1: De onderzoeken die zie. Zijn geen goedkope onderzoeken. En de man benoemen ook toe in een rapport, in de aanbevelingen voor de man, taki, hoe die mannen hiermee moeten omgaan.
0: Mm-hmm.
1: Qua budgettering en.
0: Ja, dan maak je de route aan.
1: Dus, en sterker nog, het is niet zo dat mensen die inzichten niet hadden. De man heeft de inzicht.
0: Angst.
1: Maar if de man go terug naar het zwart beraad. Bij Yusuf Maatrijk bij Pleiwa Roldap, dat je zie, dat misschien moeten we, of zo'n blakamang, nog moest gaan zo snel akkoord, bij een abo voordeel, voor zorgen dat de onderzoek of de man ego mank.
0: Maar leg je was aan uit, ik neem wat onderscheid tussen wat Malik Yusuf Maatrijk, naar wat trablakasmat of wat trapositie, wat hogere positie. Yusuf Maatrijk kon zich veroorloven om dingen te benoemen, omdat eigenlijk hij had niks te verliezen. Lek familie, ik kan bara la soort sani. Ik heb ook niks te verliezen. Maar wat maakt zij roken aan wat pressie? Aan de omgeving door wat loeit is, maar zij looking. Mag je wat voorbeeld voor Peggy Burger?
1: Ja, maar if dat is je vertrekpunt, dan eigenlijk zei je tegen mij dat dan nooit los op.
0: Dus maar voor uno in bepaalde posities. Dus omoro je gaat log toe. Omoro ben je omringd door witte mensen.
1: Maar vader kan dat de man is bij mij doen af.
0: Zo wat de man is hier?
1: Ai.
0: De man verenigd de schrijfie. Dit is naar blakke instituties. Zijn de bezig ontwikkeling. Zijn met kwa kofwe. Waardoor eigenlijk en sanasani. Die mannen. In een jaar van de mekaar de schrijfie. De mij benoemd de zwart zijn. Asan dat voor lukt voor zich te betekenen, want dat één, maar op wat organeren, dan moet karama black power of black dat die de mensen die dat nog doen, de kelen lukt hij, is dat ons maar betekenen dat Glenn, de moet kiriga holakeren, en lichtingen die ze arkeren, is dat ze dat kieren Glenn, joh de regen na kondreren Glenn, alle soort zijn meer ik ba, a angst dat bede, en eigenlijk a radio zou we meki, na wat aantal processen. Hebben ertoe geleid dat zo'n sma ook te emanciperen gomoro fara voor abba vrijheid, voor kan spreken uit. En de boy, de man, kom nog aan de man boy. Wat hoeft de man voor black pain? Maar de man de boom, moet ik zo maar aan de man. De man man aan de pe arki matra, jo de man sap me. De man tegen me, bij de rapper, de man tak mone kotfri. Vanaf mip ching, mijn arki, jaraban mip, mijn arki. A inspiratie, mopo leja. Ik inspiratie, ik moet ook toen naar Mart.
1: Als je leest een rapport, dingen die hier
0: maar dat
1: besproken zijn, staan bijna letterlijk geschreven in een rapport.
0: Nodig de man uit de actie, de man, de moet tegen dat de sap Radio Mart, de man voeden de man op naar Radio Mart.
1: Maar, Luko, als je Luko een rapport en een rode draad naar zeg maar, een blakke man.
0: Yeah.
1: In Zuidoost. Bijna te mij lees een rapport toch. Dat mij reken dat ik mij verwijt aan overheid. Dat aan overheid en horen we zijn niet in stand.
0: Tuurlijk.
1: Aan mij horen we zijn niet in stand voor faciliteer trasot zijn. Aan overheid no aba intentie voor los een probleem voor een blakke man. Zijn ik comfort in andere rapporten.

0: rapporten daar, toch? Want if je leest de verwijzingen naar een masterplan, zou ik maar zeggen, ben je op te maken naar wat er trots aan is. Op Blakamassa stap centraal eigenlijk in Zuidoost. Kom nergens in voor.
1: Maar tegi het is wat trots aan is.
0: Luister als je kan bellen, want dat is 3 euro of 14 euro.
1: Aardig nog.
0: Maar
1: tegi het is wat trots aan is, Jerry. Uno, u kies wethouders in Amsterdam, blakke wethouders. Die ab instellingen, witwang, Marokkang, naga alle soort wang, de man kiesie a gelegenheid om zich verder te ontwikkelen als instituten, omdat die de man, er is budget vrijgemaakt, er is geld vrijgemaakt, voetje ontwikkelen in de organisatie. Marokkan, naar alle soorten. En zo lezen naar Blakasma voor de handtekening.
0: Ja, maar eigenlijk, maar dat is dat we dat kunnen kwanten. If me no man denk je los voor verantwoordelijkheid voor overheid in
1: nee,
0: case this.
1: Nee, maar even. Me wat gaan aan jou? Me wat leg je uit? Dat zelfs en van Blakama bedienen in positie. Te want tra blaka, te want blaka organisatie go, die als zelf de hulp vraagt, wordt het geweigerd, zelfs door een blakke man. En zeiden de man bewegering, een blakke man schrift beweger, zat die in een positie voor te kwam besluit, omdat een angst, die een wit man, dat degene zal beschuldigd worden van cliëntelisme, dan een alaso trasani, de man in mekutang. We blijven onderaan bengelen. Omdat a angst dat hij de na unu. Vooral desma voor unu. Zijn kan de in positie schrijven voor kan te kwam besluit. Voor je hebt je ontwikkeling. Desma dat schrijven vrede voor dat keren. O je hebt de blakke man dat keren. De ne doen. Laat staan een wit man. Of a blakke man schrijven vrede voor je. Zij de man wit man ook kom voor je ondersteuning. En ik kan mijn charisma nemen met tegen Jerry. Blakasma voor Uno. Met de in appositie voor Jep Uno. En de man weiger. Sterker nog, op een stadsdeelvoorzitter. Wat tijdje je ja, in Zuidoost. Mijn ambassadeks, maar dus mijn karning. En met de masma. En ik was op de schoot. De burgemeester van der Laan. Voor beschuldig Uno. Dat onderling zitten we elkaar te helpen. We zitten. Hé, hey, affetie voor UNO. Want je ziet wel een affetie voor erkenning. Maar UNO heeft tegen de wet Mawang. We vechten nog met geesten uit het verleden. Zijn eigenlijk negu aan vrijheid voor kade. Suma Uwan die jij naar konderen. Maar we hebben een beller.
0: We hebben een beller. U bent in de uitzending.
2: Ik ben een broer Ronald Bakker, willen bij gesprek vallen. En omdat Amang, wacht even, moest ik het er telefoon. Omdat die onderwerp die zullen kan takken wel in die wat kwartier. Vallen. En omdat Amang, moest ik het er telefoon. Lekker, de toren kan takken zo constant naar radio, hè. Om lukken we van zien, want dat na kastjes dat het Amang gebruikt, gebruikt den doel of den jazen. Kung si kuwang fasit ko na maskandra na nga brada nga sa upa putak asistek inatipi na kwanyo nga glene takya na unulil. That was so condolent. What else a glene takda pe na unulil? It's tight there after. And if anulubu me kade na yung home, na friend na next. When me follow alas ang glene, sabi yan, tira me follow glene. Ay. Dus unu, sukasan na wet mo, sukasan na usulay, sino et enlik me kumupay ta rock so yung disyara. And me kupu dem chingar mo. Dep, tipi na ondra sa andis man. Sabi tog. Ik heb een spelletje. Ik heb een facier. Ik heb een schrift. Wekelijks. Ik heb een kaktus in het bakafoot. Ik heb een massa-tech die op opnap is. Het gedaan met een man. Ik heb een schaal van de spagrondap. Ik heb een kaktus in het schrift. Ik heb een kaktus in het schrift. Ik heb een kaktus in het schrift. Ik heb een kaktus in het schrift. Lobby, lobby.
0: Ik heb een brother. Ik heb een trabella. U bent in de uitzending?
3: Ja, goedemiddag, brother. Goedemiddag, Jerry en Glenn.
1: Erik, welkom.
3: Ja, en luisteraars thuis. Maar luister, die mensen die waarvan Glenn zegt dat ze niet meewerken aan onze situatie. Hè. Dus dat ze angst hebben. Hè. Maar inhoudelijk, hè. Dus ze hebben angst voor wat voor reden. Maar waar staan ze? Staan ze achter die zwarte zaak? Want dat is het hart van die ding. Waar staat die persoon zelf? Heeft die persoon hart voor onze zaak?
1: Arkino, Rick, nu mag je een voorbeeld.
0: Hoe naar jou, Roboro? Hoe wil je dat naar jou?
1: Maar toch, even, Kusi, even kort, kort.
3: Ja.
1: Wat lees je even in een kans?
3: Ja.
1: Hoe heb Saskia Meiland toch?
3: Ja, ja, ja.
1: Saskia Meiland vertelt ook wat ik heb blakken toch?
3: Ja, ja, ja.
1: In actie, wat lees je dan in angst? Die is voor mij vrede.
0: Rick, in een trajuro.
3: Oké.
0: Okay.
3: Ja, ja.
0: Luister, als we gewoon zo bakken.

0: Ja, luisteraars, hoe door je na tweede uur of kruideri per man gaat terug bij de tapa aan onderzoek. Santo, en ook als je Sassentia van Belkom, want daar ben de wacht. Dus Sassentia, ik heb Belkom, de positie van de zwarte mannen in Amsterdam Zuidoost. Dan bagarati, kota baragwasranang, en we bij actie, Sisa Lisbeth van Belkom. Voor interessant hoor. U bent in de uitzending.
1: Hai, goedemiddag heren, goedemiddag luisteraars, ja, mijn vreugde, mijn onderzoeksrapport en mijn vind het fantastisch, omdat ik dat bij je ziet dat ik de tja in kaart kom over de problemen voor de blakke mausma en voornamelijk reden naar het doorwerken van je ziet dat ik veel vreugde naar de dat ik boven voor tegenstand alle soort Chinese en blakke brada en met mijn beledding in haar functioneren af te maken naar een boevoer Chani zijn treffen de geïnterviewde en die aan mijn nieuwe actie Glenn dat je bent daar na een presentatie voor een uitkomst zo maar ben je de mansma zijn we dat toch?
2: Wie bedoelt de mansma zijn we de in een lied? If I go off the...
1: Nee,
2: het was gemeleerd hoor. Er waren ook veel vrouwen. Stephanie Bissen, Mibé Shidape, Smafu Social Pact.
1: Ook ja, maar juist, meneer, wat jij de neemt dat hij. De smadati, de ding naar de gearriveerde. Mm-hmm. En over de man, zou ik bijvoorbeeld in Tori Oso.
2: Nee.
1: Het buurtcentrum krijgen is dan nieuwe actie via een medium die zie, dat je de brada van de initiatief voor doet die zie, dat je de wakker alle de buurtcentrum aan de boek voor. 107.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

0: er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Een jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de andere een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: is your captain speaking?
1: Fuck!
2: Wij zijn nu even in afwachting op het moment dat het programma De Heren van Stand kan gaan beginnen. Er zijn een paar studiogasten. Wij wachten nog op een lid van het team. En tot die tijd zal ik een muziekje bij u in de huiskamer brengen. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Normaliter is het niet mijn programma. En het is ook niet mijn programma, maar ik blijf even wachten totdat de technicus arriveert. Zodat hij dat kan overnemen van mij. En tot die tijd ga ik een muziekje bij u in de huiskamer brengen. En dat is eentje van zo'n Casico Medley.

Jawel, dames en heren. Het is vandaag 15 juni en u luistert weer naar een nieuwe editie van Heren van Standen. Rechtstreeks vanuit Amsterdam-Zuidoost. Om precies te zijn zitten we in de wijk Gein. Het zonnetje lacht, de WK is aan de hand en ik zit hier vandaag niet alleen. En zoals u van ons gewend bent, op bijzondere dagen hebben we bijzondere gasten. En vandaag hebben we twee hele bijzondere gasten. Kenners. Ja, want we moeten wat tegenwicht bieden tegen Vito, toch? Want als Vito hier alleen maar zit, we moeten iets meer kennis en kunde er tegenover zeggen. Want Vito is een man die me zei, kleine landen, jongen, ik word er moe van. Ik begrijp ook niet waarom die wedstrijden worden gespeeld. En nu kijk ik eventjes naar voetbalprimeur en ik lees, Vito, ik zeg het langzaam, ongekende stunt. Kaapverdi speelt gelijk tegen Spanje. Maar elafu, maar elafu no shwiti, hè? Nou, Vito, het is een bijzondere dag, hè, vandaag. We zitten hier weer met vier

0: dan zetten we sterk. Of moet ik vier kennis zeggen? Of natuurlijk mag u dat voor uzelf gaan uitmaken straks, van hoe we ervoor staan. Nou, misschien moeten we even de eerste gast maar even de ruimte geven om zich voor te stellen. Het is een beetje saai als ik hetzelfde doe, toch, Vito, denk je?
1: Ja.
0: Oké.
1: Zijn die verlegen?
0: Kunt u zich kenbaar maken aan onze luisteraars wie u bent? Meneer Kesser. Maar meneer Kesser doet alsof u me niet hoort. Ja. Maar oké, het is je vergeven. Marcel, goed dat je er weer bent.
2: Ja, goed. Ja? Ja, goedemiddag. En je weet altijd, Gordon, hoe ik erin kom.
0: Ja.
2: En dat is... Bij deze Odi, waar u zich ook mag bevinden.
0: Meneer Isaias, u heeft toch een goed voorbeeld gekregen, dus je zal er overheen moeten gaan nu, toch?
3: Nee, kan niet ook. Ik hou het simpel, gewoon Iwan Isaias.
0: Iwan, ik krijg je niet helemaal goed binnen opeens.
3: Bij de microfoon?
0: Ja, ik moet iets dichterbij komen, denk ik.
3: Ik hou het simpel. En ik ben Iwan Isaias.
0: Iwan, voordat we gaan beginnen, even het volgende. Ik zei het vorige keer in de uitzending, en je hebt het waarschijnlijk niet geweten. Ik was altijd een heel grote fan van jou als voetballer. Nee, en dat meen ik serieus. Dat meen ik serieus.
1: Vaak staan kijken.
0: Ik heb vaak wedstrijden zien spelen. Ik heb het ook tegen Vito gezegd. Vito ja. Weet het, Marcel weet het ook. Je weet, als we zo jong zijn, dan zeggen we die dingen niet zo snel, toch? Maar bij deze.
3: Dank je wel. Maar ik word het vaker.
0: Ja, dat begrijp ik. Daarom zit je hier aan tafel, toch? Of niet?
3: Ja.
0: De enige reden, ik weet niet, Vito. Nou ja, laten we het even houden waar het is. Heren, we hebben jullie uitgenodigd om jullie kennis en kunde te laten schijnen over de WK-voetbal. Bewogen, om het zo maar even te zeggen. In die zin, er is veel gebeurd. Misschien moeten we even beginnen met Curaçao. Duitsland-Curaçao was het volgens mij. Iwan, wat was je indruk daarvan?
3: De verwachtingen waren echt... Je weet 100% dat ze gaan verliezen.
0: Ja.
3: Maar ze begonnen heel erg goed. En ik vond ook dat Duitsland gewoon 60% speelde.
0: Had je dat idee dat ze 60% speelden?
3: Ja. Want dat ging helemaal heel makkelijk. En die combinaties in de 16, ja, dat was... Te makkelijk.
0: Ja, ik vond eigenlijk niet dat ik het idee dat ze op 60% speelden. Ik vond dat ze best wel moeizaam speelden.
3: Nee, ik denk dat het onderschatting misschien was. Eerste 10 minuten of zo, eerste kwartier. Maar daarna zag je duidelijk van, nou, dit is te makkelijk wat Duitsland hier aan het doen is.
0: Marcel, ben je het ermee eens?
2: Ja, in zekere zin wel. Kijk, als je het Duitsland bekijkt, dan was het meer stilstaand voetbal.
3: Ja,
2: dan dat ze tempo erin gooiden. En op het moment dat ze dat wel deden, dan zag je ook steeds meer kansen. Maar goed, dat is afhankelijk natuurlijk van je tegenstander, hoe ze staan. En de ruimtes waren natuurlijk heel klein. Kijk, Dick Advocaat, die kennen we natuurlijk vanuit de verdediging.
0: Ja.
2: Ze
0: stonden niet slecht.
2: Nee, dat akkefietje met Ruud Gullit toen. Hè, dan neem ik je nog even mee terug. Dat is niet zomaar. Als je dus nagaat dat Gullit daarna had gezegd van nou, je kan niet een beetje verdedigen en een beetje aanvallen. Je doet of het een of het ander. Mm. Nou, dan is hij de trainer van Curaçao. En dan gaat hij natuurlijk vol in de verdediging en loeren
0: op een kant. Dat lijkt me wel logisch dat je dat doet. Anders loop je het mes in, toch?
2: Exact. Ja.
0: Ja, wie vond je een opvallende speler bij Curaçao, Vito?
1: Ik heb geen opvallende speler gezien.
0: Nee, niet eentje waarvan je zegt die stond goed, die oogde goed.
1: Nee.
0: Nee, Iwan, jij?
1: Ik vond het
3: die John vond ik... Of die John heet die?
0: John, ja.
3: Die vond ik wel een beetje opvallend, maar die ging echt puur voor zichzelf. Om te laten zien van, ja, kijk, ik ben er. Maar voor de rest was het bijna niemand. Het was hard werken voor Curaçao.
0: Dat was het zeker.
3: En je zag op het laatst ook van, ze waren helemaal kapot. Ze konden ook niet meer.
0: Maar het is natuurlijk zwaar, hè? Maar
3: ja,
0: achter de bal aan te rennen.
3: Ja, zeker.
0: Ik vond Rome sterk. Rome vond ik goed in het doel staan. Ik vond dat hij nam de leiding over zijn verdediging. Er kwam heel veel op hem af. Op een gegeven moment is het slot eraf en dan wordt het natuurlijk een beetje moeilijk. Horen dat soort landen nou thuis op de WK?
2: Ja, weet je, als je het spel...

0: Kijk, dan dat vraag ik me dat ook af. Kijk, wij zijn natuurlijk voetbaldieren en voetballiefhebbers. En als je dan ziet dat zo'n land, zo'n team zich helemaal ingraaft. En, want het komt het voetbal niet te goede, maar ook de tegenstander niet. Want die komt ook weer niet aan voetbal toe. Het is vrij lastig om te creëren. En daarvoor heb je natuurlijk die bijzondere gaven nodig van bijvoorbeeld een Jamal. Weet je, die door de linies heen kan dribbelen, die een meerderheidssituatie kan creëren. En dat zie je te weinig.
1: Maar, dus eigenlijk ben je niet zo'n voorstander ervan?
0: Ja, want hoe moet het anders? Ik bedoel, je weet zelf, als het Suriname was geweest, was ik er toch.
2: Kan wel.
0: Ik had een chakra had ik aan de kant gezet om mee te gaan.
3: Om
0: te gaan genieten. Weet wel, net wat ik al aangaf.
1: Ja.
0: We hebben zelf gevoetbald.
1: Ja.
0: En een goed niveau.
1: Ja.
0: En we zijn voetbaldieren en liefhebbers.
1: Ja.
0: En dan is Suriname, die is dan op een WK voor het eerst. Iets waar we eigenlijk altijd al van dromen.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dan is het moment daar.
1: Ik kan daar niks tegen inbrengen, maar dan is het wel goed. Oké, je wisselt. Maar je bent er in ieder geval eerlijk in. Maar wat denk jij?
3: Ik vind van wel. Maar alleen het niveau is het niet.
1: Ja.
3: Maar ze hebben het wel verdiend gewonnen, toch? Ze hebben verdiend, hebben ze die poolwedstrijd hebben ze gewonnen.
1: Absoluut.
3: Zijn ze terecht, horen ze erbij.
1: Ja, maar heb jij niet een lichtpuntje gezien voor het Curaçao's voetbal? Dan heb je nou het idee van...
3: Nee.
1: Dit gaat iets betekenen voor de toekomst?
3: Ja, tuurlijk. Ze hebben het gehaald, tuurlijk. Ik denk dat ze het door gaan pakken, natuurlijk.
1: Ja.
3: Ik denk wel, kijk maar naar die wedstrijd van vandaag. Ja. Tegen Spanje. Die zijn ook nooit op een WK, ze hebben ook nooit op een WK gespeeld.
1: Nou ja, laten we in één adem doorgaan. Maar in principe hetzelfde. Ja. Laken een pak van buitenaf. Klein land. Volgens mij ook voor de eerste keer op de WK. Speelt toch tegen de regerend Europese kampioen.
3: En een 0-0. Ja. Gelijkspel.
1: Maar de type wedstrijd, is dat nou een aantrekkelijke of een onaantrekkelijke wedstrijd voor jou?
3: Ik kijk wel graag naar jou.
1: Ja?
3: Ja, ik zie graag een verrassing houden. Dat zie ik graag. Dus... Ik heb die wedstrijd niet gezien, maar volgens mij zitten wel een paar verrassingen tussen bij, wie was het ook weer?
1: Caverië. Ja, absoluut.
3: Als ze gelijk spelen tegen Spanje.
1: Dan betekent dat je ook nog zou kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. Ja, dat is waar. Vito, jij bent niet zo'n voorstander van de zogenaamde kleine landen. Komt er niet.
2: Dat kan. Volgens mij kwam Jamal na een kwartier voor tijd erin.
1: Jamal kwam als eerste. Nico Williams kwam
2: Ja, maar ik zag
1: nog
2: 71ste minuut of zo. En ik hou helemaal niet van dit soort. Weet je, vannacht is bijvoorbeeld Iran tegen Nieuw-Zeeland. Blijf jij op om te kijken?
1: Ik hou helemaal niet van dit soort wedstrijden. Nee, maar je bent er niet van gezien.
2: Je had het ook bij de EK, toch? IJsland. Iedereen was enthousiast. IJsland, nog nooit. Ja. Ik vond het zo saai om naar te kijken. Weet je, zo'n verdedigende muur en proberen met een lange bal iets met z'n tweeën voorin te doen. Nee, ik vind het gewoon helemaal niet zo.
1: Ik vind het niet positief. Ik had wel verwacht dat jij een soort shout-out zou doen aan je broeders en zusters op Curaçao. Jij een man die van eiland houdt.
2: Voor Curaçao.
1: Je zegt van, je wordt geweldig.
2: Het is leuk natuurlijk. Ja. Kijk, als jij op Curaçao als nationaal was, dan waren we er ook. Het is leuk. Het is leuk gewoon. Ja, dat wel. Maar om naar andere landen te kijken, ik vind het helemaal... Ik denk dat pas vanaf de kwartfinales dat je denkt, nu komen er mooie wedstrijden. Je ziet ook Nederland-Japan.
1: Ja.
2: Behalve dat zag je één van de weinige wedstrijden dat je ziet een beetje van, er wordt wel op een aardig niveau gevoetbald.
1: Vond je
2: Brazilië, Marokko, al was Brazilië wel heel slecht.
1: We komen te snel daaraan.
2: Ik vind een klein land tegen een groot land.
0: Maar Vito, weet je wat het is? Je ziet dit soort landen ook groeien. Weet je, kijk maar naar Malta vroeger. Malta win je ook niet meer met 12 en 15. En dat hebben deze landen, die hebben dat ook nodig. Kijk, Zuid-Korea bijvoorbeeld. Hidding heeft daar gewoon geweldig werk neergezet. En nu dus Japan ook. Dus zo'n land, of dat soort landen, die zijn allemaal gaan groeien.
1: Ja.
0: En dat hebben die landen, zoals Suriname en Caverdië en Curaçao, die hebben dat nodig. Vergeet niet dat Beenhakker, die heeft volgens mij 5, 6 jaar, heeft hij gewerkt in...
2: Trinidad was het toch?
0: Trinidad.

0: idee
1: kan. Oh, ja,
2: nou, en je ziet zo'n land, die zie je ook groeien. Weet je, dus dat hebben dus bij zo'n toernooi. Tuurlijk is het niet om aan te zien. Wij zijn liefhebbers. Maar je wil ook niet alleen Duitsland, Italië, Spanje. Weet je?
0: Ja, dat is
2: nee, dat is het iedere keer hetzelfde.
3: Dat wel, maar er zijn nu te veel landen. Dat is het. Ik vind nu dat er. En sowieso hoor, met voetbal. Er zijn nu te veel wedstrijden. Want je hebt de Nation League, ja. En dan heb je de EK, WK, en dan nu is ook de Champions League uitgebreid gewoon. En dan heb je Europa League is uitgebreid. Er zijn nu gewoon te veel wedstrijden. En er zijn heel
1: dat
3: veel
1: ben ik wel met je eens.
3: Dat je denkt bij jezelf, ik blijf niet. Ja, vroeger was het gewoon Europa Cup avond. Maar nu zie je ploegen dat je denkt.
2: Het wordt te commercieel.
3: Die Conference League, Ajax zit erin. Ik heb gezien de tegenstander.
1: Terecht toch?
3: Nou, je denkt.
2: Hey, no.
0: Zeker.
3: Oh, we hebben Feyenoorders hier. Of,
1: nee, maar ik bedoel. Het is niet of dat ze vandaag werken weer. We spelen Conference League. Of, nee. Trouwens, Vito noemde het vroeger de Confetti League trouwens. Maar nu noemt hij het Conference League.
3: Ja,
1: maar okay.
3: Het officieel de Conference League. Vanaf dit jaar.
1: Oké.
3: Nee, maar als je dan ook de tegenstanders ziet, dan denk ik bij mezelf. Je weet eens dat er een club is die zo. Uit een land die je ook misschien
1: ben
3: leest.
1: Ben ik met je eens, maar ik ben wel een romanticus. Ik hou wel van, ja? het avontuur op de WK. Zoals nu bijvoorbeeld Kaapverdië. Dan zie je Jamal komt erin en die man van Kaapverdië wisselt de speler van Sparta. Die valt bijvoorbeeld erin. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, ik vind dat geweldig.
3: Ja, maar jij bent te veel romanticus.
1: Ja, nou, misschien wel. Ik bedoel, ze hebben een punt gepakt. Dus ja, ze hebben ze niet alleen gekwalificeerd, waardoor ze thuis horen. Maar ze hebben gewoon een serieus resultaat geboekt.
3: Maar zouden jullie ook vinden als Nacho Cel dat Nacho Cel en ze verliezen met 9-1?
2: Ja, maar het is een groeiproces.
3: Nee, dat vind ik niet leuk om naar te kijken. Nee, ik wil niet met zoveel verliezen.
2: Nee,
3: vooral niet als ik helemaal afreis en dan gewoon, je komt niet eens over de helft.
2: Ja, maar het is een groeiproces en dat zie je
1: dat
2: ook.
1: Vind ik ook.
2: Ik zei ook van, dat is een commercie. Weet je, het gaat nu steeds meer om geld. Mm-hmm. Kijk maar, als je hebt gekwalificeerd.
1: Ja.
2: Hoeveel krijg je al? 10 miljoen?
0: 10 miljoen.
2: Daar hoef je niet eens mee te voetballen, volgens mij.
0: Maar die jongens worden er beter van.
2: Ja, tuurlijk.
0: Die jongens worden er beter van.
2: Zo'n land. Ja.
0: En het land ook. Ja. Snakken naar meer.
2: Dus dat is
1: precies
2: het.
1: Dat.
2: Om die kleinere landen meer erbij te betrekken naar die grote landen. Want die grote landen, ja, kijk maar hoe moeizaam Nederland het heeft tegen een Japan.
1: Ja.
2: Ik bedoel.
0: Ja. Maar is dat het opzet, denk je? Om die kleine landen een beetje op te peppen?
2: Ja.
0: Op te verdienen?
2: Ja?
3: Ja. Nee, maar je kan ook een soort, dat heb je met sommige sporten, een soort B-pool maken. Dus dan de beste vier komen naar de A-pool. En daar kom je tegen Frankrijk en zo. Dus een soort
2: Conference League en Europa League.
3: Maar een soort pre-WK. Dus dan de beste vier, die mogen dan
0: promoveren. Daar hoor je er niet echt bij.
2: Nee, maar dan krijg je weer dat die grotere landen, weet je, die veel verder zijn. Ja, nee, volgens mij schiet dat niet op.
1: Nee, dat schiet niet op. Ik bedoel, je plaatje voor de WK, maar ik plaats me voor WKA, maar jij plaatje voor B. Kom op.
0: En ik zie heel graag een klein land, een groot voetballand.
1: Ja, ik ook. Maar trouwens, over dat gesproken, wat voor voetballand is Japan eigenlijk nu?
0: Ja. Nou, ik weet dat Japan heel erg bezig is met het voetballen. En vanaf jeugd af beginnen ze al met een heleboel dingen, tactisch, technisch.
2: Halen trainers er naartoe.
0: Precies,
2: internationale trainers.
0: En ze worden steeds beter, die jongens. Ze worden steeds beter. Dat zie je ook. En ik ben wel een fan van Japan.
3: Ja, wat ze zag ook, van mijn verleden jaar, en het is al vaak geweest, dat ze bij het jeugdtoernooi van Ajax toch?
1: Klopt,
3: onder de 17, hebben ze ook gewoon een Japans team.
1: Future Cup.
3: En dan hebben ze ook gewoon een Japans jeugdteam. En is gewoon goed hoor.
1: Maar weet je wat ik niet begreep van die wedstrijd? En eigenlijk ga ik mezelf een beetje tegenspreken. Japan scoort uiteindelijk door een kopbal. Maar daarvoor hebben ze de ene voorzet naar de andere. Maar ze hebben geen kopduel gewonnen.
2: Mm.
1: En de bal die erin is gegaan was een kopbal op het hoofd van de andere speler. Waardoor die bal op de een of andere. Ik vond dat wel heel vreemd. Dat ze maar consequent die hoge voorzet bleven spelen vanaf de zijkant.
2: Dat heb ik ook geroepen, ja. Maar feit is ook, volgens mij is dat dat die jongen die kopbal of dat kopduel won. Van wie won die kopduel?
1: Heb ik niet gezien van wie?
2: Van Van Dijk.
1: Maar dat is Van Dijk de sneuk.
2: Zo heb ik het begrepen.
1: Ja.
2: De enige kopduel die Van Dijk verloor was het doelpunt waar het doelpunt uitkwam. Maar om terug te gaan naar het groeien van zo'n land, zo'n elftal. Dat komt zeker als je naar de WK gaat.
1: Toch?
2: Komt het zeker zo'n land en de spelers ter goede. Mm-hmm. Kijk maar naar. Ik ga weer terug naar Suriname.
1: Ja.
2: Suriname is veelvuldig gevuld met spelers uit Nederland.
1: Ja.
2: Nou, en dan heb je 2 of 3, misschien wel 4 lokale jongens.
1: Ja.
2: En reken maar dat die jongens meegroeien met de jongens over zee. Ik heb het ook gezien, omdat ik veelvuldig ook in Suriname ben. En als ik in Suriname ben, geef ik clinics aan de U17, ja. U14, je kent het wel. En dan is het schrikbarend dat je bij de U17, dat je daar nog basisdingen moet toepassen.
1: Ja.
2: Om die jongens verder te helpen. Nou, dat je gelooft jou ook niet.
1: Maar is het zo slecht gesteld? Want ik bedoel, kijk, ik ben niet nog zo oud, maar de verhalen van mijn ouders en ook het niveau waarop het Surinaamse voetbal stond ooit, tot de sterkste in het Caribisch gebied.
2: Nee, maar ik heb het nu over de jeugd.
1: Nee, maar de jeugd
2: is niet gegroeid.
1: Nee, dat snap ik. Maar is dat nu gebrek aan, daar wil ik een beetje naartoe, is dat nu gebrek aan know-how in Suriname? Of zijn mensen niet geïnteresseerd genoeg in voetbal in Suriname?
4: Suriname is een voetballand. Ik denk know-how.
2: Ze hebben het laten liggen.
4: Ze hebben het laten liggen, ja.
2: De SVB. Die moest daar bovenop staan. Ja. Als je dus nagaat dat je niet eens een fatsoenlijke jeugdcompetitie hebt in Suriname. Ja. Maar dat is nu wel weer zo.
1: Ja, toch? Met die Major League zijn er wat veranderingen doorgevoerd.
2: Dat gaat komen. En dat kan je alleen maar doen. Ja, kijk, natuurlijk, we hebben het over geld. En geld gaat weer een rol spelen. Je moet trainers hebben op niveau. Ja. Je moet accommodaties hebben, wat we niet hebben. Je moet materiaal hebben. Er wordt nog steeds gigantisch veel materiaal. Ja.
3: Maar er wordt nu gezegd dus dat er andere prioriteiten door de regering gesteld gaat worden. Aangaande ook Nacho. Wat betreft financiën. Daar hadden we ook nog een keer een discussie over.
1: Ze kunnen
3: het geld misschien 1 keer uitgeven. En er worden nu andere prioriteiten gesteld. Van nou, moeten we dat aan Nacho of gaan we het aan de zorg uitgeven een beetje? Dus nu wordt er daarnaar een beetje gekeken.
2: Dat is het geld, bedoel je, van wat van de FIFA komt?
1: Nee, het geld wat de staat ook nog bereid is om aan de ontwikkeling van voetbal uit te geven.
2: Ja.
3: Dus dan is er weer een discussie van, ja, wat heeft voorrang als je het maar 1 keer kan uitgeven?
2: Ja, maar nu ben je politiek en sport ben je aan het mengen. Ja. En eigenlijk zou je dat niet moeten doen. Het niet moeten doen natuurlijk. Hè?
1: Kijk naar Amerika nu, het is helemaal politiek en sport nu. Hè?
4: Ja, bedrijfsleven moet je erbij halen. Ja.
2: Nee, maar goed, maar kijk, het is natuurlijk wel zaak dat je een potje hebt voor diverse afdelingen, zeg maar. Je moet geld vrijmaken voor sport. Je moet geld vrijmaken voor ziekenzorg. Je moet geld vrijmaken. Noem het maar op.
1: Ja.
2: En als je geld moet vrijmaken voor de sport, dan is dat zo.
1: Nee, daar ben ik met je eens.
2: Dan kan je niet zeggen opeens van nou, weet je, die...
4: We gaan bezuinigen.
2: Ja, we gaan bezuinigen. Want dat gaat allemaal ten koste van sport. Ja. Noem het maar op. Met zwemmen, met judo. En je ziet eigenlijk dat, als je het een beetje volgt, dat Suriname op heel veel sportgebieden gewoon goed uit de verf komt.
4: Ja,
2: zwemmen,
1: dat is waar.
2: Tennissen en kijk maar.
4: Atletiek, nou, alles.
2: Ja.
1: Maar ja, kijk, topsport kost natuurlijk geld. Daarnaast denk ik ook, en dat merk je ook nu bij Curaçao bijvoorbeeld, want de trots overheerst. Ze zijn er, ze hebben zich kunnen laten zien aan de wereld. Die jonge Comanensie heeft gewoon voor mij het doelpunt gemaakt. Nou, die gaat de geschiedenisboekje in.
4: Ja, tuurlijk.
1: Voor de rest van zijn leven. Je gaat nooit meer de eerste worden. Het doet wel iets met de natie. Hè? Want ik bedoel, ook wij hebben waarschijnlijk s'nachts voor onze computers en voor onze tv gekeken. Toen Suriname zich probeerde te kwalificeren.
4: Ja.
1: Het doet wel iets met een land. Het doet wel iets met de mensen. En dat is misschien een ander soort prioriteit. Maar ja, een land word je wel met elkaar. En hoe meer je van dit soort gevoelens krijgt, denk ik dat het heel positief kan kunnen zijn voor de natie die Suriname aan het worden is. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dus daarom vind ik ook dat je er geld aan moet besteden. Maar aan de andere kant, als iemand zegt, ja, maar kijk, luister, we hebben ineens een behoorlijke eerste hulpopvang voor pasgeborenen, bij wijze van spreken. Ja, dan heb je natuurlijk weinig te zeggen. Want allebei hebben ze hun waarde natuurlijk, maar het is een hele moeilijke afweging voor Suriname.
2: Ja, het is natuurlijk vooruitkijken, vooruitplannen. Ik bedoel, het is niet zo dat je zegt van... Ik besteed geen geld meer aan de sport.
4: De sport.
2: Weet je, ik vind het toch belangrijk dat je geld...
4: Een statement maakt.
2: Ja. Zeker.
1: Maar Iwan, wat is nu eigenlijk het gebeuren rondom de voetballers van Surinaamse origine, nu we toch op het onderwerp zijn? Waar zit voor jou het probleem het meeste in? Los even van het paspoort gebeuren wat nu is, want dat is onzorgvuldig. Die overweging dat heel veel spelers toch op de een of andere manier schijnen te wachten op het Nederlands elftal. Waarvan Vito en ik het vaak erover hebben. Nou, we hebben niet het idee dat bepaalde spelers ooit geselecteerd gaan worden. Maar wat is dat nou wat ze zo weerhoudt om die keuze te maken?
0: Is gewoon alles erop en eraan. Zij krijgen alles... in Nederland is alles goed geregeld.
1: Ja.
0: En je hebt die verhalen gehoord van Suriname, dat het hotelgedoe, dat ze zelf een ticket moesten betalen en dat soort dingen. Ja, die jongens waken ervoor, denk ik. Ik denk dat alles is geregeld in Nederland en de jongens hoeven maar hun koffers in te pakken. En de rest is gewoon...
1: Ja, maar stel, soms zie ik die jongens 26, 27 jaar, ze wachten nog op... Waarvan het toch niet heel realistisch is voor de meeste van ze. Dat je denkt, waar wachten ze nu op? Kijk, Sommerfield is dan misschien een uitzondering. Speelde trouwens ook best wel aardig op sommige momenten. Maar die bereidheid is er minder.
3: Die centrale verdedigers van Curaçao hebben ook heel lang gewacht. Hè?
1: Ja?
3: Op Bispo en Basur hebben heel lang op Oranje gewacht. Echt, volgens mij half jaar terug of zo dachten ze van, nou, het gaat hem niet worden.
1: Nee.
3: Ik weet nog dus dat advocaat heeft toen ook... Vooral op Bispo gewoon met Koeman gebeld. En Koeman zegt, gaat hem nooit worden. En toen is hij ook teruggekomen naar Obispo. Luister, ik heb gesproken met Koeman. Dat gaat niet. En toen is hij gaan overwegen. Want Obispo zit er volgens mij een half jaar of zo. Zit er niet zo lang bij. En hij heeft ook, terwijl hij reserve... Hij was op een gegeven moment...
1: Nee, maar dat bedoel ik. Obispo is een basisspeler.
3: Dus waarom wacht je? Maar je hebt nog meer van donkere
4: keus.
3: Jongens. Het
4: is gewoon de tweede keus.
1: Wel vierde keus.
3: Ja. Die of gaat Flamingo. Op wie wachten ze?
4: Ja.
3: Misschien gaat hij ooit toch een keer... Misschien hoor.
1: Nou ja, dan moet hij eerst beginnen om in de basis te spelen bij zijn club. Want anders ga je nooit naar het Nederlands elftal, lijkt me.
3: Ja, maar er zijn nog veel meer spelers.
4: Potentie heeft hij wel. Ik vind wel dat hij goed speelde hoor.
1: Jawel, maar...
4: PSV in het begin.
1: Maar hij speelt niet. Ik bedoel, weet je. En dat is het dus vaak. En natuurlijk, dat een speler niet speelt kan ook te maken hebben met een

0: veel meer doen. Want bijvoorbeeld Kluivert hebben ze best wel lang gewacht. Summerville ook best wel lang. Maar die gaan ze nu eerder oproepen. Alleen om de kans. Want nu zie je hetzelfde gebeuren in België. Dat mensen voor Congo gaan spelen gewoon.
1: Die Marokkanen.
0: Die Marokkanen zie je ze ook. Want dat grote talent op het middenveld. Frankrijk staat er ook achteraan.
2: Ja, goede speler. Lange haar, ja.
0: 18 jaar.
1: Geweldig.
0: Dus nu zie je dat grote landen gaan denken van... luister, we moeten ze wel desnoods even minuten laten maken. Ja, oké, dan ben je safe. Want dan kan je weer 3-4 jaartjes wachten.
3: Ja, maar dan zitten ze meteen vast, toch? En dat, is, dat hebben ze bij die Turkse jongen van Heerenveen toen.
1: Heel drie.
3: Ze hebben één keer opgeroepen.
2: Wereldkampioen vrije trappen nemen was hij, toch?
3: Ja. Eén keer opgeroepen.
1: Marco van Basten.
3: Ja. Dus hij wordt dan wel een vies spelletje gespeeld, toch?
2: Ja. Maar dat is het juist. Soms heb ik wel het idee. Alsof die spelers dat te weinig door hebben of zo.
1: Nee, maar het is natuurlijk ook met het toneel. Waar spelen we? Kijk, als je opgeroepen wordt of in Nederland zit. Dan zit je meteen bij een van de beste landen. En Suriname moet daar nog uitkomen. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Het is het laatste. Wat is het, 5 jaar of zo?
2: Ja.
1: Horen we pas van Suriname toen dat met Dien en daarvoor heeft Stanley heeft daar nog iets gedaan. Maar het begon pas te spelen, volgens mij onder Dien met die Gold Cup.
2: Klopt.
1: Dat je meer Surinamers achter het land gingen staan. Ja. Hey, we komen er. Bekendbaarheid, je kent dat wel, televisierechten, al dat soort facetten. Die gaan meespelen. En dan krijg je ook het hele land, het hele volk. En ook natuurlijk overzee. Die krijg je achter. Die gaan erachter staan.
0: Ja, kijk, maar kan het ook te maken hebben dus dat. Laten we zeggen, generatie na ons. Dat die kinderen minder binding hebben met Suriname. Want Marokkanen gaan elke vakantie gaan ze naar Marokko. Gewoon of met de auto en dan. Dus zij hebben. Je ziet wel misschien dat is de binding minder geworden. Dus dan hebben ze het gevoel is gewoon minder richting Suriname.
2: Maar is dat het feit omdat het duur is bijvoorbeeld om naar Suriname te gaan? Want het is prijzig voor een heel gezin. Of is het omdat de ouders het te weinig opvoeden met het Surinaam zijn?
0: Ik denk dat het zou het beide kunnen zijn. Maar het is ook best wel. Want luister, als jij met een gezin, stel dat je met z'n vieren bent. En je moet dan in schoolvakanties gaan naar Suriname. Ja,
2: dat is waar.
0: Ja, maar dan ben je aardig wat kwijt, hoor.
2: Dat klopt.
1: Je moet je ook niet vergissen. Kijk, die Marokkanen die groeien in een Marokkaanse gemeenschap. Ook al zouden ze voor Ajax spelen.
2: Ja.
1: Maar het moment dat ze thuis is, is het familiegericht. He, dat hebben die Turken ook. En ik voel dat het bij ons gewoon veel, veel minder en anders is. Wij hebben zoiets van, en dat wordt ook gezegd, hè, van, ja, je bent in Nederland, dus je pas je maar aan de Nederlandse normen en waarden en cultuur. Oh. Weet je, wij, tenminste Surinamers, hebben het gevoel dat we eerder ons gaan aanpassen aan de Nederlandse cultuur, dan dat we onze eigen cultuur gaan dragen.
2: Ja, kan je daarin vinden?
4: Ja, zeker.
2: Ja? Mm-hmm. Maar waar uit dat zich in? Voorbeelden bijvoorbeeld, vanuit je eigen ervaring?
4: Het Surinaams praten toch?
2: Ja.
4: Dat zeker, het Surinaams praten.
2: Je bedoelt thuis?
4: Thuis. Ja. En wat Massa zegt. Het samen zijn. Maar ook, het wordt ook niet gestimuleerd door die ouders. Man. Ik denk dat de ouders liever kiezen voor Nederland dan voor Suriname. Want ik zou mijn kind voor Suriname laten kiezen. Gewoon. Ik zou daar meer heel 100% achter zitten.
2: Maar stel voor hè, dat het de kaliber is, noem eens even. Stel voor Lamine, even maar een voorbeeld. Mm. Je kind is dat kaliber en hij moet een keuze maken tussen Oranje of Suriname.
4: Nou ja, ik zou voor Suriname kiezen.
2: Oké.
4: Okay. Maar je kan een natie heel blij maken. Serieus.
2: Vito, wat zei je?
4: Stel dat jij jouw kind als Suriname naar de WK schiet.
2: Nee, ik bedoel, dat is een dream come true. Maar
4: ik zou voor Suriname kiezen.
0: Als je zo'n groot talent bent, is het lastig hoor.
2: Ja.
4: Zo lastig dan?
0: Het is gewoon lastig, want ja, je kan wel groot talent zijn in je eentje, maar dan zouden er meer moeten volgen.
4: Ja, maar als hij erin stapt, dan gaan er zeker meer volgen.
0: 100%. Ik denk dat Nacho gewoon een keer een geluk moet hebben met een grote speler een Dumfries.
2: Ja.
0: Dumfries is vrij laat echt goed doorgebroken. Dus stel dat toen van hij kiest voor Nacho en hij groeit door en nu gaat hij naar Real. Zo'n geluk moet een keer gebeuren.

0: gebeuren. Weet je, dat iemand... Kijk, Gravenberg was al vanaf kleins jong talent en brak vroeg door. Dus weet je, dan is het best wel begrijpelijk dat hij dan gewoon voor Nederland gaat kiezen. Maar als je bijvoorbeeld iemand heeft die vrij laat echt doorgroeit... en dat hij denkt, nou, Nederlands elftal gaat het niet worden, dus ik ga naar Nacho. En hij breekt dat zo'n geluk moet...
1: Marcel, ik heb Lamine Jamal Kesser. Wat is deze Kesser? Voor welk team gaat hij kiezen?
2: Je moet weten, ik ben nationalist. Hè? Ik vind ook. Suriname vind ik echt gewoon super.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Ik zou hem adviseren van trek Suriname mee. Open de poorten voor anderen. Want weet je waar ik ook mee zit?
1: Ja.
2: En dat is het stukje discriminatie vanuit Nederland. Ik weet niet of je laatst het programma hebt gezien met Voetbal Insider.
3: Ja.
2: En daar zit die Norit of zo.
1: Oh, die Marokkaanse gast.
2: Hij zegt iets heel belangrijks, wat ik ook altijd gezien heb.
1: Ja.
2: Hij zegt, luister, een Van Dijk, een Dumfries, een al die andere jongens. Hij zegt, ik zou nooit voor Nederland kiezen, want waarom? Alles, al het negatieve komt dan toch op die jongens.
1: Dat is waar.
2: Ze blijven maar, het gros blijft maar roepen, ja, maar het zijn geen Nederlanders.
1: Ja.
2: Weet je, ze krijgen alleen maar bagger. Alleen maar bagger. En een Van Dijk. En al die jongens moeten zich altijd gaan verdedigen.
1: Mm-hmm.
2: En kijk, ik ga natuurlijk ook al een tijdje mee. Ik heb dat ook gezien, gevoeld.
1: Ja.
2: En dan denk ik van, ai boy. En dat zou je eigenlijk zo'n jongen kunnen besparen.
1: Maar aan de andere kant, ik kijk naar de Surinaamse tv, ik hoorde de commentatoren, er werd consequent gesproken over de diaspora-spelers. Wat ik een beetje een vreemde term vond, want op het moment dat je het shirt van Suriname aantrekt, ja, dan speel je voor Suriname. Het is een beetje gek dat ze ze consequent diaspora-spelers blijven noemen.
2: Ja, maar weet je Gordon, die Surinamers die zijn nog niet, vind ik, hè, die zijn nog niet zo ver om dat in een heel breed perspectief te zien.
1: Ja.
2: He, van, we kunnen gaan groeien. Kijk, ik Nander.
1: Ja.
2: Ik heb jaren in de topamateur van Amsterdam gevoetbald.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment had ik er genoeg van natuurlijk. En ik ben gaan afbouwen, de eerste bij Kismet.
1: Ja.
2: En Kismet, elk jaar werden ze kampioen.
1: Klopt. Op de toekomst, hè?
2: Ja, op de toekomst. En op een gegeven moment speelden ze tweede klas. Ik weet het niet eens meer. Maar goed, ik was daar met Brian Pille, ja, Pivy Stewart en zo. Maar ook om die jongens mee te nemen. Want hoe hoger je gaat natuurlijk, ook qua niveau, heb je natuurlijk betere spelers nodig.
1: Ja.
2: Hè? Nou, en op een gegeven moment spelen we daar. En ja, ging gewoon voortreffelijk. En op een gegeven moment waren een paar bestuursleden van, ja, wat is dat nou? Al die jongens die ons toen geholpen hebben, die zijn allemaal naar de tweede, derde. En dat hoort niet. Nou, dan heb je het al.
1: Oké. Okay.
2: Weet je, want hoe hoger je gaat,
1: hoe meer prestatie erbij komt kijken.
2: Hoe betere spelers, hè, die het spelletje snappen en doorgaan om natuurlijk hoger op te gaan. En dan zie je vanuit Suriname dat ze zeggen van, ja, zie je, ze hebben niet gewonnen van Guatemala, geloof ik.
1: Ja.
2: Hadden we het met onze eigen spelers, dus nationale spelers, kunnen doen. Dan denk ik van nee, dat snappen jullie het niet. Nee.
0: Maar Gordon, je moet even erop reageren, want hier hadden we ook een discussie over.
1: Ja.
0: Ik zei op een gegeven moment, als ze naar het WK gaan, wie zich aansluit, moet zich aansluiten. En als Doekie komt, jammer. En een meneer Romanticus die zegt, je moet het met een groep doen. Je moet wel het gevoel hebben. Nee, de beste speler.
1: Nee, ik ben het daar nog steeds niet mee eens. En ik zal ook ze uitleggen waarom.
2: Dat is precies het voorbeeld wat je gaf net.
0: Ja. Nee, maar
1: was je er wel mee eens.
0: Nee, maar nu kom ik even van. Was je er wel mee eens, maar met Suriname zeg je van, nou, dat
1: is een ander niveau. Is een ander niveau. Oké, neem maar nou. Ik breng mijn punt in. Op dit ogenblik heeft Brazilië een aantal problemen. We hebben het gezien. We gaan het straks nog even uitgebreid bespreken. Maar een van de problemen die er is, dat Endrick slecht ligt in een groep. Dan moet je dus vragen, breng je hem erin? Ja? Of niet? Neymar komt erin, maar tegen de voorwaarden dat hij niet gaat lopen zeuren als hij op de bank zit. Hij gaat geen dingen moeten. Hij gaat ook geen mediarel beginnen, want dat kan hij natuurlijk makkelijk, want hij is nu eenmaal Neymar. Maar als hij dat zegt,

0: U gedraagt u zich voorbeeldig, klaarblijkelijk. Hendrik, vreemd genoeg, is niet eens ingevallen in die wedstrijd van laatst.
1: Wat is er gebeurd met Hendrik dat hij niet in de groep... Want dat had ik niet mee.
0: Ik weet niet wat er is gebeurd, maar er is al een tijdje dat zijn persoonlijkheid niet zo goed... Hij ligt niet zo goed in de groep. Dus hij hoort niet bij de groep. Ik heb toevallig ook een interview met Casimiro gezegd. Hij is geen onderdeel van de groep. Mm. Maar ze kunnen niet meer echt om hem heen. Maar hij is er iemand die er is, maar de Manolo Bama. Mm. Denk bijvoorbeeld aan Seedorf. Seedorf is op dezelfde manier uiteindelijk uit het Nederlands elftal gekomen. En waarschijnlijk toen hij er wel in was, had je van die eilandjes en dergelijke.
1: Okay.
0: Als trainer moet je daar ook een keuze in maken. Ga je nu met het beste team, ja? Het beste team, de beste mensen die met elkaar functioneren, of zet ik de beste voetballers die elkaar niet uit kunnen staan?
1: Nou,
0: zie bijvoorbeeld Paris Saint-Germain. Alle sterren waren er. De prestaties niet.
1: Nou, ik zal je wat vertellen over die Thiago. Die vind ik net zo'n speler als die Richarlison. Die loopt alleen maar oorlog te doen, maar voetballen. Dat komt er niet uit. En als je die Hendrik dan hebt, dan zie je dat het elftal wel veel voetballend veel beter maakt.
0: Ja.
1: Weet je, heel gek vind ik dat. En precies wat je zegt. Ik denk, die Thiago die loopt alleen maar te duwen en te trekken. En het moment dat hij daar moet zijn of moet staan, dan is hij er niet.
0: Maar ja, het moment dat hij vrij kreeg om te koppen, kon hij niet meer koppen. Maar dat is even een ander ding.
2: Maar als je afspraak met Dinges maakt, met Nijman maakt, kan je toch ook met Dinges maken? Met
1: Hendrik
2: maken?
0: Ja, waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment heb je ook zoiets als druk van het publiek. Want ik bedoel, hij gaat naar Lyon en hij scoort er natuurlijk op los. Maar het oppassen met de beste spelers. Want we hebben ook, vooral in Nederland, hebben we zo vaak voorbeelden gezien dat de best mogelijke spelers er stonden. Als ze elkaar niet pruimen, komt er geen resultaat uit.
3: Mm-hmm. En daarom wilde jij gewoon met de huidige Nacho. Dus als mensen zich aansluiten, zal jij zeggen, nou nee, want het beste team. Want daar je gaat nu ineens over Brazilië.
0: Nee,
3: maar je hebt geen antwoord gegeven.
0: Nee, ik zei
3: Nacho-probleem.
0: Ik zei, die spelers die in eerste instantie niet willen. Ja?
3: Twijfelen.
0: Nee, niet willen. Ja, niet willen. Maar dan uiteindelijk dan wel opeens, als ze zich geplaatst hebben, willen aansluiten bij Nacho. Ik denk dat niet werkt. Ik denk dat het gewoon niet werkt als je zo'n team binnenkomt. En ik weet eigenlijk wil je niet spelen. Maar je bent er nu.
2: Die jongens hebben dit niveau niet.
1: Het wachten is op...
0: Ja, okay,
1: weet je, die Duitsers, die Doekie.
3: Ja.
1: Maar dat is een heel ander verhaal, hè?
3: Ja, het is niet met het is FIFA.
1: Niet, ja, het is niet dat hij niet wil of zo. Maar,
0: nee, maar Doekie is nu pas. Doekie was een van die mannen die wilde wachten, omdat Doekie dacht dat hij ooit in de Nederlands elftal zou komen.
1: Mm.
0: Dus hij wachtte. Maar ik vond het, maar stel voor dat Suriname zich had geplaatst en Doekie opeens gezegd, jongens, ik ben beschikbaar. Ik zou een Bibel 4 wel vast hier, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, zeker. Ook ik zou dan zeggen, goed.
0: Maar dat snapt Vito niet.
1: Ja. Huh?
3: Nee, ik ben mij gewoon topsport, de beste speelt.
1: Ja.
3: Sorry. Nee, ik heb niet van, team. Nee, beste speelt gewoon, klaar.
0: Ja, maar
2: ik zou hem ook meenemen.
1: Want
3: ik zou hem gewoon meenemen. Als mensen zich aanmelden en ik zie gewoon, nou, die spelen hoog. Ja, dan ga je gewoon en dan ga je trainen en dan ga je kijken wie ik opstel.
1: Want reken maar, dat met Summerfield is dat natuurlijk ook zo'n geval geweest.
2: Precies.
1: Die heeft ook gewacht en gekeken.
2: Ja.
1: Want Koeman moest ook niks van hem hebben.
0: Nee. Klopt.
2: En die heeft ook gezegd van, ik zou voor Suriname gaan kiezen.
1: Ja,
0: dat heeft hij ook gezegd. Ja.
1: Het is ook de media, hè, die daar ook een flinke rol in heeft gespeeld. Die gaan dat lopen pushen. En
2: maar zijn er geen lobby's in Suriname die voor die jongen? Weet je, als je nou Seedorf erbij betrekt, al die jongens erbij betrekt.
3: Nee, dat klopt.
2: Als je die jongens erbij betrekt. Voor Suriname, ik denk, weet je hoeveel deuren open gaan voor Suriname?
1: Seedorf is natuurlijk niet voor niks adviseur geweest bij het laatste technisch gedeelte.
0: Dat wel,
1: Wat er natuurlijk, dat stand erin.
0: Maar laten we erbij zeggen, nadat die stadion heeft gebouwd, wat nu uiteindelijk loopt te vergaan, hè, want dat was een eerste stap die hij maakte naar Suriname toe.
1: Ja, maar,
0: geen reclame voor andere spelers om te zeggen, ik zet mijn schouders eronder.
1: Ja, maar Gordon, het is ook iets van een SVB, want ik blijf je zeggen. Dat als de SVB toen geluisterd had naar Seedorf, dan had Suriname waren ze veel verder geweest en gestaan in het voetbalwereldje dan waar ze nu staan, hoor. Want dat is gewoon zo.
2: Met de naam Seedorf,
1: Ze hebben het gewoon laten liggen.
0: Ja. Ja. Maar zijn ze wijzer geworden?
2: Nee.
0: Die vraag moeten we ook stellen natuurlijk. Hè? Als het een leerproces is, dan zouden ze ook in theorie moeten leren van de dingen die beter hadden gekund.
1: Maar luister eens, Gordon. Je hoorde het ook toen met hoe heet hij nou? Kan ik even met

0: die vorige trainer.
1: Marcel, ik ga je vragen je gedachten vasthouden, want ik wil je niet laten verdwijnen in de reclame. Blijft u luisteren, we gaan naar de tweede uur van de Heren van Stand. We zijn er tot klokslag 10 uur en we zien u na de reclame.

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur inmiddels alweer. We zijn aangekomen bij het laatste deel van de Heren van Stand. In de studio Vito Boone, Marcel Kesser en Iwan Nessaiers. We bespreken het voetbal van het, bijna de afgelopen week. Maar met name wat in het afgelopen weekend is gebeurd. Want ik praat even door omdat ik nu meer dan één microfoon erbij moet schuiven. Dus vandaar dat ik even wat tijd probeer te rekken. En op de achtergrond hebben we volgens mij de stylistics, toch Vito? Heb ik gelijk een beetje in. Ja, je ziet, ik als romanticus die zou het wel moeten, moeten weten. Iwan, ik begin even bij jou. Het Nederlands elftal heeft gespeeld tegen Japan. Uitslag 2-2. Wat viel je op aan het Nederlands elftal?
1: Ik vond de achterhoede wel stabiel, ja.
0: Ja.
1: Ik vond de achterhoede wel stabiel.
0: Die vond je goed?
1: Ja, die vond ik wel goed.
0: Maar overal voor de rest, de achterhoede stabiel middenveld?
1: Middenveld, Gravenberg vond ik wel goed.
0: Ja.
1: Maar toch kom je bij Frenkie die dat meer dat spel over de breedte speelt en dan loopt met de bal. Weet je, Gullit had toch gelijk over Frenkie.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek.

dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12.